uur met Oud en Nieuw, werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: bursting out the sea. Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dat gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Na kritiek in de Tweede Kamer op de Renaissance School in Almere neemt de staatssecretaris het marktonderzoek naar de belangstelling voor de school onder de loep. En een vrouw uit Lelystad mag van de rechter voorlopig in haar huurwoning in de wijk Carveel blijven wonen. Bij haar huis waren vorig jaar meerdere brandstichtingen en beschietingen.
2: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen. Het is donderdag 15 oktober. Welkom bij Flevoland is wakker. Hey Jolien, ik heb meteen een vraag voor je op deze vroege ochtend.
5: Oh jee.
4: Heb jij je handen al gewassen?
5: Ja, dat is eigenlijk het eerste wat ik altijd doe als ik uit bed kom.
4: Ja, ja. Gewoon meteen je handen.
5: Ja, ja. Oh. Van waar de vraag?
4: Nou, het is vandaag internationale dag van het handenwassen.
5: Oh, kijk. Ik ga hem in de agenda zetten.
4: Kijk, ja, want handenwassen voorkomt natuurlijk die verspreiding van bacteriën en ziektes. Mm-hmm. En nou, volgens mij heerst er hier af en toe ook wel wat op de redactie. Want ik hoor wat mensen hoesten en zo.
5: Dus zeker, zeker.
4: Dus misschien moeten we toch iets meer onze handen gaan wassen.
5: Oké, goed. Nou, ik vind het een goed advies. Zeker. Zeg zo meteen in het nieuws. Wat gaan we doen?
4: Ja, zometeen de winkels van het winkelcomplex in Almere, die zijn dicht. Dat was al langer bekend dat dat dicht zou gaan. Maar daar was niet iedereen van op de hoogte. En het Lichtkunstfestival in Almere gaat niet alleen over lichtjes, maar ook over muziek en daarover zo meer.

0: Barsong van Shaboozy. Ja, wij hadden het net over de kroeg. Ja, dat is wat vroeg, maar het kwam naar aanleiding van de internationale dag van het handenwassen. En ja, sinds corona zie je het niet zo heel veel meer, hè, pinda's in bakjes op de bar van de kroeg. Maar toch, er wordt gezegd ook hoeveel bacteriën daarin zitten. Omdat dus niet iedereen na het plassen de handen was.
1: Ah ja, ja, en als je daar allemaal over nadenkt, dan word je niet blij.
0: Nee, dan ga je niet meer naar de kroeg, terwijl dat heel gezellig kan zijn.
1: Ja, alle winkels in de passage Korte Promenade in het stadshart van Almere zijn dicht. Het overdekte winkelcomplex dat eind jaren 80 gebouwd, wordt afgebroken.
0: Ja, op die plek komt een woontoren. De sluiting van de winkel is al langere tijd bekend. Nou, niet bij iedereen, merkt de verslaggever Mark Bakker.
2: Ook het parkeerdek bovenop het winkelcentrum gaat dicht. En vrijdag worden de betaalautomaten hier al weggehaald. En toch tref ik hier mensen die een auto gaan parkeren en boodschappen willen doen bij de supermarkt die er niet meer is.
3: Die is al weg?
2: Ja, die zit er al niet meer.
3: Dan wat komen we hier doen?
2: Ja, die winkel is leeg.
3: Is het niet, ja? Ja. Oh jee. Ja,
2: u kwam hier speciaal omdat u boodschappen wilde doen?
3: Ja, ik wist niet dat die weg was. Ja. Zo snel.
4: Ik wist niet dat ze gingen verbouwen.
5: Ja, we wilden het broodje halen bij de Dirk en ze meekalen bij de Action. Ja.
6: En ik kom binnen en Dirk is verdwenen.
2: U wil naar de supermarkt, mevrouw?
7: Ja, ik wil naar de supermarkt, maar hij is... Ik weet
2: en die is dicht?
7: Ja. Ja.
6: Ik ben naar die andere filiaal, naar het andere filiaal gegaan. Het is een beetje om het hoekje hier. Ja. Ik denk dat het groter is, georganiseerder ook. Maar heel erg druk vandaag.
2: Ja, dat wel. Ja, omdat ze een feestelijke opening vieren natuurlijk op de nieuwe locatie.
6: Oh, ze geven niks gratis weg, dus ik weet niet waarom het zo druk is.
7: En ik weet niet waar moet ik gaan. Ik heb wel gezien hier... Wij gaan naar Verhuis, opening woensdag.
2: Dat is een bordje wat je kunt volgen, die kant op lopen, dan komt u bij de supermarkt.
7: Oké.
6: Ik vind het niet erg dat het weggaat hoor, absoluut niet.
8: Ik vind het echt jammer, ja, want ik ging er altijd boodschappen doen. Maar ja, het is niet anders.
2: En er komen woningen voor terug, een grote woontoren.
6: Ja, dus hopelijk krijg ik iedere woning. Hoe meer woningen, hoe beter toch?
2: Is dat een goed idee om hier een woontoren te bouwen?
9: Nou, ik denk het niet. Dit was echt makkelijk, qua parkeren ook en noem maar op. Dus ik vind het jammer dat het weggaat.
2: En dan hier wonen in het centrum van Almere, dat hoeft dan niet verkeerd te zijn, toch?
6: Absoluut niet. Je hebt alles in binnenhandbereik. Ja. Ja.
9: Straks zit je met een woontoren met bewoners die dus dan daar parkeren en noem maar op. En ja, ik weet niet waar deze winkels naartoe gaan, maar het was een makkelijke verbinding met alles.
1: Ja, de supermarkt zit nu in een pand een paar honderd meter verderop, dus dat valt mee.

0: My Brave Face van Paul McCartney. 6:12 is het.
1: Tijd voor het weer van Weerplaza met Wouter van Bernebeek. Goedemorgen Wouter. Krijgen we vandaag opnieuw een zonnige en aangename nazomerdag?
2: Goedemorgen. Inderdaad, vandaag krijgen we opnieuw een hele mooie herfstdag in onze provincie. Er zijn flinke zonnige perioden. We zien ook af en toe wel wat van die dunne sluierbewolking overtrekken. En vanmiddag ontstaan er ook wat van die kleine stapelwolken. Maar tot regen komt het zeker niet. En het is echt aangenaam vanmiddag met temperaturen van een graad of 20. Nou, dat is veel hoger dan het langjarig gemiddelde rond deze periode. Van 14 of 15 graden. Nou, wind staat er ook niet veel. Boven land de meest matige wind, kracht 2. En langs de grote meren kan de wind af en toe kracht 3 of 4 bereiken. Nou, vanavond en vannacht is het dan ook rustig weer met brede opklaringen en geen lagere temperaturen dan 10 tot 12 graden. En morgen beginnen we dan nog met wat zon. Snel oplopende temperaturen ook. Het wordt dan zo'n 18 of 19 graden. Maar morgenmiddag, dan zien we vanuit het westen de bewolking toenemen. Draait de wind ook naar een noordwestelijke richting en zal het gaan afkoelen. En uiteindelijk, tegen het eind van de middag of morgenavond, volgt dan ook af en toe wat regen.
1: Wouter, dankjewel.

0: Somebody New van Sven Cellier. 16 minuten over 6 is het.
1: Na een natte start is het nu gelukkig droog voor lichtkunstfestival Illuminus van in Almere. En naast duizenden lichtjes valt er nog meer te genieten.
0: En muziek krijgt in deze vijfde editie een grotere rol. Zo staat het Almeerse duo Blikopener op het podium met een bijzondere combinatie van elektronische muziek, funk en theater.
2: Waar de bezoekers afgelopen vrijdag nog door de stromende regen liepen, is het inmiddels droog bij lichtkunstfestival Illuminus in Almere.
3: Sandra van Beers, hoe verloopt het festival tot nu toe?
4: Ja, het festival verloopt eigenlijk helemaal goed. We hebben natuurlijk een enorm nat begin gehad met echt heel veel hoogstbuien op de vrijdag en de zaterdag. Maar het gaat super, want voor ons was het ook wel een goede manier om te testen of dat alles storingsvrij bleef. En dat deed het.
2: Naast een droog pak en duizenden lichtjes valt er nog meer te genieten, want muziek krijgt tijdens deze vijfde editie een steeds grotere rol. Zo staat er vanavond een op zijn zachtst gezegd opvallend Almeers duo op het podium.
5: Ja, jullie kijken dus nu naar Blikopener, oftewel in het internationaal ook wel Blikopener genoemd. En wij maken weer muziek samen en dat is dansbaar, elektronisch, pop, funk, eigenlijk alles door elkaar, omdat wij heel veel verschillende smaken hebben.
2: De lichtkunstwerken trekken bezoekers langs het weerwater, maar ook op verschillende plekken langs de route valt er iets te horen.
4: Ja, het is gewoon echt sfeer op die route en dat is echt wat die bands en wat die lokale acts brengen, hè?
3: Jij zat net te kijken, wat vond je ervan?
6: Ik vond het wel heel erg leuke soort muziek.
3: En je hebt hier allemaal lichtjes vanavond, voegt de muziek nog wat toe?
6: Ja, het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes. Dus het is heel goed bij elkaar passend.
5: Nou, we hebben wel gemerkt dat onze muziek altijd wel aandacht krijgt. Vandaar ook dat we zo eruit zien. We houden van theatraal plaatje. En dan is licht een hele mooie toevoeging aan het geheel. Dus we maken graag deel uit van zo'n mooi festival.
0: Ja, alleen al voor die mannen van Blikopener zou je daar naartoe gaan. Want ik weet niet of je hebt meegekeken, maar het ziet er heel grappig uit, hè, wat ze op hun hoofd hebben.
7: Ja, ze hebben gewoon letterlijk twee grote blikken, zeg maar, opengemaakt en dat als een soort van bril opgezet.
0: Ja, het ziet er heel grappig uit. Zometeen hebben we wat nieuws van buiten deze provincie.
7: Ja, onder andere hebben we het over de onrustige avond in een buurt in Amsterdam-Noord. Daar werd namelijk de ME ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, een onrustige avond in de buurt in Amsterdam-Noord. Daar werd gisteravond de ME ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. Aan het begin van de avond werd de troep op straat in brand gestoken. En toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen.
2: Niet de Heerenkruisstraat te verlaten, anders hebben we het opgedragen door de politie.
1: Ja, de buurtbewoners zijn boos dat de gemeente Amsterdam het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. Ook een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen.
0: Dan nog wat nieuws uit de kranten van deze, wat is het, donderdag de 15e, hè? Ja, 15 ja, oktober alweer. Grote zorg om toename heks, dat is een van de koppen op de voorpagina van de Telegraaf. De reeks Grote Heks, waarbij persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders zijn buitgemaakt, baart het Openbaar Ministerie veel zorgen met behulp van AI, kunstmatige intelligentie. Kunnen criminelen die gegevens combineren en slachtoffers steeds gerichter en overtuigender oplichten? Nou, dat is natuurlijk wel een grote zorg inderdaad.
1: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ik zie hier ook dat een groenteboer in het AD die schiet in de roos met een maaltijdenblok. Ik heb ook wel het gevoel dat, zeg maar, dat is dus dat de groenteboer eigenlijk complete maaltijden in het schap zet om die te gebruiken. Ik heb wel het gevoel dat mensen daar ook steeds meer, nou ja, naartoe gaan. Zeg maar dat we het steeds makkelijker willen maken om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Zonder dat we zelf te veel hoeven te koken. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, doe ik dat ook graag.
0: Ja, het is ideaal, toch? Nou, dit is toch nieuws waarvan ik denk van, oh, ze krijgen het ook in de gaten. Dit is gezegd in Den Haag, in de Kamer. Het regeltjesdenken is doorgeslagen. Nou, ze zijn er ook achter. dat is toch mooi. Hè? 2026, dat ze het in de gaten hebben.
1: Maar dan is nu altijd de vraag wat ze daar dan mee doen, ja, met zo'n inzicht. Ja, dat is natuurlijk altijd spannend.
0: Ja, dat is zeker
1: wat
0: waar.
1: Wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Heb jij nog wat leuks of interessants?
1: Nou, de EU wil ook belasting gaan heffen.
0: Ja.
1: Dus nog meer dingen.
0: Oh.
1: Om een heftige strijd bij de Europese begrotingsonderhandelen te voorkomen, zet Brussel in op meer eigen inkomsten voor Europa. Maar deze heffingen zijn onder meer op plastic en pakketjes. En er wordt hier eigenlijk de vraag gesteld van, ja, is het echt nodig of is het gewoon handig dat er toch wat meer geld binnenkomt?
0: Ja, precies. Wat geld binnenharken.
1: Ja, en bij wie komt dan inderdaad echt het bonnetje terecht? Of dat juist weer bij de inwoners is? Moet dat niet op een andere manier?
0: Ja, de stentelkop dolfinarium moet het zonder dolfijnen doen.
1: Dat is lastig.
0: Dat lijkt me ook, ja.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Staatssecretaris Thielen van Onderwijs neemt het marktonderzoek voor nieuwe scholen onder de loep. Dat heeft ze gisteren aangegeven in een overleg met de Tweede Kamer. De Kamer sprak onder meer over de Renaissance School in Almere. Die toonde de belangstelling voor de school aan met een marktonderzoek. Meerdere partijen in de Tweede Kamer vinden het vreemd dat er volgens dit onderzoek veel belangstelling is voor de school, terwijl die nu maar 4 leerlingen heeft. En daarom gaat Thielen kijken of ze het marktonderzoek gaat aanscherpen of misschien helemaal schrappen. Een vrouw uit Lelystad mag van de rechter voorlopig in haar huurwoning in de wijk Karveel blijven wonen. Bij haar huis waren vorig jaar meerdere brandstichtingen en beschietingen. Verhuurder wilde de vrouw uit haar woning zetten, maar volgens de rechter is niet aangetoond dat zij een rol speelde bij de aanslagen. Omdat er sinds 10 maanden geen nieuwe incidenten zijn geweest, vindt de rechter ontruiming nu te ingrijpend. En de gemeente Almere hoeft woonzorgondernemer Henry Tijken geen tonnen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Tijken wilde een woonzorgcentrum voor jongeren met een verstandelijke beperking openen. Volgens hem had de gemeente toegezegd dat dit mocht. Volgens de hoogste bestuursrechter is er geen sprake van een harde toezegging. Na klachten van omwonenden kwam de gemeente terug op haar eerdere uitleg van het bestemmingsplan. En in Lelystad beginnen volgende maand de eerste werkzaamheden voor het nieuwbouwproject 5. In het centrum komen zo'n 250 woningen en daardoor verdwijnen er parkeerplekken. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd door undercoverjournalisten terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. En in Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema.
3: Goedemorgen, er staat vandaag opnieuw een vrij zonnige herfstdag op het programma. En het wordt warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen naar 19 of 20 graden. Nou, daarbij staat maar weinig wind vanmiddag. Een meest zwakke wind boven land en matige wind langs de grote meren en in open gebieden. En dat is zo'n windkracht 2 tot 4. Nou, vanavond en vannacht blijft het rustig weer met brede opklaringen en temperaturen die dalen naar zo'n 11 graden. En morgen beginnen we dan nog vrij zonnig met snel oplopende temperaturen. Het wordt zo'n 18 graden, maar in de middag en avond vol vanuit het westen meer bewolking en gaat het uiteindelijk ook af en toe regenen.
4: Ja, en zometeen als je langs de N307 rijdt, dan zie je al heel lang een bord hangen met binnenkort hier 24 uur tankvoordeel. Maar tot nu toe liggen er alleen nog maar zand en aarde.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker

0: De Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: Langs de N307, de Houtripweg, liggen al jarenlang hopen zand en aarde. Ook hangt er een groot spandoek met de tekst: binnenkort hier een 24-uurs tankvoordeel.
0: Ja, het gaat om een pomp van fietsenolie die aan de Bijlweg zou komen. Maar ruim 5 jaar later staat er nog steeds geen tankstation. Ilja de Zeeuw en Rick van der Est die zoeken het uit.
2: Hoe zit het met dat tankstation? De omgevingsvergunning van de gemeente is al in juni 2022 verleend. En ook de benodigde vergunning van het waterschap is rond. Waarom ligt het terrein dan nog steeds braak?
3: We hebben de afgelopen jaren meerdere keren gebeld met de eigenaar van dit stuk land, Fieten Olie. En de eigenaar, Richard Fieten, zei toen: ja, we gaan echt heel snel beginnen met bouwen. Maar er ligt nog steeds alleen maar zand. Maar goed, iets bouwen dat kost tijd en er moet aan van alles voldaan worden. Volgens eigenaar Richard Fieten is het vergunningstraject inmiddels gereed en is de grondbouw klaar. Zo is een waterleiding verlegd en heeft Liander een extra stroomvoorziening en een transformatorhuisje aangelegd. Wanneer de bouw precies gaat beginnen weet Fieten nog niet. Maar na de bouwvak weet hij meer. Dus dan even terugbellen. Dat was in 2024.
2: Wat is eigenlijk de definitie van binnenkort? We zochten het op. Het woord zegt het eigenlijk al, binnen korte tijd. Maar dat is een redelijk ruim begrip. Het betekent in elk geval in de nabije toekomst. Niet over 5 jaar. Een medewerker van het waterschap laat weten dat de werkzaamheden uiterlijk 1 januari 2027 moeten zijn uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Wel kan de aanvrager vragen om uitstel van die termijn.
3: Het is nu half oktober 2026. Toch maar weer even bellen met Fieten Olie. We krijgen weer een woordvoerder aan de lijn. Op de vraag waarom er al 5 jaar een spandoek hangt met binnenkort hier 24 uur tankservice, is het antwoord: ja, binnenkort gaat de bouw echt beginnen.
2: Het tankstation komt er sowieso, verzekert Fieten Olie. Wanneer dat gebeurt, blijft onduidelijk.
0: Ja, binnenkort dus.
1: Ja, misschien over 5 jaar, maar...

0: Stella Lefty, Boston. Het is 19 minuten voor 7. Zometeen
1: gaan we kijken wat we gisteravond wellicht hebben gemist op radio en tv. En ik vond het wel leuk, want er is een boekhouder die is kersvers lid geworden van het Nederlandse bobsleeteam, maar had tot gisteravond nog geen rit gemaakt.
0: Oh, geweldig. Dus, oh, ik ben benieuwd.
1: Ja, we gaan kijken hoe dat zit.
0: Dit is Train met Hey Soul Sister.

0: 7:15. Tonight, hoorde je. Hey Soul Sister dus. We gaan eens even kijken naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Ja, en met het oog op morgen ging het over Halk TV, een van de laatste oppositiezenders in Turkije. Gisteren ging de zender op zwart op last van de autoriteiten. Oud-politicus Joost Lagendijk woont in Istanbul en hij legde uit waarom de zender moest stoppen.
2: Het gaat dus niet inderdaad om een omstreden programma of een uitzending die over de schreef is gegaan. Het zou gaan om corruptie van de eigenaar. Die zou via een van zijn andere bedrijven in Izmir gebruik hebben gemaakt van omkoping om opdrachten van de gemeente binnen te slepen. Dat wordt hem nu voor de voeten geworpen en daarom is zijn tv-station gesloten. Het is een rare gang van zaken, maar dat is op dit moment wat er bekend is.
1: Ja, het is niet de eerste keer dat een aanklacht van corruptie gebruikt wordt tegen de oppositie.
2: Ja, het is ongeveer het sleutelwoord bij de meeste grote politieke zaken van de laatste 2 jaar. Hè. Waarschijnlijk weet je nog wel dat de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, die zit al 1,5 jaar vast, ook op corruptieaanklachten. De burgemeester van het eiland waar ik woon is een paar weken geleden opgepakt op corruptieaanklachten. Dus corruptie, het gebruik maken van je macht als burgemeester, het geven van vergunningen tegen omkoping, dat is nu de aanklacht die tegen bijna alle oppositiepolitici en nu dus ook tv-kanalen gebruikt.
0: Gisteren werd er gestaakt in het stads- en streekvervoer voor betere arbeidsvoorwaarden, meer loon. Nou, daar is weinig ruimte voor. Aanbestedingen waren bedoeld om kosten te besparen, maar zitten verbeteringen juist in de weg. Dat zei hoogleraar ruimtelijke economie Erik Verhoef in Nieuwsuur.
3: Steeds moeilijker voor bedrijven om een aantrekkelijk bod neer te leggen. En aantrekkelijk dan ook in de zin dat ze een beter bod hebben dan de concurrenten. Dus dat betekent bijna vanzelfsprekend dat er financiële tekorten zijn en dat uit zich op allerlei manieren. Dus een van de dingen die je ziet is dat winnaars van aanbestedingen het vaak heel moeilijk hebben in het begin om zo'n concessie uit te voeren. Het leidt tot materieel wat minder goed is dan vroeger of minder goed functioneert. En inderdaad ook minder geld voor salarissen of voor menselijke roosters, zal ik maar zeggen.
0: Met langlopende contracten lopen vervoersbedrijven ook grote risico's. Dat stelt Minke Jansma van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer.
4: We zien een risicoverdeling die eigenlijk niet meer van deze tijd is. Hè. Dus alle risico's die er zijn in de aanbesteding en die duurt gemiddeld 15 jaar. Nou, ik weet niet wat er over 15 jaar allemaal gaat gebeuren. Jij ook niet, denk ik. Dus we willen met elkaar, met opdrachtgever, opdrachtnemer, moeten we goed in gesprek over en hoe gaan we dat nou samen doen als er bijzondere veranderingen zijn of de markt ziet er opeens anders uit.
1: Ja, en langs de lijnen omstreken sprak met Mike Schapendonk. In het dagelijks leven boekhouder, maar ook kersvers lid van het Nederlandse bobslee-team. Hij kwam via een testdag bij het team en tot gisteravond had hij nog nooit een echte afdaling meegemaakt. Het ging goed. Schapendonk heeft bewondering voor de piloten van de bobsleeën.
5: Ik dacht alleen maar, ik vind het echt bizar hoe een piloot nu bezig kan zijn met sturen. En ik was echt, ik was alleen maar bezig met vasthouden en in mezelf schrap te zetten.
6: Ja, was dat nodig? Wat ga je er wel eens tegen de wand aan?
5: Ja, je tikt de wand wel eens aan. Maar ook schrap zetten voor de G-krachten die je krijgt. Hoe je wordt platgeduwd in de slee. Ik zou nu zeker in ieder geval nooit kunnen sturen. Ik heb er helemaal geen ruimte voor om daarover na te denken.
0: Maar dan hoor je dus van zo'n testdag.
1: Ja.
0: En dan ben je boekhouder. En dan denk je, ga ik me voor aanmelden.
1: Ik ga ze in zo'n bobslee zitten.
0: En dan zit je gewoon bij het Nederlands bobslee-team.
1: Ja, dat is ook bizar.
0: Geweldig.
1: Dat zo snel gaat dat je er al wel in zit.
0: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ja, concurrerende teams hebben veel meer bobslee-uren dan Schapendonk. Maar daar maakt hij zich nog geen zorgen over.
5: We hebben nu ook 4 trainingsweken aan een stuk. Daarna hebben we heel even pauze en dan gaan we weer meerdere weken weg. Dus we proberen zoveel mogelijk afdalingen te maken en zoveel mogelijk te leren.
1: Ik denk dat het misschien ook die nuchterheid gewoon is. Zo van, ik ga er maar gewoon in zitten.
0: En we zien het wel.
1: En we zien het wel.
0: Ja, godzegende greep, hoppakee. Ja. Misschien is dat inderdaad wel de juiste instelling. Ja.
1: Ja, dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Na kritiek in de Tweede Kamer op de Renaissance School in Almere neemt de staatssecretaris het marktonderzoek naar de belangstelling voor de school onder de loep. En een vrouw uit Lelystad mag van de rechter voorlopig in haar huurwoning in de wijk Carveel blijven wonen. Bij haar huis waren vorig jaar meerdere brandstichtingen en beschietingen.
9: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
11: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
10: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
12: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
10: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, zometeen. Sommige inwoners van Almere liepen het eigenlijk een beetje op. Ze wilden naar de supermarkt, maar die was verdwenen. Onze verslaggever Mark Bakker die was erbij om te vragen wat ze nu gingen doen.
8: We hebben het ook over het lichtkunstfestival Luminous in Almere. Niet alleen maar lichtjes, er is meer. Wat? Dat hoor je zometeen.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
16: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Het is 7:08. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Ja, alle winkels in de passage Korte Promenade in het stadshart van Almere zijn dicht. Het overdekte winkelcomplex dat eind jaren 80 is gebouwd, wordt afgebroken.
0: Ja, op die plek komt een woontoren. De sluiting van de winkel is al langere tijd bekend. Maar nou, niet bij iedereen, merkt de verslaggever Mark Bakker.
2: Ook het parkeerdek bovenop het winkelcentrum gaat dicht. En vrijdag worden de betaalautomaten hier al weggehaald. En toch tref ik hier mensen die een auto gaan parkeren en boodschappen willen doen bij de supermarkt die er niet meer is.
3: Die is al weg?
2: Ja, die zit er al niet meer.
3: Dan wat komen we hier doen?
2: Ja, de winkel is leeg.
3: Is het niet, ja?
2: Ja.
3: Oh jee. Ja,
2: oh, u kwam hier speciaal omdat u boodschappen wilde doen?
3: Ja, ik wist niet dat die weg was. Ja. Zo snel.
4: Ik wist niet dat ze gingen verbouwen.
5: Ja, we wouden net een broodje halen bij de Dirk en ze meekalen bij de Action. Ja.
6: En ik kwam binnen en Dirk is verdwenen.
2: U wil naar de supermarkt, mevrouw?
7: Ja, ik wil naar de supermarkt, maar ik weet niet.
2: En die is dicht?
7: Ja.
6: Ik ben naar die andere filiaal, naar dat andere filiaal gegaan. Het is een beetje om het hoekje hier. Ja. Ik denk dat het groter is, georganiseerder ook. Maar heel erg druk vandaag.
2: Ja, dat wel. Ja, omdat ze een feestelijke opening vieren natuurlijk op de nieuwe locatie.
6: Oh, ze geven niks gratis weg, dus ik weet niet waarom het zo druk is.
7: En ik weet niet waar moet ik gaan. Ik heb wel gezien hier, wij gaan naar verhuis, opening woensdag.
2: Dat is een bordje wat je kunt volgen, die kant op lopen, dan komt u bij de supermarkt.
7: Oké.
6: Ik vind het niet erg dat het weggaat hoor, absoluut niet.
8: Ik vind het echt jammer, ja, want ik ging er altijd boodschappen doen, maar ja, het is niet anders.
2: En er komen woningen voor terug, een grote woontoren.
6: Ja, dus hopelijk krijg ik iedere woning. Hoe meer woningen, hoe beter toch?
2: Is dat een goed idee om hier een woontoren te bouwen?
9: Nou, ik denk het niet. Dit was echt makkelijk, qua parkeren ook en noem maar op. Dus ik vind het jammer dat het weggaat.
2: En dan hier wonen in het centrum van Almere, dat hoeft dan niet verkeerd te zijn, toch?
6: Absoluut niet. Je hebt alles in binnenhandbereik. Ja.
9: En straks zit je met een woontoren met bewoners die dus dan daar parkeren en noem maar op. En ja, ik weet niet waar deze winkels naartoe gaan, maar het was een makkelijke verbinding met alles.
1: Ja, de supermarkt zit nu in een pand een paar honderd meter verderop.

0: Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Nou, makkelijker worden de bruggetjes niet naar de Weerman, hè?
1: Nee, inderdaad, want het is tijd voor de Weer van Weerplaza met Donny de Koning. Donny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, gisteren liep ik ook even een rondje om en toen was ik eigenlijk mijn zonnebril vergeten. Heb ik die vandaag weer nodig?
2: Ja, die heb je vandaag inderdaad wel nodig. Op dit moment nog wel, het is nog wel een beetje donker trouwens als ik weer buiten kijk. Ja. Het gaat weer snel in deze tijd van het jaar. Maar uiteindelijk komt die zon er echt wel bij met nu nog temperaturen van een graad of 12. Maar vanmiddag wordt het gewoon erg zacht voor de tijd van het jaar met 19 of 20 graden. En normaal mogen we een graad of 14 verwachten. Met daarbij een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. En ook niet al te veel wind uit het zuiden. Dus een heerlijke dag om erop uit te gaan vandaag.
1: Kijk, dat is goed om te horen. En vanavond en vannacht?
2: Ja, vanavond en vannacht valt er eigenlijk heel erg weinig in dat weerbeeld. Vanavond is het een graad of 14 met nog wel misschien iets meer bewolking, maar het blijft wel gewoon droog. En dat geldt dan ook voor de nacht. Met uiteindelijk minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. En dan zien we morgen toch wel een tweedeling. In eerste instantie ziet het er weer mooi uit, net zoals vandaag. Met temperaturen die kunnen oplopen naar 17 of 18 graden. Maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en uiteindelijk volgt ook wat regen. Met daarbij ook een wind die flink in kracht gaat toenemen. Dus morgen, als je plannen hebt, plan ze dan vooral voor een uurtje of 1 à 2. Dan kan je waarschijnlijk droog de deur uit.
1: Kijk, dat is toch weer lekker. En hoe zit dat de rest van de week?
2: Nou, dan zien we in ieder geval wel een omslag naar wat koeler weer. Met vanaf zaterdag temperaturen zo tussen 12 en 14 graden. Vooral op zaterdag nog een buienkans. Zondag nog een enkel exemplaar. Maar vanaf maandag wordt het in ieder geval droog. Maar goed, wel een stuk koeler. En met name die nachten kunnen we aardig gaan afkoelen. Met minima van een graad of 5. Dus de winterjas kan dan wel weer even uit de kast worden gehaald.
1: Nou, ik hoorde gisteren ook al iemand zeggen, ik ga het winterdekbed weer uit de kast halen. Want die had het 's nachts al koud.
2: Ja, ik kan het ook wel voorstellen inderdaad. De verwarming was bij ons ook alweer aangesprongen nu. Dus,
1: Kijk. Nou ja, dan moeten we daar maar rekening mee gaan houden.
2: Zeker.
1: Donny de Koning van Weerplaza, dankjewel. En zometeen gaan wij het hebben over Alluminous.
0: Ja, Alluminous. Ja, zeker. Nou ja, ik dacht, die hebben natuurlijk afgelopen weekend hadden ze het ook. Toen is het begonnen allemaal, dan was het ook best nat. Maar nu is het een stuk droger gelukkig, hè?
1: Ja.
0: En het is niet alleen maar lichtjes, er is veel meer. Muziek krijgt in deze vijfde editie een grotere rol. Je hebt bijvoorbeeld het Almeerse duo Blikopener, dat op het podium staat, met toch wel een bijzondere combi van elektronische muziek, funk en theater.
3: Waar de bezoekers afgelopen vrijdag nog door de stromende regen liepen, is het inmiddels droog bij lichtkunstfestival Alluminous in Almere. Sandra van Beers, hoe verloopt het festival tot nu toe?
4: Ja, het festival loopt eigenlijk helemaal goed. We hebben natuurlijk een enorm nat begin gehad met echt heel veel hoogstbuien op de vrijdag en de zaterdag. Maar het gaat super, want voor ons was het ook wel een goede manier om te testen of dat alles storingsvrij bleef. En dat deed het.
3: Naast een droog pak en duizenden lichtjes valt er nog meer te genieten, want muziek krijgt tijdens deze vijfde editie een steeds grotere rol. Zo staat er vanavond een op zijn zachtst gezegd opvallend Almeers duo op het podium.
5: Ja, jullie kijken dus nu naar Blikopener, oftewel in het internationaal ook wel Blikopener genoemd. En wij maken weer muziek samen en dat is dansbaar, elektronisch, pop, funk, eigenlijk alles door elkaar, omdat wij heel veel verschillende smaken hebben.
3: De lichtkunstwerken trekken bezoekers langs het weerwater, maar ook op verschillende plekken langs de route valt er iets te horen.
4: Ja, het is gewoon echt sfeer op die route en dat is echt wat die bands en wat die lokale acts brengen, hè?
6: Jij zit net te kijken, wat vond je ervan?
7: Ik vond het wel heel erg leuke soort muziek.
6: En je hebt hier allemaal lichtjes vanavond, voegt de muziek nog wat toe?
7: Ja, het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes. Dus het is heel goed bij elkaar passend.
5: Nou, we hebben wel gemerkt dat onze muziek altijd wel aandacht krijgt. Vandaar ook dat we zo eruit zien. We houden van theatraal plaatje. En dan is licht een hele mooie toevoeging aan het geheel. Dus we maken graag deel uit van zo'n mooi festival.
0: Ja, en zo eruit zien, zegt hij. Ik denk dat ze heel wat soep hebben gegeten de afgelopen weken. Ja, ze hebben echt blikken open gedraaid en op hun hoofd gezet, hè?
1: Ja, moeten wij ook zo gaan presteren?
0: Ja, dat zou kunnen, maar ik hou niet zo van soep uit blik. Dus dan moet ik wat anders bedenken. Kun je nog meer in blik? Nee, ik wil niet lekker. Ik ga doppertjes dan misschien.
1: Ja, dopper?
0: Ja, dat vind jij dan weer niet.
1: Nee, lekker. Dat vind ik ook niet. Nee, dan ga ik met knakworsten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, zometeen in het nieuws buiten de regio. In Arnhem zijn gisteravond 200 mensen bij elkaar gekomen om de regenbooggemeenschap te steunen.

0: Note to Self van Douwe Bob. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: In Arnhem zijn gisteravond zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om de regenbooggemeenschap te steunen. Aanleiding is de vernieling van regenboogvlaggen in het centrum. Die werden met masten al uit de grond getrokken. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en vinden de demonstranten. En dus lieten ze een duidelijk tegengeluid horen.
2: Ik vind het echt hartverscheurend. Want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken. Dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
3: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens. En meisjes met jongens en jongens met meisjes.
0: Nou, kijk. Dat is zo een goed statement. Kan zijn. Ja, fantastisch.
1: Burgemeester Marcouch noemde de vernielingen laf en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan.
0: Op een veiling in Londen zijn miljoenen betaald voor een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky. Het werk Das bunte Leben hing tientallen jaren in een museum in München. Het bleek in de Tweede Wereldoorlog te zijn gestolen door de nazi's en werd later teruggegeven aan de erfgenamen. Het kwam nu dus onder de hamer.
4: 20 miljoen. 21 miljoen, back with Catherine. 22. 500.000. 23. 26 miljoen. En selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 miljoen pounds. Congratulations.
0: Zo, 27 miljoen pond. Dat is omgerekend zo'n 32 miljoen euro. Alsjeblieft, hé.
1: Die zou er maar voor over hebben ook.
0: Hè? Ja. Heb jij geboden?
1: Ja, ik was de eerste bieding.
0: Dat is slim.
1: Een onrustige avond in een buurt in Amsterdam-Noord. Daar werd gisteravond de ME ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. Aan het begin van de avond werd de troep op straat in brand gestoken. En toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen.
5: Niet de Eerbrechtstraat te verlaten, anders zullen we worden opgetreden door de politie.
1: Ja, de buurtbewoners zijn boos dat de gemeente Amsterdam het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw niet goedkeurt. Ook een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen.
0: De eerste Europese overwinning dit seizoen is binnen voor Feyenoord. De Rotterdammers wonnen gisteravond in de Champions League met 3-2 van het Italiaanse Como. Feyenoord zit in een vloot, gaat goed in de eredivisie en ook in Europa. Ook de maker van het eerste doelpunt, Givai Zegiel, vindt dat zijn team er lekker in zit.
6: Dit moeten we zorgen dat we dit vasthouden. Gewoon met beide voeten op de grond blijven houden. We zeggen vaak in het team dat we nederig moeten zijn. Niet arrogant. Ik denk dat vandaag dat je ook weer ziet als we die bal verliezen. Hoe iedereen druk zet, hoe iedereen terugsprint, hoe iedereen verdedigt met elkaar. Dat is gewoon wat erin aan het groeien is. En dat moeten we vasthouden en alleen maar blijven ontwikkelen.
0: Volgende week speelt Feyenoord opnieuw Europees. De Rotterdammers moeten dan naar Zuid-Spanje voor de wedstrijd tegen Real Betis uit Sevilla. Yeah.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
6: Hey Remon!
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Staatssecretaris Thielen van Onderwijs neemt het marktonderzoek voor nieuwe scholen onder de loep. Dat heeft ze gisteren aangegeven in een overleg met de Tweede Kamer. Die sprak onder meer over de Renaissance School in Almere. Die toonde de belangstelling voor de school aan met een marktonderzoek. Meerdere partijen in de Tweede Kamer vinden het vreemd dat er volgens dit onderzoek veel belangstelling is voor de school, terwijl die nu maar 4 leerlingen heeft. Daarom gaat Thielen kijken of ze het marktonderzoek gaat aanscherpen of schrappen. Een vrouw uit Lelystad mag van de rechter voorlopig in haar huurwoning in de wijk Carveel blijven wonen. Bij haar huis waren vorig jaar meerdere brandstichtingen en beschietingen. De verhuurder wilde de vrouw uit haar woning zetten, maar volgens de rechter is niet aangetoond dat zij een rol speelde bij die aanslagen. Omdat er sinds 10 maanden geen nieuwe incidenten zijn geweest, vindt de rechter ontruiming nu te ingrijpend. De gemeente Almere hoeft woonzorgondernemer Henry Tijken geen tonnen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Tijken wilde een woonzorgcentrum voor jongeren met een verstandelijke beperking openen. Volgens hem had de gemeente toegezegd dat dit mocht. Volgens de hoogste bestuursrechter is er geen sprake van een harde toezegging. En in Lelystad beginnen volgende maand de eerste werkzaamheden voor het nieuwbouwproject 5. In het centrum komen zo'n 250 woningen en daar moeten parkeerplekken voor verdwijnen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een fraaie najaarsdag op het programma met temperaturen die vanmiddag wel kunnen oplopen naar 19 of misschien zelfs een afgeronde 20 graden. Het weerbeeld ziet er daarbij ook positief uit met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en een matige zuidenwind. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden met daarbij nog steeds die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 12 of 13 graden. En er staat er morgen opnieuw een vrij zachte dag op het programma met maximale waarde van een graad of 18. De dag start nog droog, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de kans op wat regen toe. En daarna krijgen we dan ook te maken met koelere lucht. In het weekend moeten we het dan doen met 12 tot 14 graden.
6: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A27 sta je bijna een half uur vast bij Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette als gevolg van een ongeval. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 7 minuten stilstaand verkeer. En zometeen gaan wij in gesprek met Irma Moes. Dat is de voorzitter van Dierennoodhulp Flevoland. Want die hebben een bijzondere verrassing gekregen.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: A Night to Remember van Shalamar. Het is 8:08.
1: Ja, wel een heel bijzondere verrassing voor Stichting Dierennoodhulp Flevoland. Die krijgt 50.000 euro uit een erfenis van Joop van der Vaart. Dat is de oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad.
0: Joop van der Vaart overleed vorig jaar en heeft dus geld nagelaten aan de Stichting Dierennoodhulp Flevoland. Irma Moes is de voorzitter. Mevrouw Moes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kreeg u dat te horen van die nalatenschap?
2: Van de testamentaire executeur. Die belde op een goed moment en wij hadden in het kader van Dierendag had Dierenlot een digitale collecte voor donaties. Die verdubbelen dat dan altijd, dat is een periode van 2 weken. Dus wij begonnen netjes uit te leggen van nou, dan kunt u daar 100 euro op overmaken. Waarop die mevrouw zei ja, maar het is een veel groter bedrag. En toen was het even slikken natuurlijk, toen dat genoemd werd. Ja, toen waren we echt helemaal van, wow, dit hadden we nooit verwacht.
1: Nee, want het is inderdaad een veel groter bedrag geworden, 50.000 euro. Het geld komt dus van Joop van der Vaart. Kende u hem ook persoonlijk?
2: Nou, persoonlijk in die zin dat hij regelmatig naar de meldkamer belde, omdat er weer iets was met een vogeltje wat opgehaald moest worden. Maar niet echt superpersoonlijk, maar hij had echt zoiets van, nou, die mensen doen goed werk en daar mag wat naartoe.
0: Ja, en een flink bedrag dus inderdaad, zeiden we al. Ja. Wat gaat u daarmee doen?
2: Nou, we hebben besloten met de testamentaire executeur dat we het over 5 jaar uitsmeren, zodat we die dierenambulance gewoon langdurig kunnen steunen. En dat is ook zeker nodig om ze op de weg te houden. Want helemaal met de huidige brandstofprijzen is dat natuurlijk, een dingetje. En meer dieren helpen. Want zeker de dieren in de vrije natuur, die vallen niet echt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat zijn dus, kan je over discussiëren. Maar het meeste wat we daarvoor doen, dat is allemaal op eigen rekening, zeg maar. Ja. Dus we kunnen dat heel goed daarvoor gebruiken.
0: Ja, ja, want ja. Wat kunt u dankzij deze erfenis doen wat u misschien eerder niet kon?
2: Dieren die bijvoorbeeld hele hoge kosten, die gewond zijn en alleen maar met hele hoge kosten kunnen worden geholpen, dan moet je soms toch kiezen voor inslapen. En in uitzonderlijke gevallen kan je daar dus inderdaad nu wat meer geld aan besteden. En dat is heel fijn.
1: Ja, een bijzondere nalatenschap ook wel.
2: Het is heel veel. We hebben wel eens eerder uit nalatenschappen bedragen gehad, maar dan praat je in het kader van deze 50.000 euro over bedragjes.
0: Zeg juist. Maar. Ja, 50.000. Even om het in perspectief te zetten, mevrouw Moes, hoeveel geld gaat er eigenlijk om jaarlijks in uw stichting?
2: Nou, we hebben eigenlijk 2 afdelingen. We hebben de ambulance en de meldkamer. Daarvoor krijgen we een hele beperkte steun van de gemeente. Daarnaast hebben we een opvang honden en katten. Dat is het asiel. Dat hebben we 5 jaar geleden overgenomen van toen de tijd nog Gauws, waar de honden en katten naartoe gaan. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Ik denk dat er in de totaal bij elkaar zo'n 250.000 tot 300.000 euro per jaar omgaat. Aan heel veel dierenartskosten natuurlijk, zeker voor de honden en katten. Dierenartskosten, maar we doen ook herplaatsen uiteraard van de honden en de katten zonder eigenaar.
0: Ja, u bent hier dus zeer bij geholpen.
2: Ja, dat is een heel flink bedrag, ja.
0: Heel fijn. Dank voor uw toelichting.
2: Oké, graag gedaan.
0: Irma Moes was dat. Ze is voorzitter van de Stichting Dierennoodhulp Flevoland.

0: Kingdom of Fear van Cameron Withcomb. Zometeen de zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Ja, er wordt natuurlijk flink gestaakt in het openbaar vervoer voor meer loon. Maar volgens experts zitten oude regels en langlopende contracten in de weg.
0: Ga jij eigenlijk nog wel eens met de bus?
1: Nou, ik moet zeggen, eigenlijk bijna niet.
0: Ik ook nooit.
1: De auto of de fiets, dat is eigenlijk wat ik gebruik.
0: Ja. Een fatbike dan?
1: Nee, dat doen we niet. Nee. Jij wel? Nee. Ik zie je wel gaan eigenlijk.
0: Ja, nou ja. Oh ja, flinke snelheid.
1: Ja. Ja, precies.
0: Nee, dat doe ik niet. Zometeen hoor je er allemaal meer over.

0: 12 minuten voor 8, de sign van Ace of Base. Gaan we door met de zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, mijn computer wilde eventjes niet meewerken.
0: Oh,
1: dus ik zat even.
0: Lukt het inmiddels? Oh, gelukkig.
1: Ja, het is inmiddels gelukt. Ja, en met oog op morgen ging het over HAK TV, een van de laatste oppositiezenders in Turkije. Gisteren ging de zender op zwart op last van de autoriteiten. Oud-politicus Joost Lagendijk woont in Istanbul. Hij legde uit waarom de zender moet stoppen.
2: Het gaat dus niet inderdaad om een omstreden programma of een uitzending die over de schreef is gegaan. Het zou gaan om corruptie van de eigenaar. Die zou via een van zijn andere bedrijven in Izmir gebruik hebben gemaakt van omkoping om opdrachten van de gemeente binnen te slepen. Dat wordt hem nu voor de voeten geworpen en daarom is zijn tv-station gesloten. Het is een rare gang van zaken, maar dat is op dit moment wat er bekend is.
1: Het is niet de eerste keer dat een aanklacht van corruptie gebruikt wordt tegen de oppositie.
2: Ja, het is ongeveer het sleutelwoord bij de meeste grote politieke zaken van de laatste 2 jaar. Hè. Waarschijnlijk weet je nog wel dat de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, die zit al 1,5 jaar vast, ook op corruptieaanklachten. De burgemeester van het eiland waar ik woon is een paar weken geleden opgepakt op corruptieaanklachten. Dus corruptie, het gebruik maken van je macht als burgemeester, het geven van vergunningen tegen omkoping, dat is nu de aanklacht die tegen bijna alle oppositiepolitici en nu dus ook tv-kanalen gebruikt.
0: Gisteren werd gestaakt in het stads- en streekvervoer voor betere arbeidsvoorwaarden en meer loon. Maar daar is weinig ruimte voor. Aanbestedingen waren bedoeld om kosten te besparen, maar zitten verbeteringen juist in de weg. Dat zei hoogleraar ruimtelijke economie Erik Verhoef in Nieuwsuur.
3: Het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om een aantrekkelijk bod neer te leggen. En aantrekkelijk dan ook in de zin dat ze een beter bod hebben dan de concurrenten. Dus dat betekent bijna vanzelfsprekend dat er financiële tekorten zijn. En dat uit zich op allerlei manieren. Dus een van de dingen die je ziet is dat winnaars van aanbestedingen het vaak heel moeilijk hebben in het begin om zo'n concessie uit te voeren. Het leidt tot materieel wat minder goed is dan vroeger of minder goed functioneert. En inderdaad ook minder geld voor salarissen of voor menselijker roosters, zou ik maar zeggen.
0: Met langlopende contracten lopen vervoersbedrijven ook grote risico's. Dat stelt Minke Jansma van de vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer.
4: We zien een risicoverdeling die eigenlijk niet meer van deze tijd is. Hè. Dus alle risico's die er zijn in de aanbesteding en die duurt gemiddeld 15 jaar. Nou, ik weet niet wat er over 15 jaar allemaal gaat gebeuren. Jij ook niet, denk ik. Dus we willen met elkaar, met opdrachtgever, opdrachtnemer, moeten we goed in gesprek over... Oké, en hoe gaan we dat nou samen doen als er bijzondere veranderingen zijn of de markt ziet er opeens anders uit?
1: Langs de lijn en omstreken sprak met Mike Schapendonk. In het dagelijks leven boekhouder, maar ook kersvers lid van het Nederlandse bobsleeteam. Hij kwam via een testdag bij het team en tot gisteravond had hij nog nooit een echte afdaling meegemaakt. Het ging goed en Schapendonk heeft bewondering voor de piloten van de bobsleeën.
5: Ik dacht alleen maar, ik vind het echt bizar hoe een piloot nu bezig kan zijn met sturen. En ik was echt, ik was alleen maar bezig met vasthouden en... in mezelf schrap te zetten.
6: Ja, was dat nodig? Wat ga je er wel eens tegen de wand aan?
5: Ja, je tikt de wand wel eens aan. Maar ook schrap zetten voor de G-krachten die je krijgt. Hoe je wordt platgeduwd in de slee. Ik zou nu zeker in ieder geval nooit kunnen sturen. Ik heb er helemaal geen ruimte voor om daarover na te denken.
1: Ik zou ook meeste angst hebben dat je dan te laat, dat je niet in de bobslee springt.
0: Dat je er zo achter hangt.
1: Dat je er aanrijdt en dat je dan denkt, oh nee. Ja, concurrerende teams hebben natuurlijk veel meer bobslee-uren dan Schapendonk. Maar daar maakt hij zich nog niet zo'n zorgen over.
5: Wij hebben nu ook 4 trainingsweken aan een stuk. Daarna hebben we heel even pauze en dan gaan we weer meerdere weken weg. Dus we proberen zoveel mogelijk afdalingen te maken en zoveel mogelijk te leren.
0: Ja. Is toch een geweldig verhaal dit?
1: Ja, zeker weten.
0: Een boekhouder, hè, was die, zei
1: ja,
0: je?
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar wil je toch nooit meer naar terug dan? Als je zo'n avontuur hebt meegemaakt?
1: Nee, dat lijkt me ook niet.
0: Nee, geweldig. Ik vind het een fantastisch verhaal. Dit is Queen, I Want to Break Free.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
11: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft 50.000 euro gekregen uit een erfenis. En na kritiek in de Tweede Kamer op de Renaissance School in Almere neemt de staatssecretaris het marktonderzoek naar de belangstelling voor die school onder de loep.
13: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
15: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om zelf wat aan te doen.
14: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
16: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
14: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
17: Van de ANWB verkeersinformatie op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd sta je 20 minuten stil. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken zijn dat er gelukkig maar 5. En zometeen gaan we het hebben over het overdekte winkelcomplex in het stadshart van Almere, want dat wordt afgebroken. Maar er was nog niet iedereen van op de hoogte.
18: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
19: Goed voor het water
18: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: je.
1: 8:09. Talk to me, Damiano David, Tyla en Nile Rodgers.
2: Alle winkels in passage Korte Promenade in het stadshart van Almere zijn dicht. Het overdekte winkelcomplex dat eind jaren 80 is gebouwd, wordt afgebroken.
1: Ja, er komt een woontoren op die plek. De sluiting van de winkels is al langere tijd bekend. Nou, niet bij iedereen, merkt de verslaggever Mark Bakker.
3: Ook het parkeerdek bovenop het winkelcentrum gaat dicht. En vrijdag worden de betaalautomaten hier al weggehaald. En toch tref ik hier mensen die een auto gaan parkeren en boodschappen willen doen bij de supermarkt die er niet meer is.
4: Die is al weg?
3: Ja, die zit er al niet meer.
4: Dan wat komen we hier doen?
3: Ja, de winkel is leeg.
4: Is het niet, ja?
3: Ja.
4: Oh jee. Joh,
3: oh, u kwam hier speciaal omdat u boodschappen wilde doen?
4: Ja, ik wist niet dat die weg was. Ja. Zo snel.
5: Ik wist niet dat ze gingen verbouwen.
6: Ja, we wouden net een broodje halen bij de Dirk en ze meekalen bij de Action. Ja.
7: En ik kwam binnen en Dirk is verdwenen.
3: U wil naar de supermarkt, mevrouw?
8: Ja, ik wil naar de supermarkt, maar ik weet
3: niet. Die is dicht?
8: Ja.
7: Ik ben naar die andere filiaal, naar het andere filiaal gegaan. Het is een beetje om het hoekje hier. Ja. Ik denk dat het groter is, georganiseerder ook. Maar heel erg druk vandaag.
3: Ja, dat wel. Ja, omdat ze een feestelijke opening vieren natuurlijk op de nieuwe locatie.
7: Oh, ze geven niks gratis weg, dus ik weet niet waarom het zo druk is.
8: En ik weet niet waar moet ik gaan. Ik heb wel gezien hier, wij gaan naar Verhuis, opening woensdag.
3: Dat is een bordje wat je kunt volgen, die kant op lopen, dan komt u bij de supermarkt.
8: Oké.
7: Ik vind niet erg dat het weggaat hoor, absoluut niet.
9: Ik vind het echt jammer, ja, want ik ging er altijd boodschappen doen, maar ja, het is niet anders.
3: En er komen woningen voor terug, een grote woontoren.
7: Ja, dus hopelijk krijg ik eerder een woning. Hoe meer woningen, hoe beter toch?
3: Is dat een goed idee om hier een woontoren te bouwen?
10: Nou, ik denk het niet. Dit was echt makkelijk, qua parkeren ook en noem maar op. Dus ik vind het jammer dat het weggaat.
3: En dan hier wonen in het centrum van Almere, dat hoeft dan niet verkeerd te zijn, toch?
7: Absoluut niet. Je hebt alles in binnenhandbereik. Ja.
10: En straks zit je met een woontoren met bewoners die dus dan daar parkeren en noem maar op. En ja, ik weet niet waar deze winkels naartoe gaan, maar het was een makkelijke verbinding met alles.
2: Ja, de supermarkt zit nu in een pand een paar honderd meter verderop.

0: Paul Carrick, When You Walk in the Room. Het is bijna 8:15.
1: Tijd voor het weer van Weerplaza met Donny de Koning. Donny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, volgens mij kunnen we onze winterjas vandaag echt thuis laten, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Op dit moment komt het zonnetje er al mooi door. En vanmiddag gaan we naar temperaturen van maar liefst 19 of 20 graden. Ja, normaal moeten we het doen met zo'n 14 of 15 graden. Dus het is echt wel vrij ver boven de norm. Met vanmiddag dus ook nog steeds die zonnige periode. En ook niet al te veel wind. Dus een prachtige dag om wat buiten te gaan doen.
1: En hoe zit dat vanavond en vannacht?
2: Ja, dan verandert er eigenlijk heel erg weinig. We zien wel wat meer bewolking. Temperatuur daalt vanavond naar een graad of 14. En vannacht wordt het uiteindelijk minimaal zo'n 12 of 13 graden. Ook dan gewoon droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Ja, en dan morgen hebben we een beetje een tweedeling. Tot een uur of 2 à 3 is het nog best wel prima weer. Met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en temperaturen van nog een graad of 18. Maar in de loop van de middag zien we al de bewolking toenemen vanuit het westen. En dan volgt uiteindelijk ook de nodige regen. Waarbij de wind ook nog eens flink gaat aantrekken vanuit het westen. Dus morgen een dag van de omslag.
1: Oh jee, en gaat dat dan ook de rest van de week doorwerken?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Het weekend hebben we in ieder geval te maken met veel koeler weer. Met temperaturen op zaterdag van een graad of 14. Zondag slechts 11 of 12 graden. Met daarbij flink wat buien, zeker op de zaterdag. Zondag ziet het allemaal weer ietsje vriendelijker uit. En in de nieuwe week dan wordt het in ieder geval weer wat droger. Maar die temperatuur blijft rond hetzelfde niveau schommelen van een graad of 14.
1: Nou, dan ga ik hier van mijn regenjas alvast weer een beetje opzoeken.
2: Dat zou ik maar doen.
1: Donny de Koning van Weerplaza, dankjewel. Langs de N307, de Houtripweg, liggen al jarenlang hopen zand en aarde. Ook hangt er een groot spandoek met de tekst: binnenkort hier 24 uur tankvoordeel.
3: Ja, het gaat om een pomp van Vitenolie die aan de Bijlweg zou komen. Maar ja, ruim 5 jaar later staat er nog steeds geen tankstation. Ilja de Zeeuw en Rick van der Rest zoeken het uit.
4: Hoe zit het met dat tankstation? De omgevingsvergunning van de gemeente is al in juni 2022 verleend. En ook de benodigde vergunning van het waterschap is rond. Waarom ligt het terrein dan nog steeds braak?
5: We hebben de afgelopen jaren meerdere keren gebeld met de eigenaar van dit stuk land, Vitenolie. En de eigenaar, Richard Vieten, zei toen: ja, we gaan echt heel snel beginnen met bouwen. Maar er ligt nog steeds alleen maar zand. Maar goed, iets bouwen dat kost tijd en er moet aan van alles voldaan worden. Volgens eigenaar Richard Vieten is het vergunningstraject inmiddels gereed en is de grondbouw klaar. Zo is een waterleiding verlegd en heeft Liander een extra stroomvoorziening en een transformatorhuisje aangelegd. Wanneer de bouw precies gaat beginnen, weet Vieten nog niet. Maar na de bouwvak weet hij meer. Dus dan even terugbellen. Dat was in 2024.
4: Wat is eigenlijk de definitie van binnenkort? We zochten het op. Het woord zegt het eigenlijk al, binnen korte tijd. Maar dat is een redelijk ruim begrip. Het betekent in elk geval in de nabije toekomst. Niet over 5 jaar. Een medewerker van het waterschap laat weten dat de werkzaamheden uiterlijk 1 januari 2027 moeten zijn uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Wel kan de aanvrager vragen om uitstel van die termijn.
5: Het is nu 30 oktober 2026. Toch maar weer even bellen met Vitenolie. We krijgen weer een woordvoerder aan de lijn. Op de vraag waarom er al 5 jaar een spandoek hangt met binnenkort hier 24 uur tankservice, is het antwoord ja. Binnenkort gaat de bouw echt beginnen.
4: Het tankstation komt.
5: Toch maar weer even bellen met Vitenolie. We krijgen weer een woordvoerder aan de lijn. Op de vraag waarom er al 5 jaar een spandoek hangt met binnenkort hier 24 uur tankservice, is het antwoord ja, binnenkort gaat de bouw echt beginnen.
4: Het tankstation komt er sowieso, verzekert Vitenolie. Wanneer dat gebeurt, blijft onduidelijk.
1: Ja, en zometeen, het UWV die stopt met een groot ICT-project waar al 55 miljoen euro aan uitgegeven is.

0: Patient Zero van Taylor Swift. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Ja, er is al minstens 55 miljoen euro aan uitgegeven. Maar toch stopt het UWV met een groot ICT-project dat mensen sneller aan een baan zou moeten helpen. Volgens het UWV werkt het systeem niet goed. Maar de leverancier zegt dat dit komt door de slechte gegevens van het UWV. Zo weet de uitkeringsinstantie helemaal niet wat voor competenties kandidaten hebben, zegt deze verslaggever van het FD.
2: Zij zeggen, ja, die data is gewoon heel slecht. Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO, en daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit en dan gaat het niet vliegen.
1: Ja, een adviseur die het UWV jarenlang hielp, ziet nog een andere oorzaak. Volgens hem is de uitkeringsinstantie vooral gericht op het toekennen van uitkeringen en minder op het vinden van werk.
0: En er is al minstens 55 miljoen aan
1: 55
0: uitgegeven.
1: Miljoen.
0: Dat is allemaal voor Pietsnot geweest dan.
1: Ja, en dan ook nog zo'n discussie met zo'n leverancier en zo'n partij. Ja, het is niet fraai.
0: Nee, zeker niet. Wielerploeg Picnic PostNL, het vroegere Sunweb, hoorde 10 jaar geleden nog tot de beste ploegen ter wereld, met grote overwinningen, onder meer in de Giro d'Italia. Van die successen is maar weinig meer over. De ploeg is afgezakt naar de onderste regionen van de World Tour. NOS Sport en wielerplatform In de Waaier onderzochten hoe het zo mis kon gaan. Ze spraken vertrouwelijk met 71 mensen die bij de ploeg werken of hebben gewerkt. Uit die gesprekken komt een beeld naar voren van een angstcultuur binnen de ploeg. Dat bevestigt wielrenner Martijn Tusveld, die 6 jaar lang bij de ploeg reed.
3: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen.
0: Heftig verhaal van deze Martijn Tusveld. De eigenaar van Picnic PostNL wilde niet reageren op het onderzoek naar de angstcultuur binnen de wielerploeg.
1: In Arnhem zijn gisteravond zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om de regenbooggemeenschap te steunen. Aanleiding is de vernieling van regenboogvlaggen in het centrum. Die werden met masten al uit de grond getrokken. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, vinden de demonstranten. En dus lieten ze een duidelijk tegengeluid horen.
4: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken. Dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
5: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens. En meisjes met jongens en jongens met meisjes.
1: Ja, burgemeester Marcouch noemde de vernielingen laf en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan.
0: Dit is UB40, Where Did I Go Wrong?

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft 50.000 euro gekregen uit de nalatenschap van Joop van der Vaart. De oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad overleed vorig jaar. Heeft de stichting dus flink wat geld nagelaten. Voorzitter Irma Moes van Dierennoodhulp vertelt wat de stichting met het geld kan doen.
13: We hebben besloten met de testamentaire executeur dat we het over 5 jaar uitsmeren. Zodat we die dierenambulance gewoon langdurig kunnen steunen. En dat is ook zeker nodig om ze op de weg te houden. En want helemaal met de huidige brandstofprijzen is dat natuurlijk een dingetje. En meer dieren helpen.
12: Staatssecretaris Thielen van Onderwijs neemt het marktonderzoek voor nieuwe scholen onder de loep. Dat heeft ze gisteren aangegeven in een overleg met de Tweede Kamer. Die sprak onder meer over de Renaissance School in Almere. Die toonde de belangstelling voor de school aan met een marktonderzoek. Meerdere partijen in de Tweede Kamer vinden het vreemd dat er volgens dit onderzoek veel belangstelling is voor de school, terwijl die nu maar 4 leerlingen heeft. Daarom gaat Thielen kijken of ze het marktonderzoek gaat aanscherpen of zelfs helemaal schrappen. En een vrouw uit Lelystad mag van de rechter voorlopig in haar woning in de wijk Carveel blijven wonen. Bij haar huis waren vorig jaar meerdere brandstichtingen en beschietingen. De verhuurder wilde de vrouw uit haar woning zetten, maar volgens de rechter is niet aangetoond dat zij een rol speelde bij die aanslagen. Omdat er sinds 10 maanden geen nieuwe incidenten zijn geweest, vindt de rechter ontruiming nu te ingrijpend. Meer nieuws op Web & App.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een fraaie najaarsdag op het programma met temperaturen die vanmiddag wel kunnen oplopen naar 19 of misschien zelfs een afgeronde 20 graden. Het weerbeeld ziet er daarbij ook positief uit met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en een matige zuidenwind. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden met daarbij nog steeds die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 12 of 13 graden. En er staat er morgen opnieuw een vrij zachte dag op het programma met maximale waarden van een graad of 18. De dag start nog droog, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de kans op wat regen toe. En daarna krijgen we dan ook te maken met koelere lucht. In het weekend moeten we het dan doen met 12 tot 14 graden.
5: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten sta je 10 minuten stil. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken is dat gelukkig maar de helft, zo'n 5 minuten. En zometeen spreken wij Irma Moes, de voorzitter van Dierennoodhulp Flevoland. Zij hebben een bijzondere donatie binnengekregen van wel 50.000 euro.
16: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: best wel wat plaatjes, hè? Met iets van een maand of een dag erin.
1: Ja.
0: En september dit dan, van Earth and Fire. Je hebt ook November Rain natuurlijk. Ja, je hebt best wel wat opties. Maar oktober kan ik zo even niet opkomen.
1: Poeh, nee, dat is eigenlijk wel
0: gaan
1: een hele
0: we even,
1: goeie.
0: Gaan ja, we even over even nadenken. Want het is natuurlijk 15 oktober vandaag.
2: En wel een heel bijzondere verrassing voor Stichting Dierennoodhulp Flevoland. Die krijgt 50.000 euro uit een erfenis van Joop van der Vaart. Dat is de oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad.
0: Joop van der Vaart overleed vorig jaar en heeft dus geld nagelaten aan de Stichting Dierennoodhulp Flevoland. Irma Moes is de voorzitter. Mevrouw Moes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kreeg u dat te horen van die nalatenschap?
3: Van de testamentaire executeur. Die belde op een goed moment en wij hadden in het kader van Dierendag had Dierenlot een digitale collecte voor donaties. Die verdubbelen dat dan altijd, dat is een periode van 2 weken. Dus wij begonnen netjes uit te leggen van nou, dan kunt u daar 100 euro op overmaken. Waarop die mevrouw zei ja, maar het is een veel groter bedrag. En toen was het even slikken natuurlijk, toen dat genoemd werd. Ja, toen waren we echt helemaal van, wow, dit hadden we nooit verwacht.
2: Nee, want het is inderdaad een veel grotere bedrag geworden, 50.000 euro. Het geld komt dus van Joop van der Vaart. Kende u die, ja, hem ook persoonlijk?
3: Nou, persoonlijk in die zin dat hij regelmatig naar de meldkamer belde, omdat er iets was met een vogeltje wat opgehaald moest worden. Maar niet echt superpersoonlijk, maar hij had echt zoiets van, nou, die mensen doen goed werk en daar mag wat naartoe.
0: Ja, en een flink bedrag dus inderdaad, zeiden we al. Ja. Ja, wat gaat u daarmee doen?
3: Nou, we hebben besloten met de testamentaire executeur dat we het over 5 jaar uitsmeren, zodat we die dierenambulance gewoon langdurig kunnen steunen. En dat is ook zeker nodig om ze op de weg te houden. Want helemaal met de huidige brandstofprijzen is dat natuurlijk een dingetje. En ja, meer dieren helpen. Want zeker de dieren in de vrije natuur, die vallen niet echt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat zijn dus, kan je over discussiëren. Maar het meeste wat we daarvoor doen, dat is allemaal op eigen rekening, zeg maar. Ja. Dus we kunnen dat heel goed daarvoor gebruiken.
0: Ja, ja, want ja. Wat kunt u dankzij deze erfenis doen wat u misschien eerder niet kon?
3: Dieren die bijvoorbeeld hele hoge kosten, die gewond zijn en alleen maar met hele hoge kosten kunnen worden geholpen, dan moet je soms toch kiezen voor inslapen. En in uitzonderlijke gevallen kan je daar dus inderdaad nu wat meer geld aan besteden. En dat is heel fijn.
2: Ja, een bijzondere nalatenschap ook wel.
3: Het is heel veel. We hebben wel eens eerder uit nalatenschappen bedragen gehad, maar dan praat je in het kader van deze 50.000 euro over bedragjes.
0: Zeg juist. Maar, ja. Ja, 50.000. Even om het in perspectief te zetten, mevrouw Moes, hoeveel geld gaat er eigenlijk om jaarlijks in uw stichting?
3: Nou, we hebben eigenlijk 2 afdelingen. We hebben de ambulance en de meldkamer. Daarvoor krijgen we een hele beperkte steun van de gemeente. Daarnaast hebben we een opvang honden en katten. Dat is het asiel. Dat hebben we 5 jaar geleden overgenomen van toen de tijd nog Gauws, waar de honden en katten naartoe gaan. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Ik denk dat er in de totaal bij elkaar zo'n 250.000 tot 300.000 euro per jaar omgaat. Aan heel veel dierenartskosten natuurlijk, zeker voor de honden en katten. Dierenartskosten, maar we doen ook herplaatsen uiteraard van de honden en de katten zonder eigenaar.
0: Ja, u bent hier dus zeer bij geholpen.
3: Ja, dat is een heel flink bedrag, ja.
0: Heel fijn. Ja. Dank voor uw toelichting.
3: Oké, graag gedaan.
0: Irma Moes was dat. Ze is voorzitter van de Stichting Dierennoodhulp Flevoland.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Nog wat zaken gisteravond op Radio en TV.
1: In Met Oog op Morgen ging het over Halk TV, een van de laatste oppositiezenders in Turkije. Gisteren ging de zender op zwart op last van de autoriteiten. Oud-politicus Joost Lagendijk woont in Istanbul en hij legde uit waarom de zender moest stoppen.
2: Het gaat dus niet inderdaad om een omstreden programma of een uitzending die over de scheef is gegaan. Het zou gaan om corruptie van de eigenaar. Die zou via een van zijn andere bedrijven in Izmir gebruik hebben gemaakt van omkoping om opdrachten van de gemeente binnen te slepen. Dat wordt hem nu voor de voeten geworpen en daarom is zijn tv-station gesloten. Het is een rare gang van zaken, maar dat is op dit moment wat er bekend is.
1: Ja, het is niet de eerste keer dat een aanklacht van corruptie gebruikt wordt tegen de oppositie.
2: Nou ja, het is ongeveer het sleutelwoord bij de meeste grote politieke zaken van de laatste 2 jaar. Hè. Waarschijnlijk weet je nog wel dat de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, die zit al 1,5 jaar vast, ook op corruptieaanklachten. De burgemeester van het eiland waar ik woon is een paar weken geleden opgepakt op corruptieaanklachten. Dus corruptie, het gebruik maken van je macht als burgemeester, het geven van vergunningen tegen omkoping, dat is nu de aanklacht die tegen bijna alle oppositiepolitici en nu dus ook tv-kanalen gebruikt.
0: Langs de lijn en omstreken sprak met Mike Schapendonk. In het dagelijks leven is hij boekhouder, maar ook kersvers lid van het Nederlands bobsleeteam. Hij kwam via een testdag bij dat team en tot gisteravond had hij nog nooit een echte afdaling meegemaakt. Het ging goed. Schapendonk heeft bewondering voor de piloten van die bobsleeën.
3: Ik dacht alleen maar, ik vind het echt bizar hoe een piloot nu bezig kan zijn met sturen. En ik was echt, ik was alleen maar bezig met vasthouden en in mezelf schrap te zetten.
4: Ja, was dat nodig? Wat ga je er wel eens tegen de wand aan?
3: Ja, je tikt de wand wel eens aan. Maar ook schrap zetten voor de G-krachten die je krijgt. Hoe je wordt platgeduwd in de slee. Ik zou nu zeker in ieder geval nooit kunnen sturen. Ik heb er helemaal geen ruimte voor om daarover na te denken.
0: Concurrerende teams hebben veel meer bobsleeuren dan Schapendonk. Maar daar maakt hij zich nog niet heel veel zorgen over.
3: Wij hebben nu ook 4 trainingsweken aan een stuk. Daarna hebben we heel even pauze en dan gaan we weer meerdere weken weg. Dus we proberen zoveel mogelijk afdalingen te maken en zoveel mogelijk te leren.
0: Geweldig verhaal dit, toch?
1: Ja, zeker weten. Zou jij aanmelden voor zo'n testdag? Als je dat voorbij zou zien komen?
0: Nee, dat zou ik echt niet doen. Nee, dat rennen, dat zou nog wel lukken. Maar gewoon op tijd goed erin springen? Nee.
1: Ja, dat is wel belangrijk.
0: Ik zou er echt naast belanden of zo erachter hangen. Oh! Nee,
1: dat is nou, volgens mij gaat het met heel veel kilometer per uur. Dus ik zou het dan inderdaad ook maar niet doen.
0: Nee. Misschien is wel wat voor jou.
1: Ik ga er nog even over nadenken.
0: Dit is Just a Flirt van Miss Montreal.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
5: Dit is Flevoland.
9: Nou, ik denk het niet.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
16: De Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft 50.000 euro gekregen uit een erfenis. En na kritiek in de Tweede Kamer op de Renaissance School in Almere neemt de staatssecretaris het marktonderzoek naar de belangstelling voor die school onder de loep.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
18: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
17: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
19: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
17: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Alleen nog wat vertraging op de A27. Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, is niet zo fijn. Gebroken hart hebben we het over.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
24: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
23: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
25: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
26: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
25: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
27: Ah, hier kan het.
25: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
28: Met Joliene Dalstra.

0: Feels Like Home. Feels part 2 van Sommieu. Het is 9:10. Flevolands muziekland. Oh, we gaan weer zo'n dag tegemoet. Heerlijk om lekker buiten te zijn. Zonnetje erbij. Ja, gewoon lekker. Niet fris, nee. Heerlijk voor een fijne wandeling. Weet jij wat voor dag het is vandaag? En dan vraag ik je eigenlijk, heb jij je handen al gewassen? Is een beetje een gekke vraag misschien. Maar het is vandaag de internationale dag van het handenwassen. Is niet voor niks natuurlijk. Dat is opgezet die dag om de hygiëne. Een beetje ter promotie hè, van het wassen van je handen met zeep natuurlijk. Ja, de meest eenvoudige en effectieve manier om ziektes te voorkomen. En uiteindelijk om levens te redden. Hey, je hebt natuurlijk in bepaalde landen waar de hygiëne minder goed is, is dat toch wel zeer van belang. Hè? Waar kleine kindjes snel diarree kunnen krijgen. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus goed handen wassen. Nou, vandaag dus 15 oktober, de internationale dag van het handenwassen. Die dag bestaat al sinds 2008. Op 15 oktober van dat jaar was er meer dan 120 miljoen kinderen in ruim 70 landen tegelijk hun handen met zeep. Dat is allemaal leuke acties voor opgezet. Het is een initiatief van onder meer UNICEF en ook van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, wanneer heb je nou schone handen? Hoe lang moet je dan blijven wassen? Nou, minstens 20 seconden, dus handen inzepen en dan gaan wassen. Minstens 20 seconden. Ja, dan moet je weer gaan bedenken hoe lang 20 seconden is. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Het meezingen van dit refrein.
1: If

Ja, toepasselijker worden ze vandaag niet. Hands Clean van Alanis Morissette op de internationale dag van het handenwassen dus. Het is 9:15 geweest. Oh, nu even lekker naar buiten. Kopje koffie of thee erbij en dan dit nummer van El Giro. Morning. Heerlijk toch?

20 minuten over 9. Morning hoorde je van El Giro. Ja, natuurlijk kun je ook op deze donderdagochtend aan Kiek meedoen. Tot 11 uur heb je de tijd om door te geven wat er anders is op deze foto's. Kan soms in één keer heel duidelijk zijn dat je denkt van, oh ja, dit is zo makkelijk. Ja, of het gaat om heel kleine, iets te petitige details. Ja, twee foto's van de officiële opening van de brede school De Driemaster op Urk. Met het luiden van een gouden scheepsbel gebeurde dat, werd die school geopend. Natuurlijk hoorden er ook ballonnen bij, vrolijke kleuren. Ja, je ziet een enorm grote boekenkast, mooi gevuld. Ja. Ouders die foto's nemen. Wat is het verschil? Ik puzzel met je mee. En jij hebt dus tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Bijvoorbeeld via het sturen van een appje, dat is wel zo makkelijk. En die prijzenkast is nog lekker vol, dus doe gewoon mee, waag een poging en wie weet. Samuel Wilton en Rousseau.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft 50.000 euro gekregen uit de nalatenschap van Joop van der Vaart. De oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad overleed vorig jaar en heeft de stichting dus flink wat geld nagelaten. Voorzitter Irma Moes van Dierennoodhulp vertelt wat de stichting met het geld kan doen.
13: We hebben besloten met de testamentaire executeur dat we het over 5 jaar uitsmeren. Zodat we die dierenambulance gewoon langdurig kunnen steunen. En dat is ook zeker nodig om ze op de weg te houden. Want helemaal met de huidige brandstofprijzen is dat natuurlijk een dingetje. En meer dieren helpen.
12: In de Almeerse Stripheldenbuurt kunnen 4 ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst aan de Daan Hoeksemastraat. Dat heeft de Raad van State bepaald. Omwonenden maakten bezwaar omdat de straat volgens hen drukker en onoverzichtelijker is dan de oorspronkelijke plek in de Jochem Jovelstraat. Ze zijn ook bang voor onveilige verkeerssituaties. Volgens de Raad van State is het veilig genoeg. Meer nieuws op de website en in de app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne gaat weer Russische energiedoelen aanvallen. President Zelensky zegt dat de aanvalspauze is afgelopen, omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt. President Trump kondigde zondag plotseling een bestand aan. Onrust gisteravond in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De bewoners zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Na 12 jaar van uitstel is tussen Noord-Korea en China een nieuwe brug geopend. Die brug is al lang klaar, maar Noord-Korea lag dwars bij de aansluiting op de weg. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een fraaie najaarsdag op het programma met temperaturen die vanmiddag wel kunnen oplopen naar 19 of misschien zelfs een afgeronde 20 graden. Het weerbeeld ziet er daarbij ook positief uit met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en een matige zuidenwind. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden met daarbij nog steeds die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 12 of 13 graden. En er staat er morgen opnieuw een vrij zachte dag op het programma met maximale waarde van een graad of 18. De dag start nog droog, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de kans op wat regen toe. En daarna krijgen we dan ook te maken met koelere lucht. In het weekend moeten we het dan doen met 12 tot 14 graden.
12: Zometeen in Flevoland Muziekland. Terug naar het jaar 1968.
7: Flevoland. Goedemorgen.

0: 20 minuten voor 10, My Life van Billy Joel.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1968 met de muziek van Steppenwolf. De man achter de microfoon, John Kay. Werd als baby in de winter van 1945 door zijn moeder in een kinderwagen meegenomen op de vlucht voor de Russische tanks in Oost-Europa. Hij overleefde, emigreerde en werd uiteindelijk de stem van Steppenwolf. De band had een enorm grote hit met Born to be Wild. Ja, zijn nummer dat oorspronkelijk werd geschreven als een, ja, eigenlijk een heel rustige, brave ballad. Nou, Steppenwolf maakte er, kent hem vast wel, deze versie van. Oh, lekker hoor, Born to be Wild.

Jamie Miller, Baby Doll. Het is alweer 9:45 geweest. Ja. Of ik de foto's van Kiek nog even in beeld kan zetten. Want hij is best ingewikkeld, schijnt op deze donderdagochtend. Natuurlijk. Alsjeblieft.

De kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. En daarvoor hoorde je You Got It van Roy Orbison. 7:07. Even bijkomen hoor van het nummer. En dat doen we met Chicago. Hard to say I'm sorry. En ik ga plaatsmaken voor Anout. Voor het tweede uur van Flevoland Muziekland. En dan wens ik jou een heel fijne donderdag. Maak er wat moois van.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
9: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft 50.000 euro gekregen uit een erfenis.
11: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een korte vertraging op de N331 Emmeloord-Zwolle. Tussen industriegebied Kranenweert en de Werkerlaan doe je er 5 minuten langer over. En ook een radarcontrole gezien op de N307 bij Lelystad. Bij hectometerpaal 52,7. Zie jij nog een controle? Je kunt hem doorgeven via de app van Flitsmeister. En nog een uurtje Flevoland Muziekland. Niet met Arno Plekket, maar met mij, Roy Blokzijl. Ik heb nog hele leuke muziek voor je, hoor. Onder andere Billy Ocean komt er voor je aan. En de samenwerking Tino Martin en Billy Dans.
14: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
15: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
14: Nou, toch wel.
15: Wel?
14: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
15: Oh ja, dat is ook zo.
14: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
15: Ga het meteen doen.
14: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
16: OG's. Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Goedemorgen.

Ik hoor niks geks was dat van Tino Martin en Billy Dans. En daarvoor hoorde je dus Billy Ocean. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Nog een uur lang de lekkerste muziek gewoon achter elkaar bij Omroep Flevoland. En ik ga een speciaal nummer draaien voor mijn zus. Want die is vandaag jarig. En ja, dan een jarig, wel speciaal jarig. Want ze verlaat haar 20er jaren. Ze is vandaag 30 jaar geworden. Dus toen zei ik van ja, ik kan je op afstand nu alvast een cadeautje geven. Dus toen zei ze, nou, dan zou ik wel graag Madonna willen horen met La Isla Bonita. Dus die ga ik voor haar draaien. Heb jij trouwens een verzoekje voor iemand, omdat misschien iemand jarig is, of misschien wel voor een heel andere reden? Dat mag je gewoon doorsturen. Kan gewoon via een WhatsAppje 0320 28 50 50. En dan wil ik hem ook wel voor je draaien. Gewoon omdat het natuurlijk best wel leuk is om speciaal voor iemand een plaat te draaien. Madonna dus speciaal voor mijn zus Lianne, die 30 jaar is geworden. La Isla Bonita bij Flevoland Muziekland.

0: Too Shy was dat.
1: Je kunt ermee spelen met Kiek, Kiek de Kiekiedief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou de taak om te raden wat dat dan precies is. De foto's zijn te bekijken op onze Facebookpagina. Als je de televisie even aanzet, dan zie je ze nu ook voorbij komen. Of je kijkt even op onze website omroepflevoland.nl/kiek. En dan zie je twee foto's van de officiële opening van de Brede School, de Driemaster, op Urk. Met het luiden van een gouden scheepsbel werd de school geopend. En als ik je dan meeneem naar deze foto's, dan zie je heel veel vrolijkheid. Want ja, het is natuurlijk ook een vrolijk moment. Een nieuwe school die geopend wordt. Heel veel ballonnen zie je, slingers. Je ziet iemand het hele tafereel filmen. Twee mensen zelfs, drie mensen zelfs. En ja, natuurlijk ook, want op een basisschool horen natuurlijk ook kinderen. En je ziet ook kinderen daar op de bankjes zitten. En heel veel boeken in die boekenkast. Heel veel details. Is het misschien een ballon die toevallig door Kiek geknapt is? Is het misschien een telefoon die verdwenen is? Of is een ballon van kleur veranderd? Als jij ziet wat er is veranderd of weggepikt, je mag het laten weten, kan op twee manieren. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. En dan win je misschien wel hartstikke leuke prijzen. Dus doe dat zeker. 0320 28 50 50. Of omroepflevoland.nl/kiek. En dit is Bruno Mars.

0: Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd. Gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Tegen een 38-jarige man uit Lelystad is 2 jaar cel en behandeling geëist. Volgens het OM stalkte hij zijn ex-vriendin en zat hij een man met een keukenmes achterna. De man stuurde zijn ex honderden WhatsApp-berichten, bonkte op ramen en gooide tuinmeubilair omver. Ondanks waarschuwingen bleef hij contact zoeken. Volgens het OM is een stevige aanpak nodig, omdat eerdere veroordelingen en begeleiding niet hebben geholpen. Tegen de man is ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar geëist. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft €50.000 gekregen uit de nalatenschap, omdat eerdere veroordelingen en begeleiding niet hebben geholpen. Tegen de man is ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar geëist. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft €50.000 gekregen uit de nalatenschap van Joop van der Vaart, de oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad, die overleed vorig jaar. Hij heeft de stichting dus flink wat geld nagelaten. Voorzitter Irma Moes van Dierennoodhulp vertelt wat de stichting met het geld kan doen.
13: We hebben besloten met de testamentaire executeur dat we het over 5 jaar uitsmeren. Zodat we die dierenambulance gewoon langdurig kunnen steunen. En dat is ook zeker nodig om ze op de weg te houden. Want helemaal met de huidige brandstofprijzen is dat natuurlijk een dingetje. En ja, meer dieren helpen.
12: In de Almeerse Stripheldenbuurt kunnen 4 ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst aan de Daan Hoeksemastraat, heeft de Raad van State bepaald. Omwonenden maakten bezwaar omdat de straat volgens hen drukker en onoverzichtelijker is dan de oorspronkelijke plek in de Jochem Jovelstraat. Ze zijn ook bang voor onveilige verkeerssituaties. Volgens de Raad van State is het veilig genoeg. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een fraaie najaarsdag op het programma met temperaturen die vanmiddag wel kunnen oplopen naar 19 of misschien zelfs een afgeronde 20 graden. Het weerbeeld ziet er daarbij ook positief uit met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en een matige zuidenwind. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden met daarbij nog steeds die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 12 of 13 graden. En er staat er morgen opnieuw een vrij zachte dag op het programma met maximale waarden van een graad of 18. De dag start nog droog, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de kans op wat regen toe. En daarna krijgen we dan ook te maken met koelere lucht. In het weekend moeten we het dan doen met 12 tot 14 graden.
12: Dan krijg je de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen. Wel wat controles gemeld. Onder andere op de N307 bij Lelystad. Hectometerpaal 52,7. En op de N710 bij Dronten. Daar word je ook gecontroleerd op je snelheid. Een hectometerpaaltje is niet gezegd. Maar let wel even op je snelheid. Of op het gebruik van je mobiele telefoon. Moet je natuurlijk sowieso nooit doen, hè? En nog een half uurtje Flevoland Muziekland, waarin we zometeen teruggaan in de tijd. We gaan terug naar de jaren 60, 15 oktober 1968.
15: Flevoland. Goedemorgen.

0: Ongekend populair is deze artiest geworden de afgelopen jaren. Somber met My Body Isn't Ready. Ja, en die populariteit heeft ook zijn keerzijde. Want hij komt eigenlijk sinds hij dus heel populair is geworden niet veel meer buiten, zei hij laatst in een interview met het tijdschrift Elle. Omdat hij sinds zijn doorbraak last heeft van angstaanvallen. Omdat hij dus bang is dat als mensen naar hem toe komen, dat ze dan zeggen dat hij niet goed gepresteerd heeft. Dus het heeft ook wel weer zijn keerzijde. En we hopen natuurlijk dat dat allemaal gewoon weer goed komt bij hem. Want zijn muziek is echt prachtig.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar de jaren 60. We gaan terug naar 15 oktober 1968. En om een beetje een beeld te schetsen wat voor dag het op dat moment was. Nou, het was maximaal 15 graden. Nou, het is op dit moment 12 graden, dus het wordt vandaag 19 graden. Dus het was wel iets frisser dan vandaag. En de zon die scheen 4 uur lang. Nou, ik weet niet hoe vaak hoe lang die vandaag gaat schijnen. Maar ik denk wel iets langer dan 4 uur. Nou, en op dat moment wonen er zo'n 12,7 miljoen mensen in Nederland. En het was de tijd van, ja, je kan het je niet voorstellen in oktober, van de Olympische Zomerspelen. Die waren net begonnen in Mexico en die duurden dan tot eind oktober 1968. Wat stond er allemaal in de hitlijst van die 15 oktober 1968? Nou, BZN bijvoorbeeld met Waiting For You stond in de lijst. T-Set met This Rose In My Hand. En de Beach Boys die stonden ook in de lijst met Do It Again. En in het vorige uur bij Jolien hoorde je ook al Steppenwolf met Born To Be Wild. Die stond helemaal onderaan het ene onderste plekje van die hitlijst dus van 15 oktober 1968. Maar ook in de lijst Otis Redding met I've Got Dreams To Remember. Kwam postuum uit, hè, want hij was omgekomen bij een vliegtuigongeluk. En ja, desondanks werd dit nummer, I've Got Dreams To Remember, een grote hit. Ja, logisch ook natuurlijk, want ja, dan, dat zag je natuurlijk ook bij andere grote artiesten, dat ze daarna ook nog wel gewoon hits maakten. En Otis die had hem trouwens niet helemaal zelf geschreven, hoor. Dus hij kreeg een beetje hulp van zijn vrouw Selma Redding. Die schreef er ook aan mee. Een prachtig lied en daarom hoor je hem nu. Otis Redding met I've Got Dreams To Remember.
1: Muziekland, terug naar...
0: 15 oktober 1968.

Magma Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. En daarvoor dus uit die lijst van 1968, Otis Redding, I've Got Dreams to Remember. Zometeen heb ik in Flevoland Muziekland nog de polderplaat voor je. Deze week is die van Gino Schallenberg met zijn tweede single. Zijn eerste single, die was in het voorjaar van dit jaar verschenen. Was een eerbetoon aan zijn overleden vader. Dat was echt een heel persoonlijk lied. Maar met het nummer wat deze week de polderplaat is, een valse start, ja, gaat hij weer een andere weg in. Is wat meer een feestplaat. Hoor je zometeen. Is een leuke polderplaat hoor. Echt even het luisteren waard. Na René Vroeger. Met dat prachtige Just Say Hello. En misschien is dat best wel goed om gewoon wat vaker hallo tegen elkaar te zeggen.

Gino Schallenberg, een valse start deze week. De polderplaat bij Omroep Flevoland. De hele week hoor je dus extra vaak, onder andere bij Flevoland Muziekland. Waarin ik zometeen nog een nummer ga draaien van Celine Dion. Vorige week was ik erbij optreden in Parijs. En dat was echt heel mooi. Het was echt wel de moeite waard om daar naartoe te gaan. Ik zat wel helemaal achterin. Dus het was echt heel klein. Maar het was wel leuk. That's the way it is, ga je nu horen.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tegen een 38-jarige man uit Lelystad is 2 jaar cel en behandeling geëist. En de stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft 50.000 euro gekregen uit een erfenis. Straks meer nieuws in het regiobulletin van 11:30.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïense president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dan de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen. Maar wel een flitser op de N710 bij Dronten. Daar word je gecontroleerd bij een hectometerpaal. Maar die is niet doorgegeven. Dus let daar sowieso eventjes op je snelheid. Zie jij een flitser? Je kunt hem doorgeven via de app van Flitsmeister. En zo meteen gaat Herberg Flevoland van start. En het is donderdag, dus tijd voor het financiële nieuws. En we gaan het onder andere hebben over pensioenen.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Even een keer samen.
1: Ja, dat is lang geleden, maar volgende week doen we het nog een keertje, hè? Hoorde ik.
0: Ja, is dat zo? Oh ja, oh ja.
1: Gaat het niet door?
0: Nee, zeker wel. Ja, oh. Ik leef een beetje van dag tot dag, jongen.
1: Ja, echt waar? Ja, ben jij zo iemand?
0: Ja, dat ben ik wel, ja.
1: Oh, nee, ik heb echt wel een vooruitziende blik en zo. Ik ben echt een, ik kijk echt in de toekomst. Ik kijk altijd op maandag en weer uit naar donderdag. Dan is Jeroen Wolfsen er ook, hè?
0: Oh ja, want dan hoor je al het financiële nieuws weer. Ja? Dan weet je weer waar je op kan besparen en waar je op... Eigenlijk laatst wel een goede tip.
1: Oh ja?
0: Je spaargeld op een andere bank zetten. Want we zijn allemaal slapers. Ik heb nu zo'n spaarrekening voor 1,25% volgens mij uit mijn hoofd.
1: Ja, 1,75%. Zit je nu zo'n beetje gemiddeld.
0: Zoiets.
1: Bij de normale grote banken.
0: Ja. En toen zei hij, joh, je moet gewoon bij een bank die niet zo groot is, daar kun je 3% rente krijgen.
1: Ik zou je dit zeggen, Roy. Toen Abflips hier nog was, riep ik dat al. En Abflips was het daar roerend mee eens. Tot 100.000 euro is ook een andere Europese bank gewoon...
0: Maar Marco,
1: is je geld veilig.
0: Ik luister nooit naar jou.
1: Nee, dat is waar. Nee.
0: Dus
1: daar moet echt Jeroen Wolfsen voor komen.
0: Daar moet echt Jeroen Wolfsen
1: voor komen. Wie weet heeft hij zometeen nog meer goede tips. Dus blijf er zeker bij.

0: Een van de zomerhits van dit jaar. Justin de Wild hoorde je met Cheerio.
1: Cheerio, inderdaad. Ja, we gaan naar Jeroen Wolfs. We worden net al eventjes financiële zaken, dus op de donderdag. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over de pensioenen. Hoe veilig is eigenlijk dat pensioen nog? En hoe staan die pensioenen ervoor? Ik gaf je net even als voorbeeld dat wij, Roy en ik en alle andere omroepmedewerkers bij de publieke omroep in Nederland zitten bij PNO Media. Dat pensioenfonds, daar staat de overstap voor het nieuwe pensioenstelsel gepland voor 1 januari 27, zo over een maand of drie. Stel nou dat je nu zegt van nou, ik heb een nieuwe baan. Ik ga per 1 november weg.
2: Ja.
1: Nou, prima. Wat gebeurt er dan met dat geld dat in het PNO-potje zit?
2: Hoe oud ben je?
1: Ik ben nu, ja, je zou het niet zeggen, nee, maar ja. Ik ben... dus wat, hoe zit dat dan voor mij?
2: Ja, dus met een leeftijd van...
1: 50.
2: Ben je een wat oudere jongere en die zit in de gevarenzone. Want wat er gebeurt er in die nieuwe pensioenregeling, daar krijgt iedereen een soort van dezelfde premieinleg. Vroeger had je als jongere minder inleg als ouderen. Dus als je iedereen nu gelijk gaat trekken, dan gaan er dus bij die ouderen minder premie in. En om dat te compenseren, worden eigenlijk geld uitgedeeld.
1: Ja.
2: En dat gebeurt als het pensioenfonds overgaat naar de nieuwe regeling, de nieuwe pensioenwet, het variabele pensioen. En dat gebeurt als de dekkingsgraad hoog genoeg is. Daar ga ik zo even iets over zeggen. Maar als er genoeg geld in de pot zit bij het fonds, kun je als ouderen een bedrag in je pot krijgen. Ja. En dan moet je wel op het moment dat de pensioenfonds overgaat, deelnemer zijn. Dus actief deelnemer. En als
1: dus
2: je dus in december,
1: ben je geen deelnemer.
2: Ja, als je in december opstapt, ben je op dat moment geen deelnemer meer. Nee. Wel als je naar een andere omroep.

0: gaat. Want dan blijf je binnen dezelfde.
1: Ja,
0: maar als je gaat werken bij het ziekenhuis, omdat je daar 's ochtends de mensen met een plaatje blij gaat maken in de ether.
1: Ja.
0: Dan ben je ziekenhuismedewerker, val je onder andere pensioenfonds.
2: Dus je moet nu niet eigenlijk van baan overstappen. Tenminste niet van pensioenfonds.
1: Ja, maar dat geldt dus voor een 50-jarige. Want jij bent natuurlijk dat ziekenhuis ook
2: niet.
1: Wel.
2: Nee. Ik ben 27.
0: Jij krijgt die pot niet, want jij hebt ook het probleem niet. He, dus dat is één ding.
2: Ja.
0: Maar goed.
1: Maar wacht even. Je bent allebei dan toch op dat moment even geen deelnemer meer?
0: Nee, dat klopt. Alleen jij wordt gecompenseerd omdat de premies gelijk worden. En jij hebt nu een hogere inleg. En die gaat eraf, want die wordt gelijk. Roy gaat al omhoog, want zijn inleg gaat omhoog. Dus die hoeft niet gecompenseerd te worden. Maar op het moment dat je dus ouder bent en je gaat weg, dan mis je die invaarbonus. Zo heet dat.
1: Okay.
0: Maar dat is alleen als de pensioenfondsen er goed voor staan. Daar heb ik even naar gekeken. De 5 grootste pensioenfondsen. Ja. Het ABP, ja. Het PGM, PNL, de Zorg en Welzijn. PMT, de metaal. Het begint met die dekkingsgraad.
1: Ja.
0: Iedereen staat er goed voor. Gemiddeld staan de Nederlandse pensioenfondsen met 136% solvabiliteit. Dus ze hebben meer dan in de kast dan moet. 100 is de ondergrens. Hè, en er zit meer in de pot. Dus dat gaat goed. Dus niks aan de hand.
1: Okay.
0: Dus dat gaat mijn telefoon af. Omdat jij nog iets wou vragen aan mij.
1: Toen
0: ging ik mijn internet
1: natuurlijk
0: aanzetten.
1: Ja, ja.
0: Die zet ik nu weer uit. Dag mensen. En dat betekent wel wat, want bijvoorbeeld zo'n zorg en welzijn, die is vorig jaar al omgegaan.
1: Ja.
0: Let op, hè. Daar zijn de pensioenen van de mensen die al pensioen kregen met 12% gestegen. Dat gaat om zo'n €240. Bij de bouw.
1: Per maand?
0: Ja.
2: Dat is toch.
0: BPF Bouw, dus de pensioenfonds voor de bouw, is ook vorig jaar omgegaan.
1: Ja.
0: Zat ook flink geld in de pot. Dus die hadden een goede solvabiliteit.
1: Ja.
0: Dat is dus flink uitgedeeld.
1: Ja.
0: En de mensen die daar pensioen hadden, die zijn 20% omhoog gegaan.
1: Ja.
0: Gemiddelde bouwvakker €416.
1: Zo. Per maand.
0: Als u bouwvakker bent en u luistert en u denkt, hey, dat geld mis ik.
1: Mm-hmm.
0: Ja, bel dan even naar de omroep. Dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen doen. Maar nee, even zonder gekheid. Hè. Het is allemaal gemiddeld. Dus ik kan niet echt zeggen dat het voor iedereen geldt.
1: Ja.
0: Ik heb het ook niet gecontroleerd, want ik werk niet bij het pensioenfonds, maar dit is wat ik gewoon uit de stukken haal.
1: Maar ik maak me op dit moment even met name druk om de 50ers in de omroepbranche. Hoe zit het met PNO?
0: Blijven werken.
1: Oh.
0: Lief zijn voor je baas.
1: Maar hoe is die dekkingsgraad? Is van PNO?
0: Nee, daar heb ik niet naar gekeken.
1: Je komt hier naar een omroep.
0: Maar de spelregel is simpel. Ga je over naar een nieuw pensioen, moet er voldoende geld in de pot zitten. Dat is de dekkingsgraad, die moet boven de 100% zijn. Als dat er is, dan is er ruimte om oudere medewerkers een infrabonus te geven. Als je daarvoor in aanmerking komt, moet je niet weggaan op het moment dat dat nog moet gebeuren. Dan blijf je gewoon zitten tot 2 januari en dan zeg je dag.
1: Dan
0: ben je op dat moment, op 1 januari, wordt er ingevaren. Dus dat is belangrijk.
2: En dus voor de jonge hondjes zoals ik, maakt het allemaal nog niet zoveel uit.
0: Nou, in principe zijn jullie er al op vooruit gegaan, omdat die premies omhoog gaan. Wat natuurlijk wel spannend is, van ja, hoe gaan dan de komende jaren de beleggingen? Want nu is het
2: gewoon ik pak dan nog eens mijn verhuisdoos.
1: Maar, nee, grapje. Ik heb even natuurlijk gecheckt, wat je hebt nagelaten. De actuele dekkingsgraad van PNO Media is op dit moment 137,6%.
2: Nou, kijk,
0: bingo.
2: Dus dat is keurig.
0: Bingo.
1: Dus wat betekent dat?
0: Dames en heren, ik denk dat u vandaag Marco wat vrolijker aantreft dan normaal.
1: Nog vrolijker dan normaal,
0: ja.
1: Zullen we zo meteen het tweede onderwerp behandelen?
2: Laten we dat doen.
1: Yeah.

0: Weet je wat het betekent, veen?
1: Ader.
0: Oh, is dat zo? Je bent zo ader.
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ja, veen is ook een ader, toch?
0: Ja, ik dacht een beetje valsig.
1: Vind je mij vals? Of dat
0: nee.
1: Niet? Nee, oké, maar gewoon even te checken.
0: Ja, ik zag het eventjes checken. So veen. Wat als het inderdaad een veen is, inderdaad een ader.
1: Jij bent zo ader.
0: Wat is dat dan eigenlijk, hè? Wat betekent you're so veen? Oh, je bent zo verwaand. Of je bent zo ijdel.
1: Ja. Nou, dat ben ik wel.
0: Verwaand.
1: En ijdel. Nou, Carly Simon dus.
0: Ja, we hebben het net over de pensioenen gehad. Nu gaan we het hebben over de startersleningen. Daar hebben we het al eerder over gehad, Jeroen.
1: Ja.
0: Als je een huis wil kopen, kun je bij sommige gemeenten een starterslening krijgen. En als je die kan krijgen, is het ook in elke gemeente weer verschillend hoe hoog die lening dan mag zijn.
2: Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Dus,
0: Oké, dankjewel.
2: Tot de volgende week.
1: Nee, maar klopt. Er zit best veel verschil in.
2: Ja, het is belachelijk. Kijk, we zijn een land met regeltjes. En vroeger werd het nog wel eens vanuit de overheid geregeld. Toen bedacht iemand van, nou, weet je, dan hebben we heel veel ambtenaren nodig. Dan doen we het naar de gemeentes, want daar weten ze precies wat er speelt. Nou, vanaf daar is het één grote lappendeken. Dus ik ben eens gaan kijken, wat gebeurt er nou als je in Flevoland woont en je wil een huis kopen.
0: Ja.
2: En je denkt, ja, kan niet genoeg hypotheek krijgen, dan kom ik in aanmerking voor een starterslening.
0: Ja.
2: Ja. Nou, en je woont al jarenlang in Dronten. Nou, in Dronten, ik moet even kijken, want het zijn hele kleine lettertjes.
0: Moet ik het voorlezen getalletjes.
2: Voor je? Ja,
1: ik kan het ook voorlezen.
2: In Dronten kan je een starterslening krijgen, maar tot een woningprijs van €347.800. Kan je verklappen, er zijn niet veel woningen in die prijskeet.
1: Ik heb toevallig laatst een huis gekocht. Nou, die zat wel boven dat bedrag, want anders dan is er gewoon niks.
0: Ja, het was nog een bouwval ook.
1: Zo. Het was nog een bouwval ook.
2: Ja. Dan moet je ook nog een aantal jaren al in Dronten wonen en economisch verbonden zijn voordat je ervoor in aanmerking kan komen. Dus, oké. Hier in Lelystad kan je tot 470.000 een starterslening krijgen.
1: Dat is dan wel weer
2: en ook best een forse, 65.000. In Dronten kan je maximaal 40 krijgen, in Lelystad 65. Maar goed, die pot is leeg. Dus in Lelystad kom je niet meer aan de beurt.
0: Oh. En hoe lang moet je dan doen over het terugbetalen van die lening?
2: 15 jaar en de eerste jaar betaal je wat minder. En dan gaan ze kijken naar je inkomen. En zo krijg je een beetje een boost. Oh. Maar voor de aardigheid, Zeewolde kun je dus 35.000 krijgen. Emmeloord 36.000, Dronten 40. Lelystad 65. Almere heeft geen starterslening.
0: Nee? In zo'n stad met zoveel jongeren.
2: Ja, precies. Ja. Dus, maar goed, hè, dus dan woon je ergens nu nog op de boerderij bij je ouders en je denkt, ja, maakt me niet uit of ik in Dronten, Emmeloord, als ik maar een huis heb. Nou, ten eerste moet je dus al een soort van economisch verbonden zijn. Dus je moet er werken of je moet er al meerdere jaren lopen. Dus dat verschilt wonen. Dus dat verschilt ook alweer per gemeente.
1: Dus je hebt misschien soms ook pech. Gewoon, hè, je woont al.
2: Dus ja, dat is erg rommelig. Het zijn allemaal dingetjes. De ene pot is al leeg, de ander geeft veel meer, maar dan kom je niet voor een aanmerking. En nou ja, zo kun je nog steeds niet kopen. Dus er gaan nu weer wat geruchten op. Joh, laten we dan gewoon een landelijke startersubsidie. Hè? Zoals we vroeger de premie aanwoningen hadden en allerlei andere potjes. Ja, daar valt ook wel iets voor te zeggen. Want het is
1: lastig
2: natuurlijk best
1: frustrerend. Een woning in het westen van het land is een stuk prijziger dan een woning in het noorden van Groningen.
2: Ja, dat is dan de motivatie waarom je die gemeentes ertussen gaat zetten. Maar voor de aardigheid, dus de ene Zeewolde 35.000, Lelystad 65.000 verschillen in woningen. Ja, dat is wat is het, hemelsbreed, 15 kilometer?
1: Zoiets.
2: En dit is €30.000 verschil. Dus het is nogal wat. Nou, Lelystad is de pot leeg. In Zeewolde is die nog gevuld, want je krijgt maar de helft. Dus dat is dan weer het verschil. Ja, het is een lappendeken.
0: Maar is dat... Het is toch ook niet eerlijk. Maar ja, het heeft natuurlijk ook te maken met hoe rijk is je gemeente waar je woont, hè, denk ik. Of hoe verdelen ze dat geld? Want het gaat om uiteindelijk de grote pot.
2: Het gaat om de grote pot. Alleen elke gemeente kan het op verschillende manieren verdelen. Er gebeurt op heel veel vlakken. De ene gemeente wordt wel inderdaad een brug gebouwd. De andere doet dat niet. Die heeft subsidie van het Rijk nodig. Die heeft een gat.
0: Ja.
2: Iets verderop bij Kampen hebben ze geloof ik een begroting. Die zit ver onder nul. Zeewolde stroomt het weer over de klippen heen.
1: Iets meer centraliseren dan misschien?
0: Of vanuit het Rijk weer verdelen.
2: Dan kom je dus weer op die wat jij net zei, die landelijke verschillen. Want als ik in Amsterdam een starterswoning wil kopen of in Delfzijl. Nou, in Delfzijl kan ik al met de subsidie een starterswoning kopen.
1: Provincie.
2: In Amsterdam. Ja, zeg het maar.
1: Ja.
0: Dus. Nou ja, goed, ik vind het wel toch opmerkelijk dat Almere geen starterslening heeft. Want het is juist een jonge stad met veel jonge inwoners die graag in die stad willen blijven wonen.
2: Ja, maar ja.
0: Zijn er veel gemeenten, of is dit een uitzondering?
2: Nou, de meeste gemeentes hebben wel een vorm van starterslening.
0: Hmm.
2: Maar goed, weet je kunt natuurlijk ook een subsidiepotje creëren waar bijna niemand voor in aanmerking komt. Hè? Dus door te zeggen, nou, we hebben startersleningen, maar het geldt tot woningen tot 300 zoveel duizend euro. Ja, weet je, hoeveel woningen zijn er?
0: Ja, dan heb je wel een potje, alleen niemand maakt
2: er gebruik van. Ja, een potje, maar niemand kan er gebruik van maken. Dus u mag naar binnen, maar alleen als u groen bent.
0: Ja.
2: Ja, oké, dat wordt lastig.
0: Ik ben het eens in de week of zo, groen.
1: Eens in de week?
0: Als ik misselijk ben of zo.
2: Met dit soort verschillen kan je misselijk worden. Want dat betekent voor heel veel mensen dat ze niet kunnen wonen waar ze willen wonen.
0: Zelfs zie je ook al behoorlijk groen trouwens, als ik naar je vest kijk.
2: We zijn aan het schilderen, dus de kast moest even opgeruimd worden. Dus het eerste truitje wat ik tegenkwam heb ik aangetrokken.
0: Ja, succes met...
2: Nee, sorry. Nee.
1: Succes met schilderen dan. Dankjewel weer, hè.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
7: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 1:30 en goedemorgen. Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft een wel heel bijzondere verrassing gekregen. De stichting ontving maar liefst €50.000 uit de erfenis van Joop van der Vaart. Hij was de oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad en overleed vorig jaar. Voorzitter Irma Moes van de stichting zag zo'n hoog bedrag niet aankomen. De stichting gaat het geld over 5 jaar uitsmeren en kan zo veel meer dieren helpen dan voorheen. De tijdelijke noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Juan Gristraat in de Almeerse wijk tussen de Vaarten lijkt er alsnog te komen. De gemeente Almere zette onlangs nog een streep door de plannen, maar een nieuwe vergunningsaanvraag is inmiddels goedgekeurd. Het gaat om opvang van 30 tot 40 Oekraïners. De gemeente Almere trok de eerdere vergunningsaanvragen in omdat ze te voorbarig waren ingediend. Tegen een 38-jarige man uit Lelystad is 2 jaar cel en tbs-behandeling geëist. Volgens het OM stalkte hij zijn ex-vriendin en zat hij een man met een keukenmes achterna. De man die stuurde zijn ex honderden WhatsApp-berichten, bonkte op ramen en gooide tuinmeubilair omver. Ondanks waarschuwingen bleef hij contact zoeken. En volgens het OM is een stevige aanpak nodig, omdat eerdere veroordelingen en begeleiding niet hebben geholpen. Tegen de man is ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar geëist. En de rechtbank doet over 2 weken. Uitspraak. En in de Almeerse...
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat een fraaie najaarsdag op het programma met temperaturen die vanmiddag wel kunnen oplopen naar 19 of misschien zelfs een afgeronde 20 graden. Het weerbeeld ziet er daarbij ook positief uit met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en een matige zuidenwind. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden met daarbij nog steeds die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 12 of 13 graden. En er staat er morgen opnieuw een vrij zachte dag op het programma met maximale waarde van een graad of 18. De dag start nog droog, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de kans op wat regen toe. En daarna krijgen we dan ook te maken met koelere lucht. In het weekend moeten we het dan doen met 12 tot 14 graden.
12: Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de N712 Lemmer-Urk tussen Emmeloord en Tollebeek. Doe je er 5 minuten langer over. En een flitser op de N710 bij Dronten. Daar word je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij een flitser? Dan kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we weer iemand bellen voor het spelletje Kiek. Dus als jij je antwoord hebt doorgegeven, blijf bij je telefoon.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, lekker. Ik heb hem heerlijk meegezongen, deze Whitney Houston.
1: Ja, het was echt. Ik kreeg een privéoptreden van jou.
0: Ja.
1: Het was heel mooi.
0: Ja, dankjewel. Nou, ik moet zeggen, ik ben een beetje wat dozen aan het inpakken en zo. Ik ben met een aanstaande verhuizing. En toen heb ik weer wat CD's, of tenminste LP's, moet ik zeggen. Nou ja, eigenlijk gewoon digitaal.
1: Zijn het LP's of wat?
0: Nee,
1: is het nou?
0: Dat heb ik allemaal ingepakt. Dus ik had geen LP's meer. Maar ik denk, nou, dan gooi ik gewoon op de streaming even zo'n dingetje aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Allemaal albums weer Whitney Houston. Heb ik heel hard meegezongen.
1: Oh.
0: Dus het was echt wel heel prettig. Even over Your So Vain. Wij kregen net van ene Edwin een WhatsAppje. Edwin, leuk dat je kijkt en luistert. Dank je wel. Your So Vain is al jaren onderwerp van discussie. Want we hadden zoiets van Vain. Wat bedoelt hij nou eigenlijk mee? Aderen?
1: Wij dachten aderen, inderdaad. Ja.
0: Carly Simon heeft nooit verteld over wie dit nummer gaat, weet deze Edwin te vertellen. Toch leuk, een fan van ons.
1: Ja.
0: Het heeft er alle schijn van dat Warren Beatty onderwerp is. Dankjewel, Edwin. Blijf vooral lekker met ons communiceren naar de studio.
1: Edwin zou eigenlijk een muziekrubriek moeten krijgen.
0: Dat zou leuk zijn. Ik weet niet of hij dit nu ook hoort, wat we nu aan het vertellen zijn.
1: Edwin,
0: maar,
1: een muziekrubriek.
0: Ja, je kan gewoon blijven appen op 0320 28 50 50 en niet meer naar mijn eigen nummer. Dankjewel. We gaan naar onze kandidaat.
1: Niet via je eigen nummer.
0: Nee. Het is een kandidaat van het spelletje van Kiek de Kiekendief. En wie heb jij uit de hoge kiekenhoed getoverd?
1: Nou, ze zat er nog maar net in. Want het is de eerste keer dat ze meedoet. Lilian Philips uit Lelystad. Goedemorgen.
0: Nou, dat is meteen raak dan.
2: Goedemorgen. Ja, inderdaad.
0: Je bent helemaal verrast dat je meteen gebeld wordt.
2: Ja, nogal.
0: Ja, nou weet je, dat komt. Kijk, wij spelen dit spel natuurlijk al een tijdje. En af en toe dan zien wij in de lijst met namen, denken we, hé, dat is een naam, die hebben we niet eerder gezien. En dan gaan we die bellen, want iedereen moet natuurlijk een keertje een prijs kunnen winnen. Anders zou het iedere keer dezelfde zijn.
2: Nou,
0: dat is ook
2: leuk.
0: Niet eerlijk, toch?
2: Nee, zeker, maar hartstikke leuk.
0: Wat doet Lilian in het dagelijks leven?
2: Lilian in het dagelijks leven werkt niet meer. Speel fijn oma. Ja, ik heb een kleinzoon van 10 en dan haal ik een paar keer in de week uit school.
0: Wat leuk.
2: Ik was ook lid van het lab. Lees dat als die participatieplatform, maar we moesten afgelopen jaar weer de zoveelste keer het atelier uit.
0: Oh.
2: Dus ik heb helaas nu geen atelier, maar dan, dan maar thuis dingen doen. En creativiteit, daar ben ik mee geboren.
1: En wat doe je dan allemaal qua creativiteit?
0: Ja, hoe creatief ben je?
2: Nou, schilderen, tekenen, maar ook andere dingen zoals haken of oorbelletjes maken.
0: Oh, leuk.
2: Ja, net waar ik zin in heb.
0: En waar ben je op dit moment mee bezig?
2: Op dit moment ben ik bezig om dus mijn huis te herorganiseren. Om hier dus echt een atelier te maken.
0: Oh.
1: Dat vereist ook creativiteit.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ja.
0: En ruimte.
2: Want ik woon hier al ruim 20 jaar. Dus je hebt je ruimtes ingedeeld. En, dus ik ben bezig ook om, zeg maar, te ontspullen.
0: Ja.
2: Ik heb nu mijn atelier, alles wat ik in mijn atelier had staan, staat dus nu zo'n beetje in mijn keuken, in mijn huiskamer, aan alleen een andere kamer. Dus ja,
0: ik heb een
2: het
0: beeld.
2: Is even werk.
0: Ja.
2: Het is werk.
0: Ja.
1: Beetje
0: ja.
1: Onrustig dan, denk ik, in huis. Hè? Het straalt even geen rust uit, zeg maar.
2: Nee. En dat is wel vervelend. Maar iedere dag maar wat doen. En dan stap voor stap, dan gaat het wel lukken.
0: Ja, uiteindelijk komt het altijd goed, Lilian. Net als met het spelletje. Ja. Je hebt een antwoord doorgegeven. We hebben foto's laten zien van de officiële opening van de Brede School, de Driemaster op Urk. Het luiden van een gouden scheepsbel werd daar de school geopend. En er zat een verschil in die foto's. Kiek is een doerak, dus wat is het verschil geweest? Dat was wel een lastige vandaag, dat moet ik er wel bij zeggen.
2: Ja, want ik zie die foto's wel vaak ook voorbij komen. Dus heel erg duren. Maar deze zag ik eigenlijk vrij snel.
0: Ja.
2: Een kleed onder het bankje. Zo'n kleed. Dat mis.
1: Oh ja.
0: Met een soort zebraprint. Denk ik.
2: Ja.
0: Toch?
1: Zwart. Ja, hij is verkleed als zebra. Nou, dat brengt jou, want je doet natuurlijk voor het eerst mee. Dat brengt jou naar de volgende ronde.
0: Ja.
1: En dat gaat mijn lieftallige assistent doen.
0: Ja.
1: Assistente.
2: Mm-hmm.
0: Ja, Marga
1: Verhagen.
0: Ja, dat ben ik. Goed. Lilian, wil je dat ik hard aan... Want ik heb hier een rad met allerlei padjes. En daar zitten allemaal prijzen achter. Het kan van alles zijn. Het kan geld zijn. Het kan ook iets moois zijn. Het kan ook iets lulligs zijn. Het is van alles.
2: Ja,
0: dat kan.
2: Geef er maar een flinke zwaar,
0: Oh, links of rechtsom?
2: Dat maakt me niet uit.
0: Nou, dan doe ik hem rechtsom, lekker harder rechtsom.
2: Ja, dankjewel.
1: Voel je je dan ook Linda de Mol als je zo
0: weet? Wel.
1: Ja, hè?
0: Maar meer Hans Kazam, die ken je niet.
1: Zal ik ook? Nee, die ken ik wel.
0: Hans Kazam?
2: Ja,
0: Lilian kent
2: Hans
0: van
2: de Tocht was dat.
0: Ja, dat was Rad van Fortuin. Maar dit is natuurlijk het rad van de prijzenslag.
2: Daar heb ik ooit ingezeten.
0: Nee.
1: Oh.
0: Met Hans had hij toen ook een borreltje onder de toonbank staan. Dat werd altijd gezegd. Ja, hè?
2: Nou, dat heb ik niet gezien.
0: Die stond stomdronken, stond hij Rad van Fortuin te presenteren.
3: Nou, ik heb hem niet dronken gezien.
0: Het rook je het ook niet toen hij naast kwam?
1: Marco.
3: Hij kwam binnenwandelen zo op het moment zeg maar, dat het begon. En voor de rest zag je hem niet.
0: Oh, maar nare man.
3: Het was op zich natuurlijk ook een hele belevenis.
0: Ja. Ja. Hoeveel heb je toen gewonnen? Heb je toen uit de winkel allerlei prijzen mogen... Die werden
3: ja, ik heb twee keer mee mogen doen. Oh. Dat was... de eerste had ik gewonnen.
0: Ja.
3: En, maar ja, het boordraden, dat was aan het eind nogal lang.
0: Ja.
3: Dus dat was niet gelukt. En de tweede keer won iemand anders. Dus was toch leuk. Ja, toch een leuke prijs gewonnen. En het rare was...
0: Nou?
3: Dan kom je gewoon weer in de Gordiaan boodschappen doen.
0: Ja.
3: En dan word je door iedereen herkend en aangesproken.
0: Ja, dat was toen nog zo, hè?
3: En dat was, maar hoe lang dat geduurd heeft, dat heeft me het meest verbaasd.
0: Echt waar?
3: Je denkt, dat duurt een paar weken.
0: Maar nog steeds dagelijks mensen die jou daarvan kennen.
3: Nee, nu niet meer.
1: Maar Lilian, maar het heeft dat gaat binnenkort weer gebeuren. Geduurd. Want jij hebt meegedaan aan Kiek en nu gaat iedereen jou daar ook weer herkennen.
0: Ze is niet op tv nu, hè?
3: Nee, maar niemand ziet mijn foto, toch?
1: Oh ja.
0: Nee, daarom. Niemand ziet je foto. Maar goed, we moeten omwille van de tijd. Het is op rood gekomen. En dat is het nou wel heel leuk. Want als het wit geweest was, dan vind ik altijd wel leuk. Had je een washand gewonnen? Of een ijskrabber? Ja.
1: Een washand.
0: Maar die heb je niet. Nee, nee. Jij hebt het enige echte. Heel leuk. Het is een collectors item. Er zijn er maar een paar duizend van. Kiek keukenschort.
1: Oh.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja, die is echt
3: dankjewel.
0: Leuk. Ja, ja. Dat is ja, echt een leuke keukenschort. Kun je ook gebruiken in je atelier trouwens.
3: Ja, zeker.
1: Je kan het schilderen of weet ik veel wat. Voor het naaien, dat soort dingen.
3: Ja, of met het kleien. Ik ben tegenwoordig ook veel aan het kleien.
0: Ik ook. Ja, is leuk hoor. Op z'n tijd.
3: Ja.
0: Nee, ik vind kleien heel leuk. En een opluchting soms ook. Goed. Ja. Dankjewel, Lilian.
3: Dankjewel.
0: En de prijs komt zo snel mogelijk je kant op.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Nou, ik kom wel in de buurt, toch?
1: Oh, ik heb trouwens een vraag. Dat is misschien wel een goede vraag. Qua zang, bedoel je? Of qua type?
0: Nee, qua Perfect Man.
1: Oh, nee. Ja. Nou ja, goed. Dat laat ik me verder niet over uit. Je blijft een collega. Altijd denken over grenzen.
0: Zo, dat is waar. Ja.
1: Maar Teddy Swims, ik dacht dat je lek
0: dat is een Perfect
1: hem.
0: Man. Ja, toch?
1: Meen je dat? Oh, ik vind hem altijd zo griezelig eruit zien. Met tatoeages op zijn ogen en zo.
0: Je had een vraag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik niet. Wil van Dijk. Wil, dankjewel. Die stuurt een e-mail. Hoi, Odeke en Jordi. Oh, wacht even, dat is van gisteren. Beste lezers, dus dat zijn wij in dit geval, weet ik eigenlijk, want ik lees. Is het niet mogelijk om als je overstapt van de ene naar de andere baan je pensioen te laten overhevelen van het ene pensioenpotje naar het andere pensioenpotje? Groet Wil. Dat gaan we eens een keer vragen aan Jeroen Wolfs, want hij is er nou niet meer, maar dat doen we volgende week. Dus Wil, een goede vraag, nemen we volgende week mee. Help ons er even aan herinneren, alsjeblieft. Donderdag is hij er weer. Ja, en ook op donderdag is bijna elke week Denise Gela er ook. Denise, goedemiddag. Of goedemorgen nog eigenlijk.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij zit weer heerlijk in Theater het Voorhuis. Een warm bad, een volle zaal.
0: Het is weer druk.
1: Ja, het is druk als een vroeg in de ochtend.
2: Zoals altijd.
1: Ja, ik weet het. Wat heb je allemaal op de planken staan daar vanavond? Een ode aan Ramses Shaffy en Lisbeth List.
2: Ja, klopt inderdaad. Voorstelling laat, maar hebben we vanavond al. En natuurlijk staan bijna niet bij ons op de planken. Dat is denk ik wel zo spreken, maar ik laat het toch even benoemen. Maar Pim Muda en Sabine Krol
1: Tolken
2: deze rollen. En dat is inderdaad wat je al zei, een ode aan Ramses Shaffy en Lisbeth List. De grootheden, een beetje natuurlijk van de Nederlandse chanson.
1: Ja.
2: En dus verwacht natuurlijk ook echt de grote klassiekers eigenlijk vertolkt door eigenlijk ook twee hele goede artiesten.
1: Ja, dus, ik ken Pim Muda meer als acteur. Ik wist niet dat hij ook kon zingen eigenlijk.
2: Nou, blijkbaar wel.
1: Ja, dat hoop ik wel, want anders dan gaat hij af vanavond.
0: Een aardige avond. En morgen dan is je vroos bij jullie, hè?
1: Ach.
2: Ja, het is natuurlijk herfstvakantie en dan mag natuurlijk een kindervoorstelling ook niet deze week ontbreken. En deze is voor de allerkleinste, althans 2+. Die voor mij zijn inmiddels alweer te groot voor, maar ook ik heb alle liedjes wel mee moeten zingen destijds. En,
1: ken je er nog één?
2: Ja. God, zet je me wel.
0: Zeg maar gewoon nee, want anders moet je zingen.
2: De wielen van de bus, de wielen van de bus.
1: Oh, natuurlijk, ja, die gaan rond en rond. Ja, die ken ik zelfs, ja.
2: Mijn zangstem leent zich niet voor de radio. Dus ik sla die even over. Mm. Maar ik denk wel natuurlijk echt een hele leuke voorstelling. Met alle nummers. Gewoon lekker meezingen. En natuurlijk Juf Roos en Gijs. Na afloop even een handje schudden.
1: Leuk. Ja. Die geeft 2 voorstellingen trouwens, hè, op dezelfde dag.
2: Klopt inderdaad. Ja, ja. Om 2 uur en om 4 uur.
1: Ja.
2: Morgen.
1: De Gouden Jaren. Gaan we daar alvast ook nog iets over zeggen? Ja, hè?
2: Jazeker, die hebben we dinsdag. Dat is een theater overdag voorstelling. We hebben natuurlijk sinds vorig seizoen ook een aantal voorstellingen die we niet 's avonds, maar overdag laten plaatsvinden. Ook om bezoekers die misschien 's avonds niet de deur uit willen of niet kunnen tegen moeten komen. En in dit geval gaan we naar de Gouden Jaren. De jaren 50, 60, 70 van de vorige eeuw. In deze voorstelling gaan Cor Bakker en Erik van Muiswinkel het publiek meenemen op muzikale reis, maar ook anekdotes, leuke weetjes, historische beelden. Dus eigenlijk een beetje van alles wat, zodat je na afloop denk ik ook wel met heel veel kennis en weer naar huis gaat.
1: Ja, leuk hoor. Werkt dat een beetje goed trouwens, die middagvoorstellingen? Want ik vind dit, ik snap het wel, hè, want oudere mensen vinden het dan toch wel fijn als het 's avonds donker is en dat ze dan overdag naar theater kunnen. Maar ja, ik had hier bijvoorbeeld ook graag naartoe gewild. Maar ja, de meeste mensen werken natuurlijk overdag. Dus ook wel een beetje een gemiste kans voor de mensen die dit willen zien en niet overdag kunnen.
2: Snap ik. Ja, zo moet je altijd natuurlijk wel weer keuzes maken. We merken wel dat er echt wel animo voor is. In dit geval hebben we bijvoorbeeld ook nog een ontmoetingstafel op deze middag voor mensen die misschien ook niet echt iemand hebben om mee naar het theater te gaan.
1: Oh.
2: Tegen moeten komen. Dus we hebben daar ook vrijwilligers aan de tafel zitten. Dus als je denkt van, ik vind het een beetje spannend alleen te gaan, is dat wel ook een voorstelling om juist wel te gaan.
1: Ja.
2: En misschien ook gelijkgestemden te ontmoeten.
1: Ja.
2: En in die zin is het toch wel weer iets waarin we bezoekers die dus niet altijd de mogelijkheid hebben om 's avonds naar theater te gaan.
1: Ja, het is sowieso een mooi initiatief. Zijn we er doorheen voor deze week, Denise?
2: Dan zijn we er doorheen, ja.
1: Goed, dankjewel. Tot volgende week weer.
2: Tot volgende week.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tijdelijke noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in Almere tussen de vaten lijkt er alsnog te komen. En de stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft 50.000 euro gekregen uit een erfenis. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 12:30.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de situatie op de weg. Geen vertragingen, wel wat meldingen van Flitsmeister. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere bij hectometerpaal 108,7. De A6 Muidenberg-Lelystad bij hectometerpaal 69,2. En in Dronten nog steeds op de N710. Een hectometerpaal is daar niet gemeld, maar let daar dus eventjes op. Zie jij een melding voorbij komen, een flitser? Je kunt hem doorgeven via de app van Flitsmeister. Ja, zometeen in Herberg Flevoland. Het is vandaag de dag van de witte stok. Wereldwijd worden op deze dag aandacht gevraagd voor de veiligheid van blinden en slechtzienden. In Almere wordt dat vandaag ook gedaan. Zometeen neemt verslaggever Yannick van der Wouw een kijkje.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
13: Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
17: Ik ben flexibel.
16: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
17: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
16: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.
18: All right.

0: Douwe Bob was dat met This World Is Our Home. Tijd voor nieuws tijdens jouw lunch.
1: Voelen, luisteren en vooral voorzichtig lopen. Voor slechtzienden ziet de wereld er heel anders uit, terwijl de meeste mensen dat niet doorhebben. Daar willen organisaties als Bartimeus en werkgroep VIP vandaag met de dag van de witte stok verandering in brengen. Wereldwijd wordt op deze dag aandacht gevraagd voor de veiligheid van blinden en slechtzienden.
0: Zo ook in Lelystad, waar het Landelijk Centrum voor Blinden en Slechtzienden Bartimeus een speciaal parcours heeft uitgezet. En hier kunnen mensen met een speciale bril ervaren hoe het is om weinig te kunnen zien. Verslaggever Yannick van der Wouw die staat in Lelystad. Yannick, wat zie jij om je heen?
2: Nou, ik zie nu nog best wat om me heen. Onder meer het Ducatenplein. We staan tegenover het Centraal Station van Lelystad. En ik zie om me heen een aantal mensen lopen, maar ook onder meer van die speciale tegels met van die ribbeltjes erop. En dat is waar we vandaag even naar gaan kijken, want ik heb een stok in mijn handen, ik heb een bril in mijn handen en die bril is een soort van met allerlei folie dichtgeplakt. Zeg ik dat goed, Tamara?
3: Ja.
2: Tamara Dekkers is van Bartimeus, de landelijke stichting. Die gaat mij een kleine cursus geven over hoe het is om als slechtziende te lopen.
3: Zeker.
2: Dus ik zet even een bril op.
3: Ja.
2: Tamara, wat moet ik dan doen?
3: Nou, met deze bril geeft het jou de ervaring hoe het is om met minder zicht te mobiliseren. De stok heb je bij je om informatie te geven onderweg. En hier liggen inderdaad geleidelijnen die je kunt volgen. En daarmee lopen we nu naar het zebrapad waar we gaan oversteken.
2: Nou, dan ga ik gelijk maar eventjes op die lijnen staan. Ja. Dat zijn inderdaad die tegels. Ik heb een witte stok in mijn handen.
3: Klopt.
2: En wat moet ik daarmee doen dan nu?
3: Daarmee mag je heen en weer vegen over de geleidelijn.
2: Okay.
3: Die jou informatie geeft over hoe jij op het station komt.
2: Kijk, okay, ja. Want ik zie inderdaad, ik heb een bril op en daardoor zie ik een soort van een kokertje. Ik zie een heel klein beetje volgens mij. Hè?
3: Klopt, inderdaad.
2: Wat heb ik op mijn hoofd nu dan?
3: Ja, je hebt nu een ervaringsbril op met een kokervisie. Wat heel veel ontstaat.

0: Op de laatste tegel, wat moet ik nu doen?
1: Ja, jij mag nu de oversteektechniek gaan inzetten.
0: Oké, en wat betekent dat?
1: Nou, dat je bij de stoep gaat staan en goed gaat kijken en luisteren of er iemand aankomt. En mocht jij denken, ik kan oversteken, dan mag je je stok voor uitsteken. Want we zijn bij je zebrapoot.
0: Ja, oké, dan moet ik dus inderdaad even rekening mee houden. Want ik luister een beetje omheen. Ik zie dat iemand stoppen.
1: Heel goed.
0: Kijk eens aan. Ja, die meneer die kiest nu even door. Dat mag wel, meneer. Je mag er nog even voorbij.
2: Ja,
0: en dan steek ik mijn stok uit. Okay? Ja. En dat is dan een teken dat ik wil gaan oversteken.
1: Ja, en dan tel je even rustig tot 3, zodat de laatste mensen ook 1, kunnen stoppen.
0: 2, 3. Okay.
1: En dan kun jij gaan lopen.
0: Dan ga ik lopen.
1: En met de stok voel jij de ondergrond,
2: ja, klopt,
1: waarbij jij dan over kunt, waarmee je over kunt steken.
2: Ja, en dit is dus hoe mensen dagelijks hun, hun dag besteden.
1: Klopt, en daarin is natuurlijk wel heel veel training nodig.
2: Ja.
1: Om die vaste routes te leren kennen en te leren lopen met de tasstok. Ja.
2: Oké, dit is dus de cursus. Ik doe even mijn bril af.
1: Ja, dat is goed.
2: Want jullie zijn van Stichting Bartimeus ook bezig met die Witte Stokkendag.
1: Ja,
2: die witte
1: klopt.
2: Stok die ik in mijn hand had net.
1: Klopt inderdaad, om daar aandacht aan te geven op deze dag. Het is de internationale dag van de Witte Stok. En op deze manier vragen we mensen voor de aandacht hiervoor. Omdat in het verkeer mensen toch gebruik maken van deze stok. En heel veel mensen ook niet weten hoe zij daarop moeten reageren. Maar eigenlijk moet je dus altijd stoppen op het moment dat jij iemand tegenkomt met de witte stok.
2: En begeleiden dan bijvoorbeeld ook? Moet je daar nog hulp voor geven of kunnen ze dat zelf?
1: Nou, uiteindelijk is het de bedoeling dat ze zelfstandig kunnen mobiliseren met de tasstok. Maar daarvoor is wel training nodig die wij bieden. Ja.
2: En vandaag dan, de dag van de witte stok, merken jullie dat dat nodig is? Dat mensen toch uiteindelijk niet die veiligheid zien?
1: Nou ja, ik zeg niet dat dat altijd zo is, want mensen leren daar ook wel mee omgaan. Hè, hoe ze moeten lopen met de stok en dat je ook mag laten zien dat jij degene bent die over wil steken. Maar het is zeker niet verkeerd om daar jaarlijks een dag extra aandacht aan te geven.
2: Oké, dus even een handzame tip voor mensen die niet zo veel weten over die witte stok. Hoe moeten ze daarmee omgaan?
1: De oogvereniging heeft een folder gemaakt waarin staat hoe je daarmee om kan gaan als andere verkeersdeelnemer iemand tegenkomt met een witte stok. Maar er zijn natuurlijk ook de sites bijvoorbeeld van Bartimeus om daar informatie over te krijgen.
2: Kijk, nou dat gaan we toch even. We hebben dus net al geprobeerd. Met deze bril kon ik nog best wel wat zien, Roy en Marco. Maar er zijn ook brillen waar je helemaal niks meer door kan zien. En dit is best wel angstaanjagend. Als je echt niks kan zien. Dat is een uitdaging.
1: Ja, zeker. Ja, maar niks is onmogelijk.
3: Dat begrijp ik wel. Ja, fijn dat je dat even ondervoer hoe het was slechtziend of blind te zijn. Verslaggever Yannick van der Waal is dat live vanuit Lelystad.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Shanna Spiral was dat.
1: Mooi, hè?
0: Mooi, hè?
1: Ben je fan van haar? Ik ken haar eigenlijk helemaal niet.
0: Niet specifiek, maar ik vind wel dat ze wel mooi kan zingen.
1: Wat ik wel leuk vind, over mooi zingen gesproken. Jij bent natuurlijk...
0: Wat ben ik? Ja, ga maar verder.
1: Oh ja, tijdens het weer.
0: Ja.
1: Jij bent natuurlijk naar Celine Dion geweest.
0: Ja, zeker.
1: Hoe was het weer daar?
0: Je gaat nu een genoodgedwongen een bruggetje maken.
1: Ja, omdat Donnie de Koning die...
0: Ja, nee, oké. Okay,
1: God, gaan ze nou over Celine Dion?
0: Ja, dat is wel waar.
1: Nou, ik wil een weerplaatje doen.
0: Nou, oké. Okay. Nou, maar het was goed weer.
1: Goed zo.
0: Ja.
1: Donnie, hoe is het met jou?
2: Ja, prima. Het is vandaag ook lekker weer in Nederland, hè? Dus dat scheelt.
1: Ja, nou, sterker nog, het is eigenlijk mooier dan het zou moeten zijn, denk ik, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Normaal is het rond deze tijd van het jaar zo'n 14 of 15 graden overdag. Nou, vandaag gaan we lokaal misschien zelfs wel naar een graad of 20 in Flevoland. Met daarbij dus ook flink wat ruimte voor de zon. Dus echt een prachtige najaarsdag. Vanavond blijft het ook wel droog. Met temperaturen dan dalend naar een graad of 14. En vannacht minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. Dus ook eigenlijk best wel een hele zachte nacht voor deze tijd van het jaar. Want ja, normaal kan je soms ook al wel vorst aan de grond verwachten.
1: Ja, nou gaat het wel veranderen, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Morgen in eerste instantie nog niet, want de ochtenduren en het begin van de middag zien er nog goed uit. Met temperaturen van 17 of 18 graden en flink wat zonneschijn. Maar in de loop van de middag slaat het weer om met regen. Ook een toenemende westenwind in kracht. En dan de dagen daarna, ja, dan wordt het toch echt wel heel ander weer. Met temperaturen van slechts 14 graden op zaterdag. Zondag moeten we doen met 11 of 12 graden. Met daarbij ook regelmatig buien die dan gaan overtrekken. Dus ja, eigenlijk gaan we meer naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Soms zelfs iets eronder.
1: Mm. En als je op de lange termijn kijkt, zie je dan nog meer kou komen of valt dat mee?
2: Dat valt op zich wel mee. Met temperaturen overdag vaak wel rond de 14 graden.
1: Mm.
2: In de nachten kan het wel overigens flink gaan afkoelen. Met zo'n 5 graden op leefhoogte. Maar aan de grond zou het dan wel weer eens kunnen gaan vriezen.
1: Oh.
2: En misschien dat we wel weer eens een keer de autoruiten moeten gaan krabben.
1: Oh,
0: nou, vreselijk.
1: Ja. Nou ja, dat vind ik ook niet zo. Maar ik hou wel van storm en sneeuw en onweer en wat allemaal een beetje
0: hoort. Je ruiten toch ook niet, of wel?
1: Nee, dat gaat allemaal automatisch.
0: Maar net zeggen.
1: Ja, nee, dat is het.
0: Wil je mijn ruiten krabben?
1: Nee. Goed, Donnie de Koning, dankjewel.
2: Tot de volgende.
1: Hoi.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Aha.
1: Tachi.
0: Oh.
2: Lekker hoor.
0: Zeker.
2: Op z'n tijd, hè?
0: Hoorde je.
2: En dichter aan door wie?
0: Ja.
2: Premier Jette die vindt dat de EU Oekraïne te weinig steunt. Hij is samen met andere leiders in Brussel om het over de oorlog te hebben. En Jette vindt dat de hele EU meer moet doen.
3: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
2: Ja, volgens Jette is er maar één reden waarom de oorlog nog steeds speelt. Namelijk omdat president Poetin daarvoor kiest.
4: Wielrenners en stafleden van de ploeger Picnic PostNL, voorheen team Sunweb, voelden zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. En dat herkent ook deze voormalige trainer.
5: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
4: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren.
2: Nog even naar Oekraïne, want Oekraïne gaat weer Russische olieraffinaderijen aanvallen. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet aan de pauze houdt die president Trump had aangekondigd. Oekraïne heeft het nu extra zwaar vanwege problemen met het satellietnetwerk van Starlink. Het bedrijf heeft de snelheid teruggeschroefd, waardoor de Oekraïnse drones minder hard kunnen vliegen, zegt deze expert.
6: Door nu de snelheid terug te draaien waarop dat dan werkt, moeten de drones langzamer vliegen. Ja, en zijn ze dus ook kwetsbaarder geworden voor de Russische luchtverdedigers, waardoor minder drones hun vernietigende werk kunnen doen.
2: Ja, Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering achter het afknijpen van de snelheid zit, omdat zij nu een deal met Rusland hebben gesloten over de levering van diesel.
4: EU-leiders praten vandaag in Brussel over hoge energieprijzen, de nieuwe Europese begroting en steun aan Oekraïne. De begroting is een belangrijk agendapunt, maar daar gaan de leiders het vandaag niet eens over worden, zegt deze verslaggever.
7: Het gaat voor de goede orde om een begroting voor een periode van 7 jaar, van een kleine 2000 miljard euro. En om tot zo'n akkoord te komen moeten ook alle landen het eens zijn. En dat betekent dat er meestal eindeloze, nachtenlange onderhandelingen plaatsvinden. Maar ze willen toch heel graag er dit jaar al uitkomen. Dus er zijn na deze top nog eens 2 extra EU-toppen met alle leiders gepland.
4: En leiders willen haast maken met een akkoord, omdat verkiezingen in grote Europese landen de verhoudingen binnen de EU flink overhoop kunnen gooien. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: niet weg.
1: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Met 3 berichten. Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft een wel heel bijzondere verrassing gekregen. De stichting ontving maar liefst 50.000 euro uit de erfenis van Joop van der Vaart. Hij was de oprichter van IJsselon Billy's Ice Cream in Lelystad en overleed vorig jaar. Voorzitter Irma Moes van de stichting zag zo'n hoog bedrag niet aankomen. De stichting gaat het geld over 5 jaar uitsmeren en kan dan zo veel meer dieren helpen dan voorheen. Tijdelijke noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Juan Gristraat in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten lijkt er alsnog te komen. De gemeente Almere zette onlangs nog een streep door de plannen, maar een nieuwe vergunningsaanvraag is inmiddels goedgekeurd. Het gaat om opvang van 30 tot 40 Oekraïners. De gemeente Almere trok de eerdere vergunningenaanvraag in omdat ze te voorbarig waren ingediend. En tegen een 38-jarige man uit Lelystad is 2 jaar cel en behandeling geëist. Volgens het OM stalkte hij zijn ex-vriendin en zat hij een man met een keukenmes achterna. De man stuurde zijn ex honderden WhatsApp-berichten, bonkte op ramen en gooide tuinmeubilair omver. Ondanks waarschuwingen bleef hij contact zoeken. Volgens het OM is een stevige aanpak nodig, omdat eerdere veroordelingen en belediging niet hebben geholpen. Begeleiding moet ik zeggen. En tegen de man is ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar geëist. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Wielerploeg PicnicPost.nl zegt zich niet te herkennen in de berichten van de NOS over een angstcultuur binnen de ploeg. Wel zegt de organisatie dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de eigen cultuur.
0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het een heerlijke dag om erop uit te gaan met temperaturen vanmiddag van zo'n 19 of 20 graden, met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Ook vanavond blijven we te maken houden met die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 12 of 13 graden. En dan zien we morgen opnieuw toch wel een zachte dag. Zeker aan het begin van de middag kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 17 of 18 graden, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en volgt uiteindelijk ook wat regen en daarmee krijgen we ook te maken met ander weer. In het weekend hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden, zonneschijn, maar toch ook enkele buien en met name ook flinke lagere temperaturen.
15: Dan de ANWB verkeersinformatie, geen vertragingen, wel wat meldingen van Flitsmeister. Op de A6 onder andere Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,2. En ook de andere kant op bij 62,1. In Almere op de markerkant 10 wordt je gecontroleerd op je snelheid. En in Dronten op de N710. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem doorgeven via de app van Flitsmeister.
12: Dit is Herberg Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: toontje lager was dat.
1: Dat zijn die typische jaren 80 liedjes. En Nederpop was dat.
0: Ja, nou, dat vind ik leuk klinken hoor.
1: Ik ook leuk, ja.
0: Was je ook wel fan van toontje lager?
1: Ja, alles wel eigenlijk. Doe maar, toontje lager. Circus Custers had je dan natuurlijk.
0: Oh ja, dat...
1: Hans de Boy. Ja, vond ik wel leuk.
0: Circus Custers, dat hoor je niet vaak. Maar die vind ik ook wel een van de leukste. Misschien ook omdat je ze niet zo
1: goede
0: vaak
1: doel,
0: hoort.
1: Natuurlijk.
0: Goede doel, ja. Ja, ja, die kun je natuurlijk altijd wel. Zometeen hebben we ook mooie muziek hier in de herbergen.
1: Zeker, we gaan het hebben over The Circle of Life.
0: The Circle of Life.
1: Ja.
0: Dan denk ik gelijk aan Elton John. Maar...
1: Ja, dat is het niet helemaal.
0: Niet?
1: Want het gaat over de Diamond Baritones. En die staan binnenkort in Flevoland. En we gaan er zo meteen over praten met Selena Schiedon. En die gaat ook voor ons zingen.
0: Nou, Simply Red en Sunrise.

0: Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hoe meer woningen, hoe beter toch?
1: Dit is Flevoland.
5: Nou, ik denk het niet.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
9: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
10: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Goedemiddag, het is bijna 1 uur. Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft een wel heel bijzondere verrassing gekregen. De stichting ontving maar liefst 50.000 euro uit een erfenis. En tijdelijke noodopvang voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Juan Gristraat in Almeerse wijk tussen de Vaarten lijkt er alsnog te komen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: De ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zifterband 5 minuten vertraging. A27 dan Almere-Gorkum ook 5 minuten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Nog op meldingen van Flitsmeister op de A27. Onder andere Hilversum-Almere, hectometerpaal 108,2. En de A6 Muidenberg-Lelystad bij hectometerpaal 69,2.
11: Ja, zometeen gaan we praten met een dame die op 22 oktober in de Meerpaal staat in de Circle of Life, samen met de Diamond Baritones. Hoe dat zit, hoor je zometeen van Selina Schiedom.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De Almeerse Selena Schiedom was dat. Die dus komende, wat is het, oktober.
1: 22 oktober.
0: 22 oktober staat ze
1: volgende
0: in de
1: Meerpaal.
0: Ja, zeker. En zij is hier dus nu.

0: danste ik heel veel. En later kwam ik eigenlijk meer op het musicalgebied. En nu is het eigenlijk mijn droom geworden.
1: En wat is je droomrol? Heb je die ook al in je hoofd zitten?
0: Nee, ik vind het heel veel leuk. Gewoon in musical spelen, ook al is het ensemble, vind ik heel leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey, en wanneer wist jij voor het eerst dat je kon zingen?
0: Dat is een goeie. Vroeger zong ik altijd heel veel met K3 liedjes en zo. En ik zong altijd heel veel thuis. En later ben ik dus op musicallessen gekomen. En sindsdien weet ik eigenlijk dat ik kan zingen.
1: Zijn dat nou die K3 liedjes? Dat lijkt misschien heel makkelijk. Zijn die ook makkelijk als zangeres? Of zeg je van nou nee, daar moet je niet op verkijken?
0: Sommige zijn makkelijk, sommige niet.
2: Ja, ik zing ze ook vrolijk mee. Maar
1: ja, ja. Ik denk vaak dat ik ze goed zing of zo. Ja. Ik denk dat zijn geen moeilijke liedjes. Maar dat is dus niet altijd zo.
0: Nee, niet altijd.
1: Nee. Maar nou ga jij dus in de Meerpaal staan. Dat is niet zomaar een zaal. 22 oktober in de Circle of Life van de Diamond Baritones. Die zijn hier wel eens eerder geweest trouwens. Hoe ben je nou met die mannen dan in aanraking gekomen?
0: Ik kreeg van een oud docent de oproep naar mij doorgestuurd. Toen heb ik auditie gedaan, moest je een filmpje doorsturen en toen ben ik uitgekozen.
1: Ja, oké. Okay. Maar kende jij ze, die Diamond
0: Baritones? Nee, ik kende ze niet. Nee, ik had wel opgezocht wie het waren. Ik had hun gezien bij Hollands Got Talent, hun optreden.
1: Ja.
0: Maar voor de rest kwam ik ze niet bekend voor.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar zij zingen natuurlijk van alles, ook het musical repertoire.
0: Ja.
1: Hoe is dan bepaald wat jij daar gaat zingen?
0: Je mocht zelf kiezen wat je kon zingen. Je mocht popmuziek kiezen, musical. Dat was eigenlijk gewoon helemaal je eigen keus.
1: Mm-hmm. En wat heb je gekozen?
0: Ik heb een zoektocht door de tijd gekozen van Anastasia de musical.
2: Oké. Okay. Ja, dat is wel... Oké. Okay. En maar wat ik me dan afvraag, als je dat dan... Hè, je doet dan auditie. Je weet eigenlijk helemaal niet per se nog wat Diamond Baritones zijn. Je hebt wel wat onderzoek gedaan. En dan hoor je dus in één keer van... Ik mag dat gaan doen. Ik mag daar samen met hen in de Meerpaal staan.
0: Ja.
2: Wat denk je dan?
0: Ja, ik had dat als eerst echt niet zien aankomen. Omdat het best lang duurde voordat ik een reactie kreeg. Dus ik was het eigenlijk al een soort van een beetje vergeten. En toen hoorde ik dus dat ik daar moest staan. Dus ik was echt van, hè, wat? Wat? Oké, lijp. Heel cool. Heel veel zin in. Dus ik was meteen echt helemaal excited.
2: Ja, dat snap ik wel. En heb je eerder voor zo'n groot publiek gestaan?
0: Ik heb in de kunstlinie gestaan in Almere Stad.
2: Oké.
0: Okay. Heb ik wel eens
1: een grote zaal?
0: Ja, ja.
1: Wat heb
0: je
1: daar gedaan dan?
0: Heb ik een kerstconcert gedaan met de Theaterschool Almere. Ja. En daar had ik ook een solo optreden. Daar zong ik Part of Your World.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Mooi. Van de Kleine Zeemeermin.
0: Ja.
1: Oh ja. Hey, en is dit nu eenmalig dat je dit gaat doen in de Meerpaal met die Diamond Baritones?
0: Ja. Klopt, ze gaan natuurlijk op meerdere plekken in Nederland gaan ze optreden.
1: Ja.
0: En per plek kiezen ze een jong talent uit die daar als gast komt optreden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vind je het jammer dat het maar één keer is? Of?
0: Ja, tuurlijk wil ik ook. Ik zou het heel leuk vinden om meerdere keren dat te doen. Maar het is ook heel leuk als het eenmalig is. Dat je denkt van ja.
1: Zodat
0: ja.
1: meerdere mensen ook die kans krijgen.
0: Ja.
2: Want hoe gaat het daarna? Wordt er dan contact met je opgenomen? Je moet ook repeteren, denk ik.
0: Ja, ja, ja, we hebben al een paar workshops gehad. En hebben ze inderdaad verteld hoe en wat. En hoe je dan moet opkomen. Zo. Dus we hebben al een beetje gerepeteerd. Maar daar gaan we natuurlijk ook voor de voorstelling gaan we natuurlijk ook nog dingen zetten en zo. En hoe dat dan gaat op het podium.
1: Ja, ja. Maar echt een repetitieperiode is er niet echt. Nee.
0: Nee,
1: dus je wordt ook een beetje dieper gegooid natuurlijk dan. Hè?
0: Ja.
1: Vind je het spannend ook? Of?
0: Ja, maar het is wel goede spanning hoor.
1: Okay,
0: ja.
1: Ga je dat nummer bij ons nu zingen wat je ook die avond gaat zingen?
0: Nee, want dat wil ik natuurlijk surprise houden.
1: Ik wou het horen, anders is een verrassing eraf natuurlijk.
0: Ja, zeker weten. Dus
1: wat ga je dan voor ons doen?
0: Ik ga nu Far From The Home I Love zingen van Fiddler Off The Roof.
1: Oh, dat is ook niet een heel makkelijk nummer hè?
0: Nee.
1: Je hebt een goed bereik, hè? Want je stond net al even voor te zien. Denk nou, dat is niet verkeerd.
2: Ja, dat is wel knap, hoor. Dat
1: vind ik heel knap, ja.
2: Daar ga je denk ik ver mee kopen, denk ik.
1: Hoe lang moet je nog?
0: Met de opleiding?
1: Ja.
0: Ik zit nu in mijn eerste jaar van mbo en duurt 3 jaar, dus hierna nog 2 jaar.
1: Oké, okay, dus je bent nog niet te zien op het podium, althans nog niet professioneel voorlopig.
0: Nee, nog niet, nee. Nou,
1: ik voorspel je een gouden toekomst, Selena. Dat komt volgens mij hartstikke goed. Ik wens je heel veel toi, want je mag natuurlijk niet zeggen succes, dat weet je.
0: Dankjewel.
1: 22 oktober dus, The Circle of Life van de Diamond Baritones. Ze komen trouwens later ook nog in Corneel in Lelystad met Wonderland. Dat is waarschijnlijk dus een kerstvoorstelling.
2: Dat denk ik wel.

0: 27 december. Slender, dan ga nog een keer op het podium staan. Je voelde je volgens mij behoorlijk thuis daar. Dat en dan gaan we nog een keer naar de luisteren. Ja, gaan we, zullen wij naar de Diamond Baritones gaan? Dat is misschien wel leuk.
1: Zullen we doen?
0: Ja?
1: Dat wel gezellig.
0: Ik ga het licht aan doen. Als jij Selena wil aankondigen, dan komt het helemaal goed.
1: Ja, Selena uit Almere hoor je nu hier live in de herberg.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
9: Goedemiddag, het is tijd voor een overzicht van het nieuws inderdaad. Dierenstichting Dierennoodhulp Flevoland die heeft wel een heel bijzondere verrassing gekregen. De stichting ontving maar liefst €50.000 uit de erfenis van Joop van der Vaart. En tijdelijke noodopvang voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Juan Gristraat in de Almeerse wijk tussen de Vaarten lijkt er alsnog te komen.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het een heerlijke dag om erop uit te gaan met temperaturen vanmiddag van zo'n 19 of 20 graden met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Ook vanavond blijven we te maken houden met die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 12 of 13 graden. En dan zien we morgen opnieuw toch wel een zachte dag. Zeker aan het begin van de middag kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. Maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en volgt uiteindelijk ook wat regen. En daarmee krijgen we ook te maken met ander weer. In het weekend hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden, zonneschijn, maar toch ook enkele buien. En met name ook flinke lagere temperaturen. Overdag moeten we het doen met 12 tot 14 graden. En in de nachten koelt het af naar een graad of 5.
11: De ANWB, verkeersinformatie. file op de A6. Het is Emmeloord-West en afrit Zwifterband 5 minuten vertraging. De andere kant op ook 5 minuten. En A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunette 5 minuten vertraging. Ja, wat gaan we zo meteen doen?
9: Zometeen de nieuwste films in de bioscoop. Natuurlijk met Jules Wolthuis. En ik kan alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Het zijn er 2.
8: Dit is Herberg Flevoland.

0: De polderplaat van deze week. Gino Schallenberg met Valse Start. En morgen...
1: Wat is er morgen?
0: Dan is Gino hier toch ook gezellig?
1: Ja, zeker ja. Die is hier.
0: Nou, gezellig.
1: Leuk.
0: Tijd voor...
2: Frankly, my dear, I don't give a damn.
3: Films.
2: Here's Johnny.
3: De premières.
4: Go ahead, make my day.
3: De successen.
5: Good morning, Vietnam!
3: En de flops.
6: And I will kill you.
3: Filmkenner Jules Wolthuis.
1: Ja, daar ben je gewoon weer, Jules.
7: Ja, joh.
1: Hoe is het met je?
7: Ja, altijd goed, maar ja? Niet klagen.
1: Nee?
7: Nee.
1: Nou, niet doen dan ook.
7: Doen we niet.
1: Hoe gaat het met de bioscoopfilms op dit moment? Het is natuurlijk herfstvakantie in een deel van het land. Wat zijn nu echt de toppers? Hallo?
7: Ja, wat zijn de toppers?
1: Ja, wat zijn de toppers?
7: Daar verras je me mee. Altijd even die titels.
1: Goeie vraag wel, hè?
7: Ja, jongen, even die titels. Wat draait er op het ogenblik?
1: Nou, de films
7: noem
1: die
7: ze even op. Ja, ik heb ze niet paraat.
1: Oh.
7: Heel veel.
1: Ja. Nou goed, zal ik het zelf even zeggen dan? Op 10 The Invite, op 9 The Drama, op 8 nog steeds Toy Story 5. Hartstikke leuk. Ja. Op 1 Variety. En op 2 Heart of the Beast heb ik van het weekend gezien. Op 3 Resident Evil heb ik ook van het weekend gezien. The Odyssey op 4, Spider-Man op 5 en Insidious op 6. En Michael staat nog steeds op 7, terwijl die ook al op Blu-ray is.
7: Nou ja, eigenlijk zijn dat films die al weken en soms al maanden draaien.
1: Ja.
7: En dat met over het algemeen met veel succes.
1: Maar de Tata's, waar staan die dan, vraag ik mij af? Want dat
7: die staan niet in de top 10.
1: Nou, op 1 staat Wender maar aan trouwens. Dat is het weekend top 30. Dan heb je ook de week top 30.
7: Ja.
1: En daar staat natuurlijk nog niet die Tata's in. Want volgens mij is die pas daarna... Die Downtown doet het niet zo goed van Michiel van Erp. Dat valt mij op trouwens.
7: Nee.
1: Die is ook bijna nergens. Die gaat over...
7: Maar de Tata's staat ook niet in de top 10.
1: Maar de eerste Tata's had geloof ik een miljoen bezoekers.
7: Ja, de eerste. Maar daarna zakte alles heel snel in.
1: Nou, ik zou je dit zeggen.
7: Ongelooflijk.
1: Hij draait in 105 zalen.
7: Nog
1: de Tata's. Ja, nog steeds. Draait er pas een week. Hij staat op 4. De Tata's.
0: Nou, dat is dan toch best keurig. Toch?
1: €305.000 als box office.
0: Kijk. Dan, nieuwe films die er weer aan staan.
7: Ik heb me daar even inderdaad op geconcentreerd. Op die twee.
0: Waaronder welke
7: en,
0: van de
7: ja, binnen? Soms zijn er 2, 3, 4, soms 7, soms meer.
1: Ja.
7: Maar in de meeste gevallen gaat het altijd in Flevoland om 2, 3 of 4 films.
1: We gaan het hebben over Street Fighter.
7: Ja.
1: Nou, dat is echt een film van Roy, denk ik.
0: Zeker. Ja. Ik ben echt een Street Fighter.
7: Ja, voor de liefhebber, Street Fighter op zich bestaat als computerspelserie al heel lang. Hè?
1: Ja.
7: Sinds 1987 al.
1: Mm-hmm.
7: Dus bij de liefhebbers heel erg bekend. En dit is een filmversie met in de hoofdrol Jason Momoa. En het is een echte vechtsportfilm. En ja, af en toe hebben we die. En kritieken zeggen dat dit qua genre, qua vechtsport, van een zeer hoog niveau is.
1: Oh.
7: Er wordt ongelooflijk goed in gevochten. Regelmatig natuurlijk over de top met slow motion en noem maar op. Maar de actie en het vechten wordt zeer hoog aangeslagen. Het verhaal, zo gaat dat meestal, krijgt een minnetje.
1: Oh.
7: En ook af en toe de humor is niet om over naar huis te spreken.
0: Ja, het gaat echt een beetje schrijven, om dat vechten.
7: Het gaat puur om het vechten.
1: Je schrijft naar huis, niet je spreekt.
7: Ja, precies. Ja, even anders.
1: Ja.
7: Dus nee, het gaat over twee straatvechters die deelnemen aan een toernooi.
1: Ja.
7: Maar dan komen ze terecht in een gevaarlijk complot. Natuurlijk ook weer met mannen die ook van vechten houden. Je snapt het al. En dat dwingt ze beiden om tegen elkaar te gaan vechten. Ja, vechten staat centraal.
0: Dus als je niet van vechten houdt, moet je die naartoe. Maar
7: absoluut
0: ben je daar wel fan
7: niet
0: van?
7: Nee, het is echt een vechtsportfilm.
1: Ja.
7: Ja, en dat is knap in elkaar gezet.
1: Lijkt mij niks aan, mag ik dat
7: nee,
1: even
7: maar
1: zeggen?
7: Het is voor de liefhebbers.
0: Ja, ik denk dat het ook zo'n genre is waar niet heel veel mensen van houden. Tenminste, dat is
1: niet meer.
0: Ik zelf
1: niet
0: persoonlijk meer. Ook niet.
7: Nee, vroeger had je veel meer van dergelijke films natuurlijk.
1: Ja, aan de lopende band in de jaren 80, 90,
7: ja,
1: 70 ook
7: veel.
1: Al werden die films uitgebracht. Dat heb je natuurlijk allemaal niet meegemaakt.
7: Nu incidenteel. Maar wat ik las, qua niveau van verte absoluut goed.
1: Ja. Waar gaat deze draaien?
7: Deze gaat draaien overal.
1: Oh,
7: jazeker.
1: Okay.
7: Breed uitgezet. Ja. En als je de trailer wil zien, wat is een hele lange trailer van 3 minuten.
1: Ja.
7: Nou, dan heb je denk ik
1: de film gezien.
7: Nou,
1: dat scheelt in een
7: de mooiste fragmenten in een wel hele lange trailer van 3 minuten. Vaak duren de trailers iets korter, 1,5, 2 minuten. Maar dit is 3 minuten trailer. Goed. Dus ik zou zeggen, Ga ik eens even naar die trailer kijken. Ja. Dan weet je wat je kan verwachten.
1: Het is duidelijk. Dan gaan we naar de tweede film. En dat vind ik wel leuk. Want we hadden het er vanmorgen op de redactie met Odeke nog even over. Met onze collega Odeke de Jong. Over dat je vroeger natuurlijk als kind heel veel tekenfilmpjes op televisie had. En dat heb je tegenwoordig helemaal niet meer.
0: Nee.
1: Ook niet die Roadrunner. Maar daar is nu een hele film van. En die doet het in Amerika schijnbaar heel goed.
7: Nou, je hebt het al gezegd. Ik heb dit wel even nagekeken. Dat dit qua waardering op Rotten Tomatoes de beste film van dit jaar is. Want op Rotten Tomatoes 96% van de critici en 94% van het publiek. Nou, dat is wel heel hoog.
1: Ja.
7: Dat is heel hoog. En dat is een, er zit van alles in. Het is een live-action animatiefilm.
1: Ja.
7: En de animatie, dat is natuurlijk, dat zijn alle Looney Tunes figuren als Coyote, Bugs Bunny, Daffy Duck, de Roadrunner en noem maar op.
1: Zitten die er allemaal in?
7: Die zitten er allemaal in.
1: Leuk.
6: Leuk, ja.
7: En de live action, dat is dus met acteurs. En het verhaal gaat ook over Coyote. Dat is dus die prairiewolf, een zwijgzame prairiewolf. Die krijgt ruzie met een bedrijf, Acme geheten. Vandaar de titel Coyote versus Acme. En dat bedrijf verkoopt producten die niet goed aanslaan. Die zijn helemaal verkeerd en dat pikt hij niet. En dat wordt een rechtszaak. Dus het is een verhaal met aan de ene kant animatie, aan de andere kant met heel veel slapstick zit erin. Heel veel slapstick. En daar krijgt de film zeer hoge waarderingen voor. Dat hebben ze zeer goed gedaan. En daarnaast dat dramatisch verhaal met een rechtszaak tussen die Coyote en die advocaten en van dat bedrijf.
1: Acme, ja.
7: En er zit ook nog een mooie boodschap in, ook als rode draad. Want het gaat vooral over dat je doorzettingsvermogen moet hebben als mens. En dat je niet bang hoeft te zijn om te falen.
1: Ja.
7: En het is een eerbetoon aan alle Looney Tunes. En de Looney Tunes.
6: Leuk.
0: Wie is er niet mee opgegroeid?
7: Geschiedenis.
1: Ja, niet denk ik.
7: Dus apart.
1: Ja,
7: vanaf slapstick.
1: Vanaf 28 augustus in de bioscoop zie ik.
7: En hij is alleen nog in de Emmeloord te zien.
1: Nou, dat
7: bij
1: kan
7: jou in de buurt, Marco.
0: Maar dus hij wordt dus supergoed gewaardeerd.
7: Wordt zeer goed gewaardeerd. Nee. Ja.
1: Goed. Jules, je hebt er heel lang over gedaan. Over slechts twee films. Dus heel graag dankjewel en tot volgende week.
8: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

On the Beat was dat van BB en de QB Band. En daarvoor hoorde je Crash Up met Sweet Goodbyes. En tot zover weer Herberg Flevoland voor vandaag. We gaan zo verder met een uurtje Flevoland Muziekland met Jordi Bouw na Eternal.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
1: Dit is Flevoland.
5: Nou, ik denk het niet.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
10: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft een wel heel bijzondere verrassing gekregen. De stichting ontving maar liefst 50.000 euro uit de erfenis van Joop van der Vaart. Hij was oprichter van IJssalon Billies in Lelystad. En tijdelijke noodopvang voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Juan Grisstraat in de Almeerse wijk tussen de Vaarten lijkt er alsnog te komen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Kijken we even naar de situatie op de weg. 1 file in onze regio, helemaal niet zo lang hoor. Zo'n 3 kilometer tussen afrit Urk en afrit Zwifterband richting Lelystad op de A6. En dat levert je zo'n 5 minuten extra reistijd op. Nou, wordt er dan ook geflitst? Ja, op de A6 bij Lelystad. Als je vanuit Muidenberg richting het noorden rijdt, heeft een meterpaaltje 69,5. En ook bij 45,7 zou ook een controle kunnen staan. Ook wordt een melding gemaakt op de N710. Iemand heeft dat doorgegeven. Dat is bij Dronten in de buurt. In beide richtingen een controle. Staat geen hectometerpaaltje bij. Dus dan weet je het, hè? Gewoon overal je aan de snelheid houden. Het is weer tijd voor een uurtje muziekland. Er staat van alles voor je klaar. Allemaal fijne muziek. Bee Gees, Stayin' Alive en My Silver Lining van First Aid Kit komt er allemaal aan. En ik ga straks ook jouw hulp inroepen, dus blijf bij me.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
16: Hey Remo!
17: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.

0: De twee Zweedse zusjes van First Aid Kit. Het is weer Flevoland Muziekland. Het is 2 uur geweest. En nou verwacht je natuurlijk Jordi op deze plek. Maar Jordi die heeft vandaag een belangrijke taak. Want hij is een van de BAV'ers van Omroep Flevoland. En als het goed is, is hij dus nu op Staying Alive van de Bee Gees. Denk ik aan het reanimeren op zo'n pop. Want dat is een beetje dat ritme. Hè? De beat van Staying Alive is ook een beetje wat je moet gebruiken voor een reanimatie. Nou, als het goed is, is hij ook brandjes aan het blussen. En kan hij ons weer helemaal morgen redden als er van alles aan de hand is hier in het gebouw. Donderdagmiddag dus, bijna weekend en wat vliegt de tijd. Het is zelfs alweer het laatste weekend van de zomertijd. Want zaterdag op zondagnacht, dan gaat de klok weer een uur achteruit. En heel veel mensen hebben daar problemen mee om dat te onthouden. Maar je kan het altijd zo onthouden. In het voorjaar gaat de klok een uur vooruit. En in het najaar gaat die achteruit. Nou, dat is dus dit weekend. En ja, dat gaf mij toch aanleiding om eens eventjes te duiken in de muziek. Artiesten of liedjes die te maken hebben met de tijd. Ja, wat voor ideeën heb jij daarover? Laat het weten. Misschien kan ik het al voor je draaien. Je kan heel breed denken. Het kan gaan over een seizoen, over een moment. Nou ja, over van alles en nog wat. Of misschien zit er wel in de bandnaam iets met tijd. Laat het weten. 0320 28 50 50. Geef het door. Wat komt er bij jou op als je denkt aan tijd en muziek? Nou, bij mij was dat de jeugd van tegenwoordig. Is natuurlijk ook even een momentje. Wat gebeurt?
1: Props voor de ijsrokken.

0: De rest is geschiedenis.
1: Ik ga even ingrijpen, want ik krijg een appje binnen van Barbara. Die is heel alert. En die zegt, hallo Omroep Flevoland. Volgens mij gaat de wintertijd pas op zondag 25 oktober in. En zal ik je nou wat vertellen, Barbara? Ik dacht dus dat het dit weekend 25 oktober was. Ik ben nog helemaal in de war. Het is natuurlijk pas volgende week. Of zelfs, is het dan al volgende week? Nou, nu weet ik het echt helemaal niet meer. Nou, ja,

Daar gaat mijn... Ik ben helemaal niet bij de tijd, dus eigenlijk. Maar ja, misschien moet je me dan maar een beetje helpen. En toch maar liedjes over bij de tijd zijn sturen. Misschien dat mijn brein dan weer een beetje beter gaat werken. Ja, sorry jeugd dan tegenwoordig. Ja, dan moet ik jullie ook maar even afkappen. Want dat past dus helemaal niet. Of is het dan toch wel weer? What's gebeurd?

Misery van Maroon 5. Ja, en dat was voor mij ook een kleine misery dus net. Zit ik hier het programma voor te bereiden? Mag ik op de winkel passen van Jordi Bouw? Denk ik, ik wil het goed aanpakken, want hij zit iedere dag zit hij hier enorm zijn best te doen. Hij verzint altijd de leukste vragen die een beetje actueel zijn. En dan vraagt hij aan jou thuis om daar iets bij te bedenken. En ik dacht, nou, de klok die gaat dit weekend een uurtje achteruit, want het is het najaar. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Dat is volgend weekend. Dus ik zat er helemaal naast. En mijn vraag was, heb jij misschien een liedje wat te maken heeft met de tijd? Of misschien wel dat er in de bandnaam iets zit met tijd. Dus ik draaide zelf al Wat gebeurt van de jeugd van tegenwoordig. Nou, ik dacht, briljant bedacht. Maar ja, zo zie je maar, een afgang is snel gemaakt. Maar ja, ik denk, ik kan nu wel iets anders gaan bedenken waar je een liedje bij kan insturen. Nee, ik blijf toch volhouden. Ik zou het leuk vinden als je mij jouw associatie met tijd en muziek toestuurt. Dat kun je doen via 0320 28 50 50. Daar kun je van alles op kwijt op dat WhatsApp-nummer. En nu dus ook je suggestie. En wie weet draai ik later dit uur ook weer iets met tijd. Draai ik later dit uur wel jouw nummer waar jij over denkt, als je denkt aan tijd. Misschien is het wel iets met een seizoen. Is er misschien iets met een band met een seizoen of zo? Nee, maar wel. Wel over de maand september is natuurlijk een liedje verschenen. Nou ja, je kunt heel creatief denken. 0320 28 50 50. En zometeen na 2:30, dan spelen we ook nog even een ronde kiek. Heb je dan meegedaan vanmorgen via Facebook? Blijf dan even bij je telefoon zitten, want misschien kan ik je dan zo bellen. Ik had dat net al even geprobeerd, maar er waren al 3 mensen die iets anders aan het doen waren en niet bij de telefoon zaten. Nou, en dan loop je dus de kans mis om een mooie prijs te winnen. Tijd nog even voor muziek, tot aan het regio-bulletin. Ja, leuk, leuk. Thuis ben van Hans de Boy.

Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland.

0: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Volido. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
3: NRV.
4: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
2: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
4: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
2: Geweldig idee.
1: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 2:30 geweest. Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft een wel heel bijzondere verrassing gekregen. De stichting ontving maar liefst €50.000 uit de erfenis van Joop van de Vaart. Hij was de oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad. En hij overleed vorig jaar. Voorzitter Irma Moes van de stichting zag zo'n hoog bedrag niet aankomen. De stichting gaat het geld over 5 jaar uitsmeren en kan zo veel meer dieren helpen dan eerder. Tegen een 38-jarige man uit Lelystad is 2 jaar cel en behandeling geëist. Volgens het OM stalkte hij zijn ex-vriendin en zat hij een man met een keukenmes achterna. De Lelystedeling stuurde zijn ex honderden WhatsApp-berichten, bonkte op ramen en gooide tuinmeubilair omver. Ondanks waarschuwingen bleef hij contact zoeken. Volgens het Openbaar Ministerie is een stevige aanpak nodig, omdat eerdere veroordelingen en begeleiding niet hebben geholpen. Tegen de man is ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar geëist. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In de Almeerse Stripheldenbuurt kunnen 4 ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst aan de Daan Hoeksemastraat. Dat heeft de Raad van State bepaald. Omwonenden maakten bezwaar omdat de straat volgens hen drukker en onoverzichtelijker is dan de oorspronkelijke plek in de Jochem Jovelstraat. Ze zijn ook bang voor onveilige verkeerssituaties. Maar volgens de Raad van State is het veilig genoeg. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het een heerlijke dag om erop uit te gaan met temperaturen vanmiddag van zo'n 19 of 20 graden met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Ook vanavond blijven we te maken houden met die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 12 of 13 graden. En dan zien we morgen opnieuw toch wel een zachte dag. Zeker aan het begin van de middag kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. Maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en volgt uiteindelijk ook wat regen. En daarmee krijgen we ook te maken met ander weer. In het weekend hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden, zonneschijn, maar toch ook enkele buien. En met name ook flinke lagere temperaturen. Overdag moeten we het doen met 12 tot 14 graden en in de nachten koelt het af naar een graad of 5.
13: A ANWB verkeersinformatie. Nou, je doet er nergens langer over. Het staat nergens in onze regio stil, dus kun je lekker doorkarren, maar rij niet te hard. Want er zijn natuurlijk ook allerlei controles. Die heb ik ook allemaal gemeld gekregen. Er zijn er twee in de richting van Lelystad vanuit Muidenberg op de A6. Eentje bij hectometerpaaltje 45,7, maar ook bij hectometerpaaltje 69,5. De andere kant op, richting Muidenberg, wordt ook gecontroleerd. Hectometerpaaltje 62,1. En ook een controle ergens op de N710 bij Dronten. Er staat geen specifieke locatie. Dus ik zou me gewoon overal aan de snelheid houden. Want dat is ook gewoon de bedoeling. Ja, eerder dit uur vroeg ik je om liedjes of artiesten die iets met de tijd te maken hebben. En ik kreeg ook echt wel wat suggesties binnen. Ik kan nog wel wat breinkracht gebruiken. Dus ken jij een liedje of wat associeer jij met het woord tijd als het gaat om muziek? Laat het dan even weten. 0320 28 50 50. Nou, Wil van Dijk die denkt aan een liedje dat begint met voorbij gaat de tijd. En ze kon alleen de titel van het nummer niet bedenken. Dus ik dacht, nou, Google is mijn beste vriend. Ik heb het even voor haar opgezocht. En het is natuurlijk Willeke Alberti met Morgen ben ik de bruid.

0: kerkgelui.
1: Ja, hoeveel mensen hebben dat nog als ze gaan trouwen? Ja, dan moet je echt wel in de kerk trouwen. Dat was Willeke Alberti. Morgen ben ik de bruid. Ik heb even contact gezocht met Michael Smit uit Dronten. Goedemiddag, Michael.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, ik hoor allemaal kinderen op de achtergrond. Die hebben zeker kerstvakantie of zo.
2: Klopt, klopt. Die zijn lekker aan het spelen in de speeltuin. Dus die zijn lekker aan het vermaken.
1: Ja, hoe oud zijn ze?
2: De oudste is 7 en de jongste is net 4 geworden.
1: Oh, en kunnen ze een beetje met elkaar opschieten zo in de vakantie of vechten ze elkaar al de tent uit?
2: Nou, die kunnen ze zeker met elkaar samenspelen, maar af en toe dat zijn ze best wel pittig hoor, tegen elkaar.
1: Ja, en wat doe jij dan als vader?
2: Nou ja, soms laat ik ze een beetje uitvechten, maar op een gegeven moment zeg ik van oké, nu is het wel afgelopen en daarna is het ook wel goed hoor.
1: Ja, ja. Ja, zo'n vakantie is dan ineens heel erg lang hè?
2: Zeker, zeker. Ja, als ouders zijn er zeker. En ja, weet je, ze moeten gewoon lekker genieten van elkaar en met elkaar. Maar af en toe dan heb ik zoiets van, is ook wel weer lekker als ze weer naar school gaan.
1: Ja, ja, nou dat is. Is dat 2 weken deze vakantie of is het maar 1 weekje?
2: Nee, het is 1 weekje, maar ze hebben maandag ook nog een studiedag. Dus ja, die wordt ook nog vastgeplakt.
1: Oké, en wat hebben jullie al gedaan deze vakantie? Heb je veel zitten kleuren en zo? Of ben je ook echt op pad geweest?
2: Nou, we zijn nog niet echt veel op pad geweest, want wij werken gewoon. Alleen, ja, de kinderen die hebben thuis nog gezeten spelen, nu dan even in de speeltuin. En nou, ze vermaken zich op zich wel prima.
1: Ja.
2: Dus, ja.
1: Nou goed, je hebt lekker makkelijke kinderen, ik hoor het al. Dat zijn
2: zeker,
1: de ideale kinderen. Nou, Michael, je hebt vanmorgen meegespeeld met natuurlijk ons kiekspel. Ja,
2: klopt.
1: 1 foto in 2 versies. Ja, en de ene foto is net eventjes wat anders dan de andere. Eens eventjes kijken, waar was het natuurlijk een foto van? Het was de officiële opening van Brederschool de Driemaster op Urk. Nee, helemaal niet. Hé? Dit is raar. Is dit hem wel?
2: Nee.
1: Nee, oh, ik moet een ander. Oh, zie je, ik ben helemaal in de war. Ik had dus. Ik zei dus aan het begin van dit programma dat de klok dit weekend een uur achteruit gaat. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dat is pas volgend weekend. Dus ik ben helemaal in de war.
2: Volgend weekend, ja.
1: Ja, nee, wat je ziet. Ja, het was wel. Wat hebben we nou? Ja, nou weet ik niet meer. Waar hebben we een foto van hadden? Was het wel die Driemaster? Ja, mijn collega Roy die staat hier even in de studio. Ja, het was de opening van de brede basisschool. Ik zag een grote trap, heel veel ballonnen. En
2: klopt,
1: ja, allemaal kinderen en zo. Maar wat was jou opgevallen?
2: Nou, dat de ene foto de vloerkleed onder de bank is weggehaald. En bij de andere foto zie je hem wel.
1: Ja, we gaan eens eventjes kijken. Het is onderin. En je hebt echt helemaal gelijk. Dat betekent dat ik aan het prijzenrad voor jou ga draaien. Ik ben jouw handen, zo gezegd. Eens eventjes kijken. Ja. Ik pak het rad erbij. Wat, ja, wat wil je? Moet ik er hard aan draaien of een beetje rustig? Zeg het maar.
2: Nou, ik heb al vaker bij jullie in de uitzending gezeten, dus ja. Ik hoop dat ik nu echt goed geluk krijg. Dus geef er maar weer een harde slinger aan en hoop ik dat ik dit keer iets moois krijg.
1: Nou, ik ga echt heel hard eraan. Ja, ik hoop dat hij in elkaar blijft zitten. Eens even kijken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ik merk dat ik ook even naar de sportschool moet. Dan kan ik er ook een hardere ruk aan geven. Eens even kijken waar hij op uitkomt. Hij gaat toch wel een aantal keer rond. Nou, dat moet dan goed. Op goed geluk is dat. Eens eventjes kijken waar komt hij op uit. Waar komt hij op uit? Nou. Op een rood schijfje. Ik weet niet of dat wat zegt. Heb je altijd rode schijfjes of meestal witte?
2: Dat weet ik echt even niet meer. Meestal, volgens mij heb ik vorige keer witte gehad. Maar af en toe is het rode.
1: Oké. En heb je al een hele collectie aan prijzen ook?
2: Ja, ik heb wel wat dingen gehad, zeg maar. Alleen ze zeiden van nee, je mag altijd blijven meedoen totdat je eventueel een geldprijs wint en dan mag je niet meer meedoen.
1: Ja, dat is de regel. Als je €50 of meer wint, dan mag je een jaar lang niet meedoen.
2: Klopt.
1: Maar hoe zit het eigenlijk met het Kiek keukenschort? Heb jij dat al?
2: En die heb ik al, ja. Die heb ik vorige keer al gehad.
1: Oké, ga ik wat voor jou doen, wat ik eigenlijk niet mag doen. Wil jij het schijfje dan aan de linkerkant of aan de rechterkant van dat keukenschort?
2: Doe maar aan de linkerkant.
1: De linkerkant, oké. Eens eventjes kijken. Links. Ja, ik denk dat je dit ook al gehad hebt dan. Een washandje.
2: Ja, heb ik ook al gehad, ja.
1: Nee, dat meen je niet.
2: Ja, serieus. Je kent het graag aan de redactie. Maar...
1: Ik geloof je op je blauwe ogen. Weet je wat? We sturen je gewoon wat anders op. Ik ga eens eventjes de kast induiken. En dan krijg je een ander leuk prijsje van ons. Misschien wel iets voor de kinderen. Dat is misschien wel leuk. Nou, dan sturen we dat op. En blijf inderdaad vooral meespelen. Totdat je een keer zo'n klapper maakt met een enorm geldbedrag. Ik had het je graag gegund. Maar ja, helaas.
2: Ja. Ja, maar is dat dan zeg maar dan wit of het een rode schijf, zeg maar, als je dan zo'n gat...
1: Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Oh, nee.
1: Maar ja, het is... De ene keer heb je mossel met een wit schijfje en de andere keer met een ander schijfje. Ik zal er nog eens eentje aftrekken, een witte. Wat zit hierop? Oh. Ja, wat moet ik nou doen? Weet je, ja. Nou, dat vind ik heel moeilijk.
2: Ik weet niet wat je nu ziet.
1: Nee, ik zit hier gewoon nu in dubio. Ik pas een beetje op de winkel voor Jordi Bouw. Ik heb natuurlijk allemaal regels. Maar ik heb net losgetrokken een bol.com bon van €25.
2: Dat is wel leuk.
1: Ja, en weet je wat nou mooi is? Dat mag je gewoon mee blijven spelen, want er is nog geen €50.
2: Oh, dat is helemaal leuk dan.
1: Ja, dus weet je, ik stuur jou die bon gewoon toe. En dan heb je nog een extra leuke herfstvakantie. Kan je misschien een spelletje kopen voor de kinderen? Of natuurlijk iets leuks voor jezelf, omdat je dat verdient.
2: Ja, precies.
1: Ja?
2: Nou, hartstikke lief. Nou, leuk.
1: Heel goed. Nou, ik wens je nog fijne dagen en heel veel sterkte ook een beetje. En geniet van het weer.
2: Yes, dankjewel. Wederzijds.
1: Doei, doei.
2: Hey, doeg.

Cyndi Lauper met Time After Time. En het was een tip van Frans, want die had een appje gestuurd naar aanleiding van mijn vraag. Weet jij misschien een artiest of misschien wel een liedje dat te maken heeft met de tijd? En hij kwam natuurlijk met Cyndi Lauper en Time After Time. Zometeen na drieën, dan is er natuurlijk weer Studio Flevoland. Rob Brouwer die schuift dan hier bij mij aan. En dan hebben we natuurlijk weer allerlei soorten gesprekken. We hebben bijvoorbeeld contact met de Consumentenbond, die zich toch wel ernstig zorgen maakt over PFAS wat in het kraanwater zit. Er was een aantal weken geleden natuurlijk een onderzoek uitgekomen van Greenpeace, waaruit dat ook alweer bleek. Dat eigenlijk te hoge concentraties kan hebben uit het kraanwater. En PFAS is een stofje wat je nou echt niet binnen wil krijgen. Dat is wat ze gebruiken om bijvoorbeeld dingen waterafstotend te maken. Denk bijvoorbeeld aan je regenjas of aan je koekenpan, zodat het allemaal niet aankoekt. Nou ja, daar gaan we het straks over hebben met de Consumentenbond. We hebben natuurlijk nog heel veel muziek. Waaronder ja, deze van Numidia samen met John West, Habibi. Ja, ga er maar even goed voor zitten. Na drieën ben ik weer bij je terug. En dan is Rob Brouwer er ook bij.

Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De tijdelijke noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Juan Grisstraat in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten lijkt er alsnog te komen. De gemeente Almere zette onlangs nog een streep door de plannen, maar een nieuwe vergunningsaanvraag is inmiddels goedgekeurd. En tegen een 38-jarige man uit Lelystad is 2 jaar cel en behandeling geëist. Volgens het OM stalkte hij zijn ex-vriendin en zat hij een man met een keukenmes achterna. Al dit nieuws zometeen uitgebreid om 3:30 in de regio berichten.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3:00.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: En daar zijn ze weer, de files bij Omroep Flevoland. De N301 Barneveld-Almere tussen de A28 en de N704. 4 minuten vertraging op dit ogenblik. En dat is ook de enige die ik te melden heb. Heb je nog wat controles op de A6? Lelystad richting Muidenberg wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 62 of hectometerpaal 69, daar ergens in de buurt. Dan ook nog op de N710 bij Dronten in beide richtingen. Daar wordt ook gecontroleerd.
9: We hebben zo meteen... Oh, ik schrik me helemaal. Mijn oren kraken zo erg.
12: Je oren kraken?
9: Nou, de oortjes die ruisten zo hard dat ik ervan schrok.
12: Oh,
9: Ja,
12: dat valt toch niet om mij, hè?
9: Nee, wij hebben hier oortjes die op een zendertje werken. En soms stoort dat zendertje.
12: Dat zit je vandaag niet mee?
9: Nee, ik ben helemaal in de war, in de klut.
12: Wanneer gaat de klok ook alweer voor of
9: ja,
12: achteruit?
9: Ja, over 2 weken.
12: En voorjaar is vooruit, hè?
9: Ja, Frans die zei net, dat is zo'n kijker van ons, een luisteraar. En die zei, misschien moet je Jordi even bellen. Want die heeft nou die BFV-cursus. Die kan je weer een beetje tot leven brengen.
12: Oh ja, ja, vind dat ik is wel een goed idee. Ik ga nu meteen bellen.
9: Ja. We gaan het zo direct hebben over topsport in de provincie.
4: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
13: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
4: Nou, toch wel.
13: Wel?
4: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
13: Oh ja, dat is ook zo.
4: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
13: Ga het meteen doen.
4: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Hoor je George Ezra, dan kun je er wel van uitgaan dat het Omroep Flevoland is. Want hij is een soort huisartiest of zo, Rob Brouwer.
1: Ja, dat wordt altijd een beetje getest, hè, wat mensen nou leuk vinden.
0: Ja, ik heb heel vroeger voor een onderzoekbureau gewerkt. Intomart heette dat. Ik weet niet of het nog steeds bestaat.
1: Wat voor vragen waren er dan?
0: Nou, dat waren allerlei verschillende onderzoeken. We deden ook heel vaak een veiligheidsmonitor. Dan moesten we mensen bellen. Heeft u last van hondenpoep? Is dat dan vaak, zelden of nooit? Weet je, zulke vragen. Maar we deden dus ook onderzoek bijvoorbeeld voor Sky Radio.
1: Ja.
0: En dan, wat we dan moesten doen, nou, dan had je die mensen overtuigd om mee te doen. En dan zei, herkent u dit nummer? En dan starten we dat en moesten we op een knopje drukken. En dan hoorde je een stukje bijvoorbeeld van Lionel Richie.
1: Mm-hmm.
0: Of je hoorde een stukje van Celine Dion.
1: Ja.
0: Kijk, hoort u dit nummer vaak? Nou, zulke soort vragen moest je dan stellen. En of ze dat dan prettig vonden om bepaalde nummers te horen. En als je dan echt een hit had, dan kwam het mensen echt de strot uit gewoon. Zeiden ze, oh, heb je die weer? Godverdamme.
1: En dan werd die niet meer gedraaid op dat bepaalde station.
0: Nou, dat weet ik niet, want hier is
1: het. Jij gaf het alleen maar door.
0: Ik gaf het alleen maar door. Ik moest die mensen
1: alleen maar overtuigen. Je luisterde naar andere stations.
0: Natuurlijk, altijd. Ja, nee, goed. Nou ja, muziek dus was dat George Ezra Shotgun. Je weet dat je kunt altijd een verzoekplaat aanvragen bij Flevoland. 0320 28 50 50 kun je ook van alles op kwijt. Misschien heb je wel een fiets nog in de schuur staan dat je zegt, nou, die...
1: Krijg ik dan iemand aan de lijn? Of is dat al...
0: Nee,
1: of
0: ja,
1: weet je liever via WhatsApp?
0: Ja, liever via WhatsApp. Want ja, dan kunnen we dat even in onze eigen tijd beantwoorden. Maar... er zit bij de receptie, volgens mij zit Kaitri daar.
1: Kaitri, die zit de hele dag al ja, een beetje aardappels te schillen en zo. Dus die wil heel graag ook telefoon.
0: Ja, en ze doet ook andere dingen, hoor.
1: Dat was een grapje, hè?
0: Ja, dat was een grapje.
1: Anders moet ik weer op kantoor komen. Ja.
0: 0320 28 50 50. Daar kun je altijd contact met ons opnemen via dat nummer. Of dat wel bellend is of via de WhatsApp. Dat kan altijd. Laat even weten. Laat wat van je horen. Zit je naar ons te luisteren? Hoe zit je erbij? 0320 28 50 50. We zijn begonnen.

0: Diana Warwick.
1: Wie?
0: En nog een heleboel.
1: Wie?
0: Diana Warwick.
1: Dionne?
0: Is het niet Dionne?
1: Dionne? Ja, is zij die tante van Whitney?
0: Ja?
1: Oh ja.
0: Ja, dan heb Dionne. Ik het toch goed.
1: Diane, Dionne. Een moeilijke naam.
0: Ik zeg al mijn hele leven Dionne. Dan heb ik het helemaal fout uitgesproken. Goed, that's what friends are for. En wie deed er nog meer mee? Stevie Wonder natuurlijk. Die hoorde je ook nog op de achtergrond. Meerdere jonge topsporters uit Flevoland die kregen het afgelopen half jaar de kans om niet alleen beter te worden in hun eigen sport, maar ook zichzelf beter te leren kennen. En wie ben je als sporter? Wat drijft je en hoe ga je om met de druk die bij social media komt kijken?
1: Ja, ze deden mee aan het Flevolands Talentprogramma. Een traject waarin jonge sporttalenten werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. De 17-jarige judoka Nova van Driel uit Lelystad was een van de deelnemers. Nova, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, en ook hier aan tafel zit Celine van Gerner van Sportservice Flevoland. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey Celine, even om met jou te beginnen. Jij bent een van de begeleiders van die jonge sporters. Heeft Flevoland een beetje fatsoenlijk aantal jonge sporters?
3: Ja, zeker wel. Ja, het leuke is dat ik dat nu een klein beetje zicht op heb natuurlijk, doordat ik bij Sportservice Flevoland werk. Maar ik denk dat we zo'n, nou zeker wel 150 talentvolle sporters in de provincie hebben. Ja. Die wij kennen. Daarnaast zijn er misschien nog wel meer.
1: Er zitten natuurlijk wel voorwaarden aan dat je talentvol maakt. Moet je dan veel prijzen al gewonnen hebben? Of ja, waar kijk je naar?
3: Ja, dat is natuurlijk ook per sport wel een beetje verschillend. Wanneer iemand talentvol wordt bestempeld. Maar wij kijken vaak naar of iemand al regionaal actief is of verder. Dus landelijk, internationaal, noem maar op.
0: Ja, Nova, je bent zo'n jonge topsporter dus. Hè? Je doet aan judo. En welke band heb jij?
2: Ik heb de tweede dan.
0: De wat?
2: De tweede dan.
0: Wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat je eigenlijk heel goed de technieken beheerst. En dan ben je eigenlijk al verder dan de normale sporters. Dus je hebt wel heel veel kennis over judo.
0: Oké, en welke kleur heeft die? Of heeft het
2: zwart.
0: Zwart.
2: Met twee streepjes.
0: Oh, zwart is altijd gevaarlijk dan, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja. En hoe lang heb je erover gedaan om die band te halen?
2: 12 jaar, zolang ik erop zit.
1: Wanneer dacht je, hier ben ik wel goed in deze sport?
2: Nou, eigenlijk sinds dat ik erop zat, dacht ik, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil doen.
1: Ja, en Celine, zo iemand als Nova die meldt zich dan aan, hè, voor zo'n. Of benader je Nova dan? Van ik heb jou een beetje zo in de smiezen, wil je dat talentenprogramma volgen?
3: Vaak komt het een beetje van beide kanten. Nova en ik.

0: We hebben elkaar vorig jaar al gesproken over een eventuele deelname. Toen hebben we gekeken naar de roosters en toen paste het niet. En dit jaar meldde Nova zichzelf.
1: Ja, zie jij jezelf, Nova, als topsporter?
2: Ja.
1: Wat maakt jou een topsporter?
2: Ik denk de tijd en de discipline die ik in mijn sport geef, dat dat wel mijn topsporter mag maken.
3: En wat is dan die tijd en discipline?
2: Ja, de tijd. Gewoon elke dag trainen.
3: Elke dag?
2: Elke dag trainen. 2,5 uur. En dan zit er wel een verschil tussen judo en krachttraining. Dus dat is dan bij elkaar. En ja, dat is gewoon doorzetten.
1: Want hoe gaat het dan? Want jij bent dan toptalent. Niet iedereen is toptalent. Tegen wie kun jij dan? Wat doe jij dan met de training? Want er is natuurlijk niemand op jouw niveau, denk ik.
2: Nou, de trainingen zijn ook op Papendal. En daar trainen we gewoon met Team NL mee van de senioren. Dus daar is zeker wel uitdaging voor mij. En op mijn eigen club is het vooral tegen de heren, de jonge gasten, judoën. Het is natuurlijk wel een krachtsverschil, maar dat is ook top.
3: Maar kunnen die er wel tegen als jij ze dan op de mat klem ligt?
2: Ja, hun kunnen er heel hard om lachen.
3: Lachen? Ja. Als een boer met kiespijn.
1: Céline, wat doen jullie nou met dit programma?
0: Ja, je kunt het eigenlijk zien als een stukje maatschappelijke voorbereiding. Ze zijn natuurlijk nog super lekker bezig in hun sport en hopen daar helemaal carrière te maken. Maar er komt een keer een moment dat de sport ophoudt, al dan niet uit eigen keuze. En wat wij proberen in het programma is om ze alvast wat tools en handvaten mee te geven binnen de eigen provincie. Dus een netwerk op te bouwen, een goede cv te schrijven, waarmee ze uiteindelijk de maatschappelijke wereld in kunnen.
1: Ja, want jij bent topturnster geweest. Had jij die begeleiding ook?
0: Veel later pas, toen ik echt gestopt ben. En dat kwam, dat kon ik krijgen vanuit Team NL, omdat ik een geslaagde sportcarrière had. Heel lang aanstaande sporter ben geweest. Maar dat is natuurlijk niet iedereen gegeven die er wel hetzelfde voor doet en laat. En omdat zij nog zo lekker vol op hun ontwikkeling zitten, proberen we ze juist op jonge leeftijd, dicht bij huis, dit al mee te kunnen geven. Ja.
3: En als dat niet gebeurt, wat zou het dan betekenen voor je als topsporter als je dan klaar bent?
0: Ja, nou, ik denk dat veel mensen het welbekende zwarte gat wel kennen. Die is voor iedereen wel echt iets anders. Maar je stapt gewoon een compleet nieuwe wereld in. En het doet er niet meer toe hoe goed jij kan sporten. Je moet je geld op een andere manier gaan verdienen. En om dan goed te weten wie je bent en waar je voor staat, dat is best wel even ingewikkeld. En dat vraagt wel wat uitzoekwerk.
1: Ja. Nova, dat programma loopt al een tijdje. Maar hoe lang zit jij er nou bij?
2: Sinds juni zijn we begonnen met dit traject.
1: Ja. Heb je al, wat heeft dat je al gebracht?
2: Ik heb me als mens ontwikkeld. Want ik kwam erachter dat ik op de judomat eigenlijk een heel ander persoon was dan in het echte leven.
3: Ja? Nu word ik nieuwsgierig.
2: Ja, ik nam op de judomat wist ik het verschil niet tussen serieusheid en de gezelligheid. En daar moest ik eigenlijk wel een tussenweg in vinden. Want ik merkte dat ik de plezier miste. Of ik had te veel plezier, waardoor mijn trainster dacht van je moet wel iets harder gaan trainen om je doelen te bereiken. Maar in het normale leven kon ik dat wel. Had ik wel de tussenweg gevonden.
1: Ja, en hoe heeft dit project dit er dan bij geholpen? Op wat voor manier hebben ze je daarbij begeleid?
2: Nou, we hebben mentale...
1: Een mental coach of zo?
2: Ja, workshop? Mental coach hadden we gehad. Daar hebben we een workshop over gehad. En daar gaf hij goede tools en tips wat wij konden gebruiken. En we hadden ook een heel mooi verhaal gekregen over een andere topsporter die eigenlijk hetzelfde probleem had. En daar heb ik veel uit kunnen halen.
3: Kun je zo'n tool of tip noemen die je hebt gehad?
2: Bijvoorbeeld, je gaat met een open of een gesloten hand gaan we de training in. En de open hand betekent dat je er goed in staat. Dat je veel wil bereiken met de training. En de gesloten is eigenlijk dat je er geen zin in hebt. Dat je heel veel spanning voelt. Dat eigenlijk.
1: Ja, maar dus je bent je heel bewust geworden van je lichaamstaal ook, denk ik dan.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Céline, herken je dit een beetje?
0: Ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk van alle sporters die je ook op de foto's ziet, de ontwikkeling, die zie ik. En de ene die haalt er echt iets uit op het gebied van sponsoring en sponsors gaan benaderen. En de ander pakt het veel meer op in het mentale. En ik vind het heel mooi dat Nova dit zo omschrijft en wat ze daaruit haalt. Want ik weet zeker dat dit gaat haar nu helpen op de judomat. En daar ligt ook echt haar prioriteit. Maar dat ze dit al mee gaat nemen later de persoonlijke leven en de maatschappelijke leven in, dat weet ik zeker.
1: Ja, en even over die groep, hè? Want judo, een judoka is daar dus één van. Wat voor sporten zitten er nog meer tussen? Wat voor sporten?
0: Dit jaar hadden we schaatsers, een schermer, een triatleet, badminton, zwemmen, motorsport, autosport. Dus echt heel breed. Ja.
2: Zeilen
0: ook nog.
3: En inderdaad. Hebben jullie ook wat aan elkaar?
2: Ja, we konden eigenlijk best wel veel van elkaar leren. Want iedereen heeft natuurlijk een eigen verhaal. En ook iedereen is op zijn eigen manier bij de topsport gekomen. En dat is best wel mooi om te horen. En de ene die had meer informatie over social media. En daarbij konden we elkaar ook ondersteunen en helpen.
1: Ja, Céline, nu luisteren er misschien wel vooral ouders, denk ik. Want de jongeren zitten op school. Maar die kunnen denken, dit is wel iets voor mijn kind. Zijn jullie alweer bezig met inschrijvingen voor de volgende periode?
0: Ja, we zijn nog niet bezig met de inschrijvingen. Maar we denken zeker wel na over een vervolg. Al dan niet misschien net in een andere vorm. Maar ik weet zeker dat als je Topsport Flevoland in de gaten houdt, dat daar wat over gaat verschijnen.
1: Ja. Nova, wanneer is je volgende wedstrijd?
2: Mijn volgende wedstrijd.
1: Even naar mama. Wat is je moeder die mee is? Ja, wat zegt je moeder? Oh, die weet het ook niet.
2: Nee. November.
3: En welke band ga je nou uiteindelijk behalen?
2: Weet ik niet. Het liefste doe ik geen examen. Dat vind ik te spannend, heel eerlijk gezegd.
1: Ja? Oh ja.
2: Dus ik behaal ze eigenlijk met mijn wedstrijden en wat ik bereik. Daardoor kan je banden krijgen.
1: Ja. Céline die heeft op de Olympische Spelen gestaan. Is dat ook iets waar jij van droomt?
2: Ja, ik zou graag in 2032 op de Olympische Spelen willen staan.
1: En waar is dat? Weet je het nog? Dat
2: zou ik niet weten.
0: Nee, is Brisbane,
1: dat
0: volgens mij.
1: Oh ja, Australië.
0: Australië was...
1: Nou goed. Heel leuk om even kennis met je te maken. En we gaan je in de gaten houden. En Céline, hopelijk kan hier een vervolg aangegeven worden. Want het is heel belangrijk voor jonge sporters.
0: Ja, zeker weten. Dankjewel.
1: Dankjewel. Judoka Nova van Driel en Céline van Gerner van Sportservice Flevoland.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Zeewolde krijgt pas over 9 jaar een militaire kazerne, maar nu vindt er al een beëdiging van legerpersoneel plaats in het dorp. Daarmee wil Zeewolde zich ook op de kaart zetten als toekomstige garnizoensgemeente. Zeewoldenaren kunnen op deze manier kennis maken met defensie. Het gaat om een beëdiging van het regiment geneeskundige troepen op 29 oktober in sportcomplex Het Baken. De militairen zweren dan trouw aan de koning en gehoorzaamheid aan de wetten en militaire discipline. Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft een wel heel bijzondere verrassing gekregen. De stichting ontving maar liefst €50.000 uit de erfenis van Joop van der Vaart. Hij was de oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad en hij overleed vorig jaar. Voorzitter Irma Moes van de stichting zag zo'n hoog bedrag niet aankomen. De stichting gaat het geld over 5 jaar uitsmeren en zo kunnen veel meer dieren worden geholpen dan voorheen. Tegen een 38-jarige man uit Lelystad is 2 jaar cel en behandeling geëist. Volgens het OM stalkte hij zijn ex-vriendin en zat hij een man met een keukenmes achterna. De Lelystedeling stuurde zijn ex honderden WhatsApp-berichten, bonkte op ramen en gooide tuinmeubilair omver. Ondanks waarschuwingen bleef hij contact zoeken. Volgens het Openbaar Ministerie is een stevige aanpak nodig, omdat eerdere veroordelingen en begeleiding niet hebben geholpen. Tegen de man is ook een contact- en locatieverbod van 5 jaar geëist. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En in de Almeerse Stripheldenbuurt kunnen 4 ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst aan de Daan Hoeksemastraat. Dat heeft de Raad van State bepaald. Omwonenden maakten bezwaar omdat de straat volgens hen drukker en onoverzichtelijker is dan de oorspronkelijke plek in de Jochem Jovelstraat. Ze zijn ook bang voor onveilige verkeerssituaties. Volgens de Raad van State is het veilig genoeg. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het een heerlijke dag om erop uit te gaan met temperaturen vanmiddag van zo'n 19 of 20 graden met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Ook vanavond blijven we te maken houden met die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 12 of 13 graden. En dan zien we morgen opnieuw toch wel een zachte dag. Zeker aan het begin van de middag kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 17 of 18 graden, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en volgt uiteindelijk ook wat regen en daarmee krijgen we ook te maken met ander weer. In het weekend hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden, zonneschijn, maar toch ook enkele buien. En met name ook flinke lagere temperaturen. Overdag moeten we het doen met 12 tot 14 graden. En in de nachten koelt het af naar een graad of 5.
9: Donnie, bedankt voor je weer. gaan we nu het verkeer eventjes doornemen. 1 file op de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. 4 minuutjes op dit ogenblik. Dan de controles op de A27, Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108,5. Ook een controle op de A6, Muidenberg richting Lelystad. En ook de andere kant op, Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 45,7 en hectometerpaal 69,3. Dan de N710 bij Dronten, daar wordt gecontroleerd in beide richtingen. Het Noorderwagenplein bij Lelystad, daar mag je 50, beide richtingen. En de Polderdreef in Almere, daar wordt ook gecontroleerd. Jij weet hoe, hard je daar mag rijden, toch?
7: Sorry, waar?
9: De Polderdreef in Almere.
7: Oh, daar mag je maar 50, maar kan je niet echt heel 50. Hard, hoor. Nee.
9: Daar wordt ook gecontroleerd. En dat waren ze weer, het rijtje met controles.
7: We worden allemaal in ons leven een keer 18. Ja, en dan moeten we eraan geloven. Dan moeten we hele volwassen dingen doen. Maar ja, dat gaat toch wel gepaard met wat hobbeltjes vaak. Nou, kun je aankomende zaterdag in de nieuwe bibliotheek in Almere, als je 18 wordt, kun je daar terecht. En dan kun je een hele dag beleven waar je dan een beetje op weg wordt geholpen met allerlei dingetjes die je moet regelen, waar je rekening mee moet houden. Tijdens het Ready or Not Festival gaan we het zo over hebben in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Wat denk jij? Zou Dr. Hoek in 2026 dit nummer gemaakt kunnen hebben? Want Baby Makes Her Blue Jean Stock betekent dus eigenlijk dat ze gewoon een lekkere kont heeft die die broek goed vult.
1: Ik ga je vertellen, dat kan hij nooit gemaakt hebben in 2026, want hij is inmiddels overleden.
0: Goeie redding, Rob Brouwer. Heel goed.
1: Volwassen worden klinkt misschien leuk, maar er komt ook een hoop op je af als jongere. Van je geldzaken regelen, tot een woning vinden, een studie kiezen en omgaan met de druk van natuurlijk de sociale media.
0: Ja, in de nieuwe bibliotheek in Almere kunnen jongeren daar zaterdag terecht tijdens het Ready or Not Festival. En daar gaat het allemaal over dit soort thema's. We praten erover verder met Mirjam Pardijs van de nieuwe bibliotheek. Mirjam, ja, als je bijna 18 wordt, nou, dan verandert er ineens een hele hoop. Waarom is het belangrijk dat deze groep een beetje op gang wordt geholpen?
2: Nou, je merkt vooral dat jongeren heel erg zoekende zijn in wat ze allemaal moeten regelen. Er komt ook heel veel op hun af. Je moet opeens je zorgtoeslag regelen, je duo, je OV-chipkaart, je studiekeuze. En wij hopen eigenlijk op deze manier hun een beetje op weg te helpen daarmee.
1: Ja, maar wij deden het vroeger gewoon zonder ready or not. We moesten het zelf een beetje uitzoeken. We zijn best goed terechtgekomen, of niet?
0: Ja, ik denk het wel, maar ja. Ik had wel een steuntje. Ja, sommige dingen zijn echt best lastig. Studie, ik bedoel, als je ouders hebt die nog niet gestudeerd hebben bijvoorbeeld, en je moet ineens studiefinancieringen zo gaan lopen aanvragen, dat is best wel complex.
1: Ja, inderdaad.
2: En we hopen ook op deze manier jongeren toch op een interactieve manier informatie te geven. En hopelijk blijft dat ook wat beter hangen dan een foldertje of een briefje in de brievenbus krijgen.
0: Ja, jullie hebben 5 thema's. Geld, studie, werk en op jezelf en lekker in je vel zitten. Hoe hebben jullie nou bepaald waar jongeren behoefte aan hebben?
2: Nou, het festival zelf is georganiseerd met een aantal jongeren. We hebben een festivalcrew van 8 jongeren die mee hebben gedacht over deze thema's en over de invulling van het festival. Ik kan dat als programmeur misschien wel bedenken, maar wie weet slaat dat helemaal niet aan. Dus het is echt de bedoeling dat het festival neergezet wordt met en voor jongeren.
1: En festival, denk ook meteen aan een soort feestje. Is het een soort feestje? Hoe ziet dit eruit?
2: Nou, het is een beetje een verdeling tussen infotainment en inderdaad een feestje. We hebben ook nog een thema dat heet Ontmoet en Ontdek. Daar komen jongeren dus hopelijk op een laagdrempelige manier bij elkaar. En daar draait er ook een DJ, hebben ook een feestje, kan je games spelen en andere jongeren ontmoeten.
0: Ja. Jullie werken dit jaar met Ready Points. Wat zijn dat voor punten?
2: De Ready Points zijn eigenlijk de 5 thema's die je net benoemde. En elke Ready Point is ingedeeld met een culturele instelling of organisatie die wat kunt vertellen over dit bepaalde thema en jongeren daarmee op weg kunnen helpen.
0: Ja, laten we iets erbij pakken. Stel, ik ben 18. Ik heb
2: 5 thema's die je net benoemde. En elke Ready Point is ingedeeld met een culturele instelling of organisatie die wat kunt vertellen over dit bepaalde thema en jongeren daarmee op weg kunnen helpen.
0: Ja, laten we iets erbij pakken. Stel, ik ben 18, ik heb geen idee hoe ik mijn geldzaken moet regelen. Wat kan ik dan concreet leren zaterdag?
2: Nou, dan kun je zaterdag bij de Ready Point Geld langskomen. Daar hebben we de Skere student staan. Die helpen jongeren op weg betreft geldzaken. Je kunt aan het Rad van Fontijn draaien. Je kunt er vragen stellen. Je krijgt ook quizvragen hoe je bepaalde geldzaken moet regelen of kunt regelen. Je kunt ook hele leuke prijzen winnen meteen.
0: Ja. Er is ook een slim online survival lab waar jongeren kunnen testen of ze AI, scams en nepnieuws van echt kunnen onderscheiden. Nou, daar hebben we allemaal moeite mee volgens mij.
1: Ja, mag ik ook meedoen?
2: Kom vooral langs, ja.
0: Ja, wat is dat echt iets wat jongeren bezighoudt?
2: Ja, je merkt wel dat de jongeren steeds meer bezig zijn met AI, maar ook een beetje anti-AI zijn. En we hopen eigenlijk met die slim online survival lab dat jongeren een beetje doorkrijgen van oké, hoe kan je AI inzetten? Hoe kan je het ook tegengebruikt worden? Maar ook heel belangrijk, wat zet je online en wat zet je niet online? Want wat je eenmaal online plaatst, blijft online.
0: Ja, daar weten we alles van.
1: Jullie hebben ook talks, moet ik zeggen, met Stijn de Vries en Cyril Guts. Wie zijn dat en wat gaan ze delen? Of zeg ik nu iets bijzonders?
0: Nee? Dat zeg ik goed.
2: Nee, we hebben op basis van... de jongeren hebben we eigenlijk uitgekozen deze 2 talks. Dit zijn 2 mensen die heel veel hebben meegemaakt in het verleden, maar ook mentale strijd hebben gehad. Of in ieder geval mentale issues. In de zin van identiteit. Wie ben je? Hoe beslis je je pad? Wat komt erbij kijken? En Cyril is regisseur van de film Loverboy 1 en Loverboy 2.
1: Oh.
2: die heeft ook heel vaak met jongeren te maken gehad. En Stijn de Vries heeft natuurlijk recent nog een boek uitgebracht over coming of age verhaal, maar over je eigen identiteit vinden als jongere.
0: Ja, nu hebben jullie dit festival samen georganiseerd met de jongeren van Stichting James Almere. Hoe is dat eigenlijk om met jongeren samen te werken op dit gebied?
2: Ja, heel erg leuk. En weer

0: wild en heel enthousiast en creatief. Het is juist leuk om als programmeur van de bibliotheek daarin mee te denken van, goh, hoe kunnen we dit dan neerzetten in de bibliotheek? Hoe kunnen we dat, die ideeën eigenlijk tot het programma gaan neerzetten?
1: Wanneer is deze editie geslaagd?
0: Ik denk dat het geslaagd is als in ieder geval de jongeren van James. Dat vind ik namelijk nog het leukst, want zij hebben dit natuurlijk bedacht. Dat zij met het gevoel naar huis gaan van oké, we hebben iets neergezet voor de jongeren die iets hebben geleerd of in ieder geval iets meenemen mee naar huis.
2: Ja, nou we kunnen er heel veel mensen in de bibliotheek, maar ik denk dat je niet allemaal tegelijk naar die talks kan. Hè? Dat zal wel in een wat kleinere ruimte zijn. Of kan iedereen gewoon aankomen waaien?
0: Nou, de talks die staan geprogrammeerd in onze grote zaal van de bibliotheek en daar kunnen 112 mensen in.
2: Oh, oké. Dus je hoeft niet van tevoren een kaartje te regelen of zo?
0: Het allemaal gratis, lekker naar binnen lopen en pak vooral de onderdelen die voor jou relevant zijn.
2: Ja, van hoe laat tot te laat is het?
0: Het start om 11 uur en het duurt tot 4 uur.
2: Heel goed. Mirjam Pardijs van de Nieuwe Bibliotheek Almere, dankjewel en heel veel succes aankomende zaterdag.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: If I Can't Have You van Yvonne Elliman. Zat dit nou ook in, hoe heet het alweer, Saturday Night Fever? Is het toch ook dit nummer, dat ze samen dansen?
1: Dit is inderdaad Saturday Night Fever.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik dacht dat alles eigenlijk van de Bee Gees waren, maar dat is meer de muziek eromheen. Het is niet per se wat er in de film
1: Ze hebben een heleboel hits op die LP gezet, of voor die film gemaakt. En er kwamen af en toe ook andere nummers. Walter Murphy heeft ook een instrumentaaltje en zo gemaakt.
0: Ja. Ja. En een aantal jaar geleden ben ik naar de musical Saturday Night Fever geweest.
1: Was dat leuk?
0: In Nederland. Nou, ik schrok er een beetje van, want ze hadden alles vertaald. Dus dan zit je daar... Night fever. Weet je dat?
1: En dan werd er gezongen?
0: Ik heb nachtkoorts. Ja, dat vind ik toch een beetje problematisch.
1: De vertaling, ja, heb je wat vragen
0: doe
1: over?
0: Doe het gewoon niet. Laat het gewoon lekker origineel. Kan iedereen ook lekker meezingen. Misschien ooit eens dat hij in een... het zou zomaar kunnen dat zijn teksten worden gebruikt in een musical. Teddy Swims, de man van het moment.
1: Ja,
0: hij maakt echt fantastisch muziek.
1: De ene naar de andere hit.
0: Ik ken één iemand. Een vrouw uit Almere.
1: Ja.
0: Mijn moeder. Dan weet ik nu dat hij de volume keihard gaat aanzetten. Want hier is Teddy Swims hoor, met Perfect Man.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft 50.000 euro gekregen uit de nalatenschap van Joop van der Vaart. De oprichter van ijsalon Billy's Ice Cream in Lelystad overleed vorig jaar. En hij heeft de stichting dus flink wat geld nagelaten. En in de Almeerse Stripheldenbuurt kunnen 4 ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst aan de Daan Hoeksemastraat. Dat heeft de Raad van State bepaald. Bezwaren van omwonenden dat het gevaarlijk zou worden zijn nu van de tafel geveegd. De Raad van State vindt het veilig genoeg. Uitgebreid het nieuws uit Flevoland krijg je zometeen om 4:30.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie. Op dit ogenblik zijn er weer wat files bijgekomen. Begin even op de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 4 minuten op dit ogenblik. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Lunetten. 4 minuten. Ook 4 minuten op de A28 tussen de afrit Maren en Amersfoort-Vathorst. Dan ook nog op de N305 Almere-Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk. Vertraging 5 minuten. En op de N307 Kampen-Horen tussen Lelystad, Bataviastad en Bovenkarspel. 8 minuten vertraging. Flitsers zijn er ook gemeld. Er wordt gecontroleerd op de A27 Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108. Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 62,5. De Buitenhoutse Dreef in Almere, beide richtingen. De N710 in Dronten, beide richtingen, wordt ook gecontroleerd. Noorderwagenplein, daar mag je 50. Weet ik toevallig, beide richtingen. En ook de Polderdreef in Almere, daar mag je ook 50. Beide richtingen wordt gecontroleerd daar.
10: We gaan zo eens eventjes contact zoeken met de Consumentenbond. Want die maakt zich ernstig zorgen over de PFAS die uit onze kraan komt. Niet omdat de kraan PFAS heeft. Nee, het zit in kraanwater inmiddels, die schadelijke stoffen. Zometeen meer daarover in Studio Flevoland.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Van de gelijknamige album, dacht ik dat die zo heette. Ik heb hem dus nog ergens liggen thuis. Ja, cd'tjes, ze bestaan nog steeds. Genesis was dat, en Invisible Touch.
1: Ik ga vanavond Lumines lopen.
0: Oh, dat zal heel mooi zijn.
1: Ja, het is goed weer. Ik dacht, nou, dat is een mooie dag om het te gaan
0: lopen. Dat je het nog niet gedaan hebt?
1: Nee, want het regende steeds. En ik ben toch een goed weerloper.
0: Ja. Is het onderhand niet verouderd? Doen alle lichtjes het nog wel?
1: Nou, volgens mij is het hartstikke leuk. En het wordt elk jaar groter, steeds meer lichtkunstwerken. We hadden eerder deze week, of vorige week, ik weet het even niet meer. Maar we hadden een van de kunstenaars van de week hier in de studio zitten. En die heeft een grote naaktkat gemaakt. En daar ben ik zo benieuwd naar. 4 meter hoog, een mediterende naaktkat.
0: Bijzonder.
1: Ja, is toch grappig?
0: Ik kom dat door de naaktgat? Of
1: waarom ik dat wil zien?
0: Ja.
1: Nou, ik ben gewoon benieuwd, want 4 meter is best wel indrukwekkend. Mm-hmm. Zo groot zie je katten eigenlijk nooit. Ik ben natuurlijk een kattenliefhebber. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. En er is er ook 1 kunstwerk, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dat is tussen de bomen, hebben ze een soort lijnen opgehangen, en dan vliegen er lichtvogels doorheen.
0: Oh, wat mooi. Dat strekt me meer.
1: Ja. Ja, misschien moet je het. Je kan het nog tot zondag lopen. Is dat niet iets voor jou om dat een keer te doen? Je hebt ook foodtrucks.
0: Oh ja, dan ja. Ik ben overgehaald.

0: dat is natuurlijk één van de vragen die je als journalist altijd moet stellen. Dat zijn de...
1: Wie, wat, waar, waarom?
0: Ja, 5 W's en 1 H heet dat.
1: Wie, wat, waar, waarom, wanneer?
0: Ja, en dan ook nog hoe... En dat vroegen natuurlijk ook Nielsen en Miss Montreal zich af.
1: Een paar weken geleden verscheen er een onderzoek van Greenpeace... waaruit blijkt dat er te veel PFAS in het kraanwater zit. De Consumentenbond krijgt veel telefoontjes over dit onderwerp.
0: Ja, we praten erover met Joyce Donat van de Consumentenbond. Joyce, goedemiddag. Wacht even, want ik moet natuurlijk wel je geluid aanzetten. Joyce, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Joyce, waren jullie eigenlijk geschrokken van die uitkomsten van dat onderzoek van Greenpeace?
2: Ja, wel over de hoeveelheid. Kijk, we weten dat PFAS in het leidingwater zit, helaas. We weten dat er nog steeds veel PFAS in producten zit. Dat blijkt uit onderzoeken van onszelf. Maar ja, dan schrik je toch weer van de hoeveelheid. En ja, ook gewoon zelf als consument zijn. Als je dan net in een gebied woont waar dan ook nog net even wat meer in het kraanwater zit dan elders in het land. Ja, dan ga je ook zelf een beetje nadenken van jeetje, wat moet ik hiermee?
1: Nog even in.

0: het afdanken. Dus als ze op de stort terechtkomen, komen deeltjes van die PFAS in het milieu terecht. Dat in de grond, in het grondwater. En via het milieu dus ook in ons kraanwater. Maar ook bijvoorbeeld een tijd geleden was er ineens in het nieuws dat er in eieren van hobbykippen PFAS zit. Dat komt omdat die kippen die eten wormen uit de grond. In de grond zit PFAS, dan gaat het in de kip en dan in het ei en dan in ons.
1: Ja, en nou wil ik heel bewust zijn als consument en denk, nou, ik wil dat PFAS zo min mogelijk in mijn leven hebben. Staat het op een label eigenlijk als ik iets koop?
0: Zelden. Heel soms wel. Maar veel te weinig. Je ziet nu wel bij pannen, dat is het bekendste. Daar weten consumenten vaak ook van. Daar kan PFAS in zitten en consumenten willen dat niet. Dus dan hebben die fabrikanten zelf ook wel door van. Oh, als we dan PFAS-vrije pannen maken, dan zetten we dat er ook groot op. Dan weet de consument dat. Dat is hartstikke fijn. Maar ik heb het nog nooit op mijn waterproof mascara gezien. Of bijvoorbeeld op de tuinstoel kussens de smeermiddelen voor mijn skis. Daar kan ook allemaal PFAS in zitten. Het staat er bijna nooit op. En dat is wel een probleem. Je wil dat er ofwel staat PFAS-vrij, maar nog liever wil je eigenlijk, want als het er niet staat, blijf je twijfelen. Liever wil je dan in ieder geval opstaan, hier zit PFAS in, dat je het ook in de ingrediënten ziet. En het allerliefst willen we natuurlijk gewoon dat er een totaalverbod op PFAS komt, zodat het nergens meer in zit. Maar goed, zolang dat niet zo is, wil je dat het wel op de verpakking zit. En dat is zelden zo. Je kan het vragen aan de verkoper, aan de winkel, maar vaak weten zij het ook niet. Dus je hebt weinig handelingsperspectief als consument.
2: Wat krijg ik er eigenlijk van? Ga ik dood?
0: Nou, je gaat niet gelijk dood natuurlijk. Maar het is wel een hele giftige stof. Het staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen, zoals het dan heet. En een teveel aan PFAS kan leiden tot verschillende soorten kanker. Aantasting van je immuunsysteem, hart- en vaatziekten. Dus echt serieuze gezondheidsproblemen. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel PFAS je binnenkrijgt. We hebben, dat blijkt ook uit onderzoek van de RIVM, we hebben allemaal eigenlijk te veel PFAS, of veel PFAS, laat ik zo zeggen, veel PFAS in ons lijf al zitten. We gaan niet allemaal meteen dood, maar je wil in ieder geval zo min mogelijk PFAS in je lijf hebben.
1: Je zegt het al, jullie pleiten voor een verbod. Je vraagt je toch af, waarom is het zo moeilijk om dit nou te verbieden? Want we weten allemaal inmiddels hoe slecht het voor ons is. Voor de dieren ook. Ik zou toch denken, dat is toch makkelijk besloten? We stoppen ermee.
0: Ja, was het maar zo. Maar dat zien we natuurlijk heel vaak met giftige stoffen. Ze hebben ook een nut. Ze maken bepaalde producten vuil of vet of waterafstotend. Overigens blijkt uit onderzoeken dat die producten ook prima zonder PFAS op die manier gemaakt kunnen worden. Maar je hebt natuurlijk een belangrijke lobby aan de fabrikanten die hiermee werken en niet heel graag ermee willen stoppen. Het is ook een Europees ding. Een verbod moet Europees worden geregeld. Niet alle landen staan er even sterk in. Nederland is wel een voortrekker hierin. Maar ook hier hebben we gezien dat toen enige tijd geleden in de Tweede Kamer werd gestemd over een motie voor een verplicht vermelding van PFAS op het etiket. Ook een politieke partij, de VVD, toch zegt van, het is misschien dan toch wel verplicht. Maar eigenlijk is het dan toch vrijwillig en het is aan de fabrikant. Dus die wil dan toch de fabrikanten ruimte geven om zelf te kiezen voor zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Terwijl we weten dat het allemaal heel slecht is.
1: Ja, hadden we dus laatst het onderzoek over kraanwater. Hè? Duikt overal wel op dat je daar ook filters voor kan aanschaffen. Er zijn allerlei bedrijven die dat aanbieden. Filtertjes die je dan op een kan zet of zo, voordat je het inschenkt. Werkt dat?
0: Ja, of op je kraan? Nee. Tenminste, we hebben ze niet onderzocht, hè, al die filters die aangeboden worden. Maar je kunt ervan uitgaan dat als het de waterinzuiveringsbedrijven niet lukt om PFAS uit het water te halen met hun hele grote koolstoffilters en allerlei andere dingen die zij gebruiken om het water te filteren, dan lukt het natuurlijk ook niet met een huistuin- en keukenfilter op je kraan of je kan. Dat is gewoon onzin. Maar dat zien we altijd als er iets actueel is en zeker als het dan ook nog inspringt op gezondheid, dan springen daar bedrijfjes op in die denken, daar kan ik aan verdienen. En die spelen in op de angst van mensen. En daarom zeggen wij ook van, trap er alsjeblieft niet in.
1: Nee, bij deze dus. En op naar een verbod van PFAS.

Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland.

0: gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De A6 is van morgenavond tot maandagochtend dicht in zuidelijke richting tussen knooppunt Emmeloord en Lelystad Noord. Het groot onderhoud op de snelweg verplaatst zich dan van de ene naar de andere weghelft. Om deze reden gaat de weg ook in noordelijke richting één nacht dicht. Van zondagavond tot maandagochtend kun je ook niet van Lelystad Noord naar Emmeloord rijden. En zal er dus omgereden moeten worden via Kampen over de N50. Zeewolde krijgt pas over 9 jaar een militaire kazerne, maar nu al vindt er een beëdiging van legerpersoneel plaats in het dorp. En daarmee wil Zeewolde zich ook op de kaart zetten als toekomstige garnizoensgemeente. Zeewoldenaren kunnen op deze manier kennis maken met defensie. Het gaat om een beëdiging van het regiment geneeskundige troepen. Dat gebeurt op 29 oktober op het sportcomplex Het Baken. De militairen zweren dan trouw aan de koning en ook gehoorzaamheid aan de wetten en militaire discipline. Stichting Dierennoodhulp Flevoland heeft een wel heel bijzondere verrassing gekregen. De stichting ontving maar liefst €50.000 uit de erfenis van Joop van der Vaart. Hij was de oprichter van ijssalon Billy's Ice Cream in Lelystad en hij overleed vorig jaar. Voorzitter Irma Moes van de Stichting Dierennoodhulp Flevoland zag zo'n hoog bedrag niet aankomen. De stichting gaat het geld over 5 jaar uitsmeren en zo kunnen veel meer dieren worden geholpen dan voorheen. Al dit nieuws en meer vind je op onze nieuwsapp en op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op 2 andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het een heerlijke dag om erop uit te gaan met temperaturen vanmiddag van zo'n 19 of 20 graden, met daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Ook vanavond blijven we te maken houden met die afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 12 of 13 graden. En dan zien we morgen opnieuw toch wel een zachte dag. Zeker aan het begin van de middag kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 17 of 18 graden, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en volgt uiteindelijk ook wat regen en daarmee krijgen we ook te maken met ander weer. In het weekend hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden, zonneschijn, maar toch ook enkele buien en met name ook flinke lagere temperaturen. Overdag moeten we het doen met 12 tot 14 graden en in de nachten koelt het af naar een graad of 5.
13: Verkeersinformatie van de ANWB. Daar komen ze, de files. Ik heb er in totaal 6. A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 5 minuten op dit ogenblik. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en het knooppunt Rijnsweerd. Dat is op de A27. 5 minuten. Dan 2 stuks op de A28. Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. 6 minuten. En tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 4 minuutjes. En 4 minuten op de N305 Almere-Dronten tussen de N301 en de afrit Harderwijk. Dus 4 minuten vertraging. Dan nog de flitsers. Op de A27 Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 108. De A6 Lelystad richting Muidenberg. Een controle. Hectometerpaal 69,5. De Buitenhoutse Dreef, daar wordt gecontroleerd in Almere. De Koppeldreef in Almere, daar staat ook wat opgesteld. De N307 in Dronten, dat is de Hanzeweg. Daar wordt ook gecontroleerd. Hectometerpaal 100,8. Op de N309 Dronten, beide richtingen, dat is de Elburgerweg. Daar wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 23,1. Controle op de N710 bij Dronten, dus beide richtingen. En de Polderdreef in Almere, daar staat ook een controle. Nou, alle controles zijn wel ingesteld.
10: Ja, ik vraag mij af, hè, zullen wij niet gewoon een keer in dit programma iemand een rondje laten rijden?
13: Of ze er daadwerkelijk staan.
10: Of ze er daadwerkelijk staan. En wat voor apparaten dat nou zijn? Want het is dus elke keer of een flitser, of een tolkastjestester.
13: Ja, we zeggen ook maar controle, want het is niet altijd meer een flitser.
10: Nee, maar ik ben wel benieuwd, want sommigen die komen echt 100 keer voorbij, dat we een keer er gewoon bij gaan staan om te kijken wat dat ding nou precies is.
13: Mag je op de vluchtstrook dan staan?
10: Joh, we doen het gewoon. Kan ons het schelen?
13: Nou, ik ken jou zo helemaal niet. Je bent altijd zo van de wet.
10: Ja, maar ik ben ook niet degene die daar gaat staan. we hebben nog een half uur te gaan tot 5 uur. En dat doen we met hele fijne muziek. Cilla Black staat op je te wachten met Anyone Who Had a Heart. Maar eerst The Thing I Love van Andy Grammer en Max.
9: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

Cilla Black was dat met Anyone Who Had a Heart. En ik zat even zo tussen al die, die platen te rommelen hier die we in het archief hebben zitten. En toen kwam ik Dua Lipa tegen met Physical. En toen moest ik toch weer eventjes terug naar, ik denk dat het 2020 of 2021 was. Toen zaten we echt in die dikke vette lockdown. Ik denk dat het die eerste was. En dan zaten we hier bij Omroep Flevoland achter allemaal van die plexiglazen wandjes, want we mochten natuurlijk als collega's ook niet zoveel tegen elkaar aan tuffen. Toen hadden we natuurlijk allemaal zaten we thuis en deden we allemaal van die rare dansjes. Dat namen we dan op en dat deelden we dan via TikTok en via Instagram en zo. En toen hadden we een dansschool bereid gevonden om op het volgende nummer dansjes te doen. En hadden al die kinderen hadden dat thuis gedaan. Daar hadden we dan een videoclip van gemaakt. Nou, ik had nog even gezocht of ik die videoclip snel kon vinden. Dat kon ik niet. Maar ik kan wel het nummer even draaien. Je hoort het al een beetje. Dua Lipa, dus alweer van een aantal jaren geleden. Oh, wat was het toch een fijn nummer. Physical.

0: Alex Warren is dat met Passenger. Zometeen na 5 krijg je natuurlijk het laatste nieuws van vandaag. Wat hebben we vandaag allemaal meegemaakt in de provincie? Nou, het vogelpad in Enns is na 25 jaar helemaal vernieuwd. We gingen daar eventjes een kijkje nemen. Wat is dat vogelpad nou precies? En hoe ziet het er nu dan uit? En het is vandaag de dag van de witte stok. En dat heeft alles te maken met slechtziendheid. En ik wist dat eigenlijk ook niet, moet ik je eerlijk bekennen. Dat als iemand waar dan ook langs de stoep met een witte stok staat en die houdt hem zo 90 graden recht voor zich, dan mag je ten alle tijden oversteken. Dus niet alleen bij een zebrapad, maar gewoon overal op de stoep. En dan hebben mensen die ze blind zijn of slechtziend zijn, voorrang. Nou, daar horen we straks veel meer over na 5 uur in Studio Flevoland. En ik ga eens even kijken welke collega zo direct het tv-nieuws overneemt. Ik denk dat het Ari is. Ik weet het niet. Ik kan het niet goed zien. Nou ja, zometeen gaan wij dus hier van deze zender af. En dan zie je onze collega in de televisiestudio met het nieuws van vandaag. En op de radio kun je gewoon lekker door blijven luisteren hoor. Op 89.8 FM bijvoorbeeld. Of op je DAB radio. Nou, we zijn niet te missen. Maar eerst nog Wilson Phillips met Hold On.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De gemeente Almere heeft opnieuw een fout gemaakt rond de plannen voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Juan Grisstraat. Eerder vandaag melden we nog dat er een plan goed is gekeurd voor die opvang, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Het genomen besluit is volgens de gemeente niet geldig. Zodra we er meer over weten, dan hoor je daar ook wat meer over. En Almeerders die gisteren boodschappen wilden doen bij het overdekte winkelcentrum aan de Korte Promenade in Almere stad, die waren verbaasd dat ze voor een dichte deur stonden. De supermarkt Dirk is gesloten omdat het plaats moet maken voor de bouw van nieuwe woontoren, maar er werd niet goed gecommuniceerd dat die winkel al dicht was en is verplaatst. Zometeen meer nieuws uit de regio en na het NOS Journaal van 5 uur.
12: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
14: 9 files in de regio. We beginnen lekker op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en het knooppunt Muiderberg. 7 minuten op dit ogenblik. 9 minuten vertraging op de A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen over 3 kilometer stilstaan. 4 minuutjes op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en het knooppunt Rijnsweerd. En ook wat vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet 10 minuten. En 6 minuten tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. De N50 dan nog. nog Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 6 minuten. Ook 6 minuten op de N305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. En ook op de N305 tussen de N301 en de afrit Harderwijk ook 6 minuten vertraging. 5 minuutjes, en dat is dan meteen de laatste in het rijtje. De N309 Dronten Epe tussen de N305 en Walibi Flevo. Daar is een vertraging van 5 minuten. Splitsers zijn er ook gemeld. Of controles. Er wordt gecontroleerd. Lelystad richting Muidenberg op de A6. Hectometerpaal 62,2 of 69,5 of daartussen. De Buitenhoutse Dreef in Almere. Beide richtingen. De N309. Dronten. Beide richtingen. Hectometerpaal 23,1. Ook nog een controle op de N331 bij Emmeloord. Beide richtingen. Hectometerpaal 35,2. En op de Hoge Ring in Almere. Daar wordt ook het een en ander gecontroleerd. 2,6. Dat is de hectometerpaal waar die te vinden is. De N7. 710 in Dronten, beide richtingen een controle. En op de Polderdreef in Almere, daar wordt ook gecontroleerd.
11: Dankzij twee jonge dames is er een bijzonder wandelpad in Ens na 25 jaar vernieuwd. Hoe dat zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
17: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
19: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja, Ronan Keating. Toen maakte hij nog muziek. Ook een heel romantisch nummer. When You Say Nothing At All. Ja. Ja, dit was een beetje een disco-hit van hem. Life is a rollercoaster.
1: Ik moet meteen denken aan die meneer in Amerika die uit die rollercoaster is gevallen.
0: Ach, jee.
1: Helemaal naar beneden.
0: Six Flags.
1: Ja, vader van een kind die ernaast zat.
0: Is het nou onbekend hoe dat nou is gekomen?
1: Nee, volgens mij nog niet. Maar want ik heb hij ook is wel zo'n dicht nu, die rollercoaster.
0: Ik heb ook wel eens in zo'n achtbaan gezeten. Kan ik niet meer in verband met hoe noem je dat?
1: Evenwicht.
0: Evenwicht. Maar dan denk ik altijd, zit dat wel goed vast? Ja. Dan heb je toch een beetje de angst van, stel je voor dat dat losschiet of zo.
1: Ja, je zag beelden van hoe dat die tot stilstand was gebracht. Nou, dat was toch echt wel op het hoogste punt.
0: Maar dan moet je ook nog naar beneden lopen. Ja. De mensen die het overleven hebben, moeten naar beneden.
1: Ja, echt afschuwelijk. Nou, was iets leuker.
0: Zal ik nog even de tijd noemen?
1: Ja.
0: Het is 9:05.
1: Het vogelpad in Ens is na 25 jaar helemaal vernieuwd. Een opmerking van twee jonge meiden zette die vernieuwing in gang. En vanochtend werd het pad feestelijk geopend. Of heropend, moet ik zelf zeggen. En Arie Meijer is vandaag de vogelaar van dienst.
2: Bordjes met QR-codes om vogelgeluiden te kunnen horen. Het vogelpad in Ens heeft al 25 jaar bordjes langs de route met informatie over vogels. Maar wat blijkt, de jeugd weet ze niet meer te waarderen.
3: Marijke en ik die waren hier een beetje een rondje aan het wandelen. En toen kwamen twee meisjes tegen en die waren met één bordje bezig. Zo aan het kijken en zo. En wij zo, oh, een leuk bordje. Nou ja, zoals je met kinderen dan spreekt. Nee, ze zijn helemaal niet leuk. We zoiets van, oké, helemaal niet leuk. Ja, maar ja, die vogels zijn zwart-wit. Ze zijn nog niet in het echt zwart-wit. Oké, stomme bordjes. En toen liepen ze weg. En wij dachten, oké, wij bleven nog even staan. We keken nu even goed naar het bord. En toen dachten we even van, in de tijdrace van tegenwoordig, misschien moeten we er wat mee.
2: Zo gezegd, zo gedaan. De zwart-witte vogels zijn vervangen door kleurrijke nieuwe exemplaren. Geschilderd door Bianca Krijgsman van Zorgboerderij op de Wurf in Nagelen. En wat zij ervan vindt, dat ze is gevraagd om dit te maken.
4: Ja, ik vind dat best wel een eer. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder dat gebeurt.
5: Hoeveel vogels heb je geschilderd?
4: Volgens mij zijn het er een stuk of 12, 13 die ik gemaakt heb.
2: En ze kwam erachter dat het kleurenpalet van de duif bestaat uit zo'n 15 tinten grijs.
4: Daar dacht ik van, oh leuk, simpel een duif, een beetje grijs hier, een beetje grijs daar. En dan ben je bezig en dan precies van, oei, die kop is anders grijs, dan de borst is anders grijs, de rug is anders grijs. Ja, en dan die kleuren heb je niet. Dus ja, dan ga je zitten en dan ga je alle kleuren mengen. Een beetje van dit en een beetje van dat.
2: Uiteindelijk is het gelukt. En de bordjes staan allemaal langs de route die vanochtend feestelijk is heropend. En daarbij mocht Bianca de openingshandeling doen. De vernieuwde route kostte bijna €700. Gewapend met pindaslingers gingen omwonenden de vernieuwde route bewandelen. En natuurlijk de QR-codes testen om die vogelgeluiden te horen.
6: We hebben nog heel veel vogels.
7: Dit is heel wat anders. Ook veel mooier, goed verzorgd. En op deze manier openen, heropenen. Nou, dat is gewoon grandioos. Met zoveel mensen. Klein, groot, perfect.
8: Hey Lisanne, wat vind je ervan dat je zo naar het vogelgeluid kan luisteren?
9: Ik vind het wel leuk, want eerst kon dat niet en eigenlijk moest je dan de vogels opzoeken en nu kan ik er wel naar luisteren.
10: Ja, mooi. Mooi vind ik ze wel.
8: Wat is nou de allermooiste?
10: Een duif.
8: En waarom is die van de duif nou het mooist?
10: Omdat we hebben zelf thuis ook in de een duif thuis.
11: Je ziet geen vogeltjes, maar je hoort ze.
8: Ja. Ja, dat zou toch mooi zijn om ze ook te kunnen zien?
11: Ja. Maar misschien, wie weet waar we nog tegenkomen.
8: En wat is nou het mooiste geluid wat je hebt gehoord? Van welk vogeltje was dat?
10: Een kraai.
8: En waarom is dat geluid zo mooi?
10: Nou, de familie hebben wij. Nou, familie, vrienden zijn we met. En die kunnen dat heel goed nadoen.
2: De vernieuwde route valt dus in de smaak. Nu is het alleen nog wachten op het oordeel van de twee kritische meisjes.
3: De dames hebben we nog niet weer gesproken, maar waarschijnlijk lopen ze af en toe toch nog een rondje.
8: Ja. Hopelijk zijn ze hier blij mee.
3: Ik hoop het ook.
1: Nou, dat zal toch vast wel. Je hoorde als laatste initiatiefnemer Susanne Biedron.

0: Paul Simon met Late in the Evening.
1: We gaan eens praten met Jeroen Elferink. Hij is onze weerman van dienst voor vanavond. Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vertel het eens. Wat is het voor weer vandaag geweest? Want we zijn niet buiten geweest.
2: Oh, dat ken ik ook niet. Maar ik weet wel dat het vandaag echt een prachtige dag was met veel zon en temperaturen van 20 graden. Maar inmiddels is de bewolking al toegenomen en is eigenlijk de zon op de meeste plaatsen al wel weer verdwenen. Daarbij staat niet al te veel wind en is het nog zo'n 19 graden. Dus het is buiten absoluut niet koud. En dan komende avond en nacht is dat het geval met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Vanavond ligt de temperatuur nog lange tijd boven 15 graden. En komende nacht zakt het kwik uiteindelijk naar 12 of 13 graden. Het is op zich niet zo heel koud. En morgen gaat de temperatuur dan nog één keer flink omhoog. We komen uit op waarde rond 18 graden. Maar de bewolking wordt wel dikker en dikker. En uiteindelijk volgt in de middag regen. Er is een koufront. En dat koufront dat brengt toch echt wel heel ander weer.
1: En is het voor de laatste keer 18 graden? Of blijven we...
2: Vooralsnog is die kans vrij groot, okay. Maar er zijn wel signalen dat misschien later deze maand nog een keer wat warmer wordt. Maar dat is ver weg, dus daar wil ik mijn handen nog niet aan branden.
0: Okay.
2: Voor nu in ieder geval is het toch wel even voorlopig de laatste dag met 18 graden. In de middag dus morgen regen en dan draait de wind naar het noorden en er komt dus ook echt koelere lucht de provincie binnen. Vrijdagavond is het nog maar 9 graden. En ook zaterdag is het met 13 of 14 graden echt wel een stuk frisser. Daarbij trekt een enkele bui over, maar tussendoor is ook veel ruimte voor de zon.
0: Ja, dat betekent dat het wel lekker aangenaam is dan.
2: Nou, op zich, de zon die is wel lekker. Dus als je uit de wind in de zon gaat zitten, dan is het prima. Maar als je wel in de wind zit met 13 of 14 graden... na die 18 tot 20 graden die we gewend waren, is het toch echt wel merkbaar frisser. Daarbij kan dus ook een enkele bui overtrekken. Ja, zeker tijdens een bui als de zon weg is. Ja, dan is het ook echt wel fris. Zondag, dan wordt het nog wat frisser met 12 graden en veel bewolking. Maar daarna lijkt het zonnetje toch wel terug te keren volgende week. Maar door

0: noordoostenwind is het met 14 graden toch wel wat minder warm dan we gewend waren.
1: En, ja. Wil je nog verder kijken of moet je aardappels schillen?
0: Aardappels schillen? Is dat een uitdrukking?
2: Nou, hij bedoelt, ga je nog, moet je koken? Ja.
0: Nee. Nou, we kunnen vooruit kijken en dan zien we toch wel een vrij zonnige week voor de boeg. Met 14 tot 16 graden. Op zich vrij gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Maar dat echte nazomerweer wat we bijvoorbeeld vanmiddag hadden, ja, dat zie ik nog eventjes niet terug.
2: Oké, Jeroen. Nou, ja, het is in ieder geval vanavond goed weer. Daar ben ik heel blij mee, want ik ga het lichtfestival Luminous in Almere bezoeken. Dat is 5,5 kilometer lopen en dat is fijner als het droog en wat warmer is dan als het regent en kil is.
0: Nou, dat klinkt heel goed, want je hebt er echt uitstekend weer bij voor oktober.
2: Heel goed. Jeroen, eet smakelijk zometeen.
0: Hetzelfde. Doei doei.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
1: Voor slechtzienden ziet de wereld er heel anders uit. De meeste ziende mensen hebben dat niet door. Daar wil organisatie Bartimeus met de Dag van de Witte Stok verandering in brengen. Wereldwijd wordt vandaag aandacht gevraagd voor de veiligheid van blinden en slechtzienden. Verslaggever Yannick van der Wouw staat in Lelystad waar een speciaal parcours is uitgezet.
4: Ja, en dan tel je even rustig tot 3, zodat de laatste mensen ook kunnen stoppen.
5: 1, 2, 3. Okay.
4: En dan kun jij gaan lopen.
5: Ik ga lopen.
4: En met de stok voel jij de ondergrond.
5: Ja, klopt.
4: Waarmee je over kunt steken.
6: Goed luisteren, voorzichtig lopen en vooral voelen met een witte stok. Met deze bril kan je bijna niks meer zien. En dat is precies de bedoeling. In het centrum van Lelystad kan iedereen vandaag zelf ervaren hoe het is om slechtziend te zijn. Zoals ook Lelystedeling Saskia Bons.
7: Nou, ik zie jouw ogen niet scherp hoor. Ik zie überhaupt helemaal niet scherp. Maar ik zie wel contouren en de vorm en licht en donker, dat wel. Maar het is allemaal... Kijk, jij staat natuurlijk ook nu heel dichtbij. Dus dan kan ik nog wel onderscheiden wie je bent. Maar als jij 3 meter verderop gaat staan, dan wordt het al een lastiger verhaal.
4: Ja, je hebt nu een ervaringsbril op. Met een kokenvisie, wat heel veel ontstaat als mensen bijvoorbeeld glaucoom hebben. Waardoor hun gezichtsveld heel erg beperkt wordt, maar waarbij er nog wel een kleine restvisus in is door een koken.
6: Ik spreek met Tamara Dekker. Ze is van Stichting Bartimeus en begeleidt mensen met een visuele beperking. Volgens haar komt het geregeld voor dat mensen niet veilig kunnen oversteken of hun weg geblokkeerd wordt.
4: Omdat in het verkeer mensen toch gebruik maken van deze stok. En heel veel mensen ook niet weten hoe zij daarop moeten reageren. Maar eigenlijk moet je dus altijd stoppen op het moment dat jij iemand tegenkomt met de witte stok.
8: Zo merk je dus op dat daar iets staat. Dus jij zult daar zelf niet overheen vallen.
5: Nee, precies. Maar wacht, ik weet niet wat het is. Dat is het ding.
6: Tegels met ribbels of puntjes geven houvast als je niks ziet. Dat merken meer dan 300.000 Nederlanders dagelijks. Toch kun je ook grotendeels afhankelijk zijn van andere zintuigen, merken voorbijgangers.
7: Het is ook wel confronterend als je zo'n bril opzet. Want dan ervaar je eigenlijk pas echt goed hoe het werkt in het dagelijks leven, zeg maar. Waar je tegenaan loopt. En, ja, dat je moet compenseren met al je andere zintuigen. Dat het best wel heel veel energie kost.
6: En dan is zo'n speciale dag voor de witte stok zeer welkom. Want lang niet iedereen weet wat te doen als ze zo'n stok zien.
7: Nou, het gekke is dat ik eigenlijk niet op de hoogte was dat er überhaupt een dag van de witte stok is, zeg maar. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat die er is.
4: Want mensen leren daar ook wel mee omgaan, hè, hoe ze moeten lopen met de stok. En dat je ook mag laten zien dat jij degene bent die over wil steken. Maar het is zeker niet verkeerd om daar jaarlijks een dag extra aandacht aan te geven.
8: Doe maar. Nee, jij mag blijven.
5: Okay.
8: Ga jij maar. Nee, we moeten nog wat uitleggen. Dus ga je gang.
5: Maar dank u wel voor het wachten.
8: Ja, heel, heel goed. Dat zijn wel de regels inderdaad.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: De gemeente Almere heeft opnieuw een fout gemaakt rond de plannen voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Juan Grifstraat in Tussen de Vaarten. Een vergunningsaanvraag die eerder was ingetrokken is op 7 oktober toch goedgekeurd. En dat had niet mogen gebeuren, laat de gemeente weten. Het genomen besluit is volgens de gemeente niet geldig. De gemeente onderzoekt hoe dit misging en betreurt de gang van zaken. Almeerders die gisteren boodschappen wilden doen bij het overdekte winkelcentrum aan de korte promenade in Almere stad, waren zeer verbaasd toen ze voor een dichte deur stonden. De winkels, waaronder Dirk Supermarkt, zijn gesloten omdat ze plaatsmaken voor de bouw van een nieuwe woontoren. Veel winkelend publiek wist niet dat de winkels zouden sluiten en verplaatst zouden worden. Op de begane grond van het wooncomplex keren uiteindelijk wel weer nieuwe winkels en een supermarkt terug. Naar verwachting is de woontoren over 3 jaar klaar. De A6 is van morgenavond tot maandagochtend dicht in zuidelijke richting tussen knooppunt Emmeloord en Lelystad Noord. Het groot onderhoud op de snelweg verplaatst zich dan van de ene naar de andere weghelft. Om deze reden gaat de weg ook even in noordelijke richting 1 nacht dicht. Van zondagavond tot maandagochtend kun je ook niet van Lelystad Noord naar Emmeloord rijden. En zal er dus omgereden moeten worden via Kampen over de N50. Dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. Zo willen de partijen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.
17: Goedenavond, het weer in Flevoland.
1: Vanavond neemt de bewolking toe, maar er blijft droog. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 15 graden. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En de minima bereiken zo'n 12 of 13 graden. Bij maar weinig wind uit zuidwestelijke richting. Elke morgen beginnen we met vrij veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur loopt snel op naar 17 of 18 graden. In de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen een gebied met regen. Het is een koufront en daarachter stroomt ook echt duidelijk koelere lucht de provincie binnen. Tijdens de ochtend staat nog een zuidwestenwind, maar in de loop van de middag draait deze naar het noordwesten en trekt daarbij ook aan naar vrij krachtig aan het IJsselmeer. En tijdens het weekend is het dan ook echt een heel stuk koeler, met temperaturen van 12 tot 14 graden. Daarbij kan een enkele bui vallen, schijnt ook af en toe de zon, maar zeker zondag heeft ook de bewolking de overhand.
17: Hartelijk bedankt, Jeroen Elvering, moet ik natuurlijk zeggen. Die is inmiddels zijn aardappel aan het schillen. De A6, Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad. 5 minuten vertraging, dat zijn de files op dit ogenblik. De langste is te vinden op de A9. Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam-Gaasperdam. 15 minuten. Op de A6 tussen Almere-Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport. 4 minuten, daar loopt het een beetje vast. En dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. 8 minuten. 4 minuten op de A28 tussen Strand Nulde en Harderwijk-Zuid. Dan de oude vertrouwde N50. Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 7 minuten. En dan hebben we nog een paar kleintjes. 5 minuten op de N305. Almere-Dronten tussen Almere-Hout en de A27. 4 minuten op de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-Stad. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50. 4 minuten. Dan de controles. Op de A27 wordt gecontroleerd Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 108,2. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Bij hectometerpaal 62,2. De Buitenhoutse Dreef in Almere. De Grote Vaartweg in Almere. De N710 in Dronten. En de Polderdreef in Almere. Daar wordt ook gecontroleerd. Ja?
15: Is dat het einde?
17: Dat is het einde.
15: Oh ja, ja. Nee, ik zat
17: ik
15: even,
17: denk wat.
15: Ik droomde heel langzaam weg, want je had me een lijst, zeg.
17: Ja? Weet je er rustig van?
15: Ja, het was, kan jij niet iets een bandje inspreken, dan val ik heel rustig in slaap. Oh, gewoon ja. Alleen maar filemeldingen de hele tijd.
17: Nou, dat is een leuke bijverdienst.
15: Ja. Zometeen alle aandacht voor Glazen Huisactie in Emmeloord. Ook dit jaar wordt er weer een glazen huis neergezet. Je weet dan, hè, er wordt er geld opgehaald voor het goede doel. En dit keer komt het niet in Winkelstraat de Lange Nering, maar gewoon op het Centrale Plein, De Deel. Je hoort er zo meer over.
18: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Binnen zonder kloppen van de dijk. Is de dijk eigenlijk nog steeds bij elkaar, Rob Brouw? Vraag ik even aan jou.
1: Jij, ik krijg altijd van die muziekvragen.
0: Ja, jij bent hier
1: ik heb ook nog een ander leven.
0: Ja, maar ik kan toch niet de hele tijd over barbecue beginnen?
1: Weet je wat, we vragen het gewoon aan onze volgende gast.
0: Ja, misschien weet hij dat wel.
1: Ja.
0: Ja, die weet vast ook veel van muziek.
1: Na 11 jaar afwezigheid was er in december weer een glazen huis in Emmeloord. Jongerenwerkers die haalden zo'n 32.000 euro op voor het goede doel Spieren voor Spieren. En nu hebben ze besloten om zich dit jaar ook weer in te zetten voor het goede doel. De jongerenwerkers kruipen opnieuw 48 uur achter de DJ-tafel. En dit keer niet in de winkelstraat De Lange Nering, maar op het centrale plein De Deel. Het doel dit jaar geld ophalen voor de Brandwondenstichting. Ik ga erover praten met David Dreunhuizen. Hij is een van de sociale werkers in Noordoostpolder. Voorheen Carrefour. David, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik wil eerst even van je weten, wat is vorig jaar het meest aangevraagde nummer geweest? Weet je dat nog?
2: Nou, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, er was wel in onze week, zeg maar, werd ook bekend dat nummer van Mo volgens mij ook het nummer zou zijn van het glazen huis die week erna, van het echte glazen huis. Of Bente was het. Maar volgens mij is dat nummer vooral heel veel aangevraagd. Maar,
1: en de dijk zat er denk ik ook wel tussen, af en toe.
2: Ja, die zat er wel tussen, ja. Maar ik kan ook geen antwoord geven op jullie vraag.
1: Nou, het begint al goed. Ja. Waarom hebben jullie eigenlijk besloten om opnieuw het glazen huis te bouwen? Wat is daar de reden achter?
2: Vorig jaar was natuurlijk, jullie zeiden het al, onwijs succes. Met een onwijs mooi bedrag wat we hebben opgehaald. Maar we zagen vooral ook dat er heel veel mensen uit Emmeloord en de dorpen uit de Noordoostpolder, dat die zich zo hebben verenigd en samen zijn gekomen om er iets fantastisch van te maken. En dat vonden we zo mooi dat we dachten, ja, dit willen we eigenlijk nog een keer doen. En we willen daarbij vooral de jongeren in de lead gaan zetten. We zijn natuurlijk jongerenwerkers. Vorig jaar hadden we een jongerenbestuur achter het glazen huis zitten. Maar we gaan dit jaar met allemaal jongerencrews werken. Dus we willen het echt een evenement van jongeren laten worden. Maar wel voor de hele Noordoostpolder.
1: En dit keer dus niet aan de Lange Nering, maar op De Deel. Is dat een soort promotie?
2: Ja, dat zou je wel bijna denken. Nee, eigenlijk was het, waar gaan we het doen? We hebben het heel even gehad over in de Poldertoren. Maar dan onwijs gave locatie natuurlijk, maar zijn we niet heel erg zichtbaar. Ja, en in De Deel, nu in het nieuwe werk- en welzijnsplein, zijn alle faciliteiten voorzien. Dus het leek ons een fantastische plek om het daar te organiseren.
1: En dan gaan jullie wat bouwen of ergens bestaand?
2: Ja, het is wel in het pand gewoon. Mensen kunnen wel gewoon lekker naar het werk- en welzijnsplein komen die een vraag hebben voor welke organisatie die daar ook maar zit. Maar wij gaan bij de hoofdingang gaan wij een stuk afsluiten waar wij 48 uur lang bivakkeren.
1: En vorig jaar waren jullie ook via de lokale radio te horen en via YouTube. Hoe gaat het dit jaar de ether in gestraald worden?
2: Ja, we hebben gelukkig de mannen van RTV Noordoostpolder weer bereid gevonden om het in ieder geval via de FM weer uit te zenden. En we zijn druk in overleg met allerlei partijen, want we willen het liefst via een vaste stream te horen zijn. Want vorig jaar gaf het via YouTube toch wel wat problemen, omdat we dan soms zomaar van internet werden gegooid. Maar dat willen we dit jaar iets professioneler aanpakken en willen we gewoon overal goed te zien en te horen zijn.
1: Oké, en dat gaat dan via een ander kanaal, via internet of zo?
2: Ja, daar zijn we over in gesprek met partijen. En dat gaat helemaal goed komen, daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Ja, en bij de vorige editie waren er ook randactiviteiten. Waar moesten we aan denken? Wat kunnen we dit jaar verwachten?
2: Ja, we willen echt weer van alles gaan organiseren. We willen natuurlijk iets gaan doen straks ook met de brandweer. Want het is natuurlijk de Brandwondenstichting is het goede doel. Maar ook voor de activiteiten gaan we een jongerencrew samenstellen. Die zelf mag bedenken wat er allemaal te doen is straks op De Deel. Natuurlijk hebben we zelf ook al wel wat ideeën. Het lijkt ons heel tof om een trailer neer te zetten waar bands of een DJ in kan spelen. Maar het lijkt ons ook heel tof om jongeren in de lead te zetten en die activiteiten te gaan laten organiseren.
1: En misschien, en misschien toch nog vuurwerk met de brandweer, toch?
2: Nou, wie weet. Ja.
1: Wanneer staat het glazen huis in Emmeloord op zijn plek?
2: 10, 11 en 12 december. Vorig jaar waren we op een maandag tot en met een woensdag te zien en te horen. Maar dit jaar dus van een donderdag tot en met een zaterdag. Dus we hopen dat het straks mooi vol is op het deel en dat mensen samenkomen daar.
1: David Dreunhuizen, we houden jou helemaal en jouw collega's natuurlijk helemaal in de gaten van Sociaal Werk Noord-Oostpolder. Dankjewel en tot december.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Could It Be I'm Falling In Love van David Grant samen met Jackie Graham.
1: We gaan eens kijken naar het nieuws van buiten de provincie. Op de beurzen zijn de aandelen van techbedrijven flink onderuit gegaan. Beleggers twijfelen over AI-bedrijven, zegt onze verslaggever.
2: Afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. En de aandelen van al die tech- en AI-bedrijven gingen steeds maar verder omhoog. Nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
1: Ik zag trouwens nog wat beelden over datacenters. En die worden plom verloren in Amerika, gewoon her en der. Daar woon je daarnaast, dan hoor je de constante fluittoon.
0: Ja. Ja, het is echt schandalig. Het is ook inzet nu van heel veel verkiezingen daar. Hè? Want er moet een nieuwe senaat gekozen worden onder meer. En dat is ook wel belangrijke punten.
1: Maar goed, vooral in Japan en Zuid-Korea daalden de aandelen flink. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. En die twijfels slaan ook over naar Nederland. Op de Amsterdamse beurs daalde de koers van chipmaker ASML.
0: Premier Jette vindt dat de EU Oekraïne te weinig steunt. Hij is samen met andere leiders in Brussel om het over de oorlog te hebben. Jette vindt dat de hele EU meer moet doen.
3: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
0: Ja, volgens Jette is er maar één reden waarom de oorlog nog steeds speelt. Namelijk omdat president Poetin daarvoor kiest.
1: Ja, en Oekraïne gaat ondertussen lekker verder met het bombarderen van olieraffinaderijen. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet aan de pauze houdt die president Trump had aangekondigd. Oekraïne heeft het nu extra zwaar vanwege problemen met het satellietnetwerk van Starlink. Het bedrijf heeft de snelheid teruggeschroefd, waardoor Oekraïnse drones minder hard kunnen vliegen, zegt deze expert.
4: Door nu de snelheid terug te draaien waarop dat dan werkt, moeten de drones langzamer vliegen. Ja, en zijn ze dus ook kwetsbaarder geworden voor de Russische luchtverdedigers, waardoor minder drones hun vernietigende werk kunnen doen.
1: Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering achter het afknijpen van de snelheid zit, omdat zij nu een deal met Rusland gesloten hebben over de levering van diesel. En tot zover het nieuws van buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
9: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Almere heeft opnieuw een fout gemaakt rond de plannen voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Juan Grisstraat in Tussen de Vaarten. Een vergunningsaanvraag die eerder was ingetrokken is toch nog goedgekeurd op 7 oktober. En dat had niet mogen gebeuren. De gemeente onderzoekt nu hoe het misging en betreurt de gang van zaken. En Almerers die gisteren boodschappen wilden doen bij het overdekte winkelcentrum aan de korte promenade in Almere stad, waren verbaasd toen ze voor een dichte deur stonden. Het was hen niet duidelijk dat de supermarkt tijdelijk is verplaatst en dat de winkels dus gesloten zijn. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartier vertraging als je over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam rijdt, want er staat 10 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 10 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 9 kilometer file tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg. 20 minuten vertraging op de N325 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Elden. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dankzij twee jonge dames, is er een bijzonder wandelpad in Ens na 25 jaar vernieuwd. Hoe dat zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
23: Pas het zelf aan.
25: En als je gaat samenwonen?
23: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het vogelpad in Ens is na 25 jaar helemaal vernieuwd. Een opmerking van twee jonge meiden zette die vernieuwing in gang. En vanochtend werd het pad feestelijk geopend. Of heropend, moet ik zelf zeggen. En Arie Meijer is vandaag de vogelaar van dienst.
1: Bordjes met QR-codes om vogelgeluiden te kunnen horen. Het vogelpad in Ens heeft al 25 jaar bordjes langs de route met informatie over vogels. Maar wat blijkt, de jeugd weet ze niet meer te waarderen.
2: Marijke en ik die waren hier een beetje een rondje aan het wandelen. En toen kwamen we twee meisjes tegen en die waren met één bordje bezig. Zo aan het kijken en zo. En wij zo, oh, leuk bordje. Nou ja, zoals je met kinderen dan spreekt. Nee, ze zijn helemaal niet leuk. We zoiets van, oké, helemaal niet leuk. Ja, maar ja, hè, die vogels zijn zwart-wit. Ze zijn toch niet in het echt zwart-wit? Oké, nee, stomme bordjes. En toen liepen ze weg. En wij zo, oké, wij bleven nog even staan. We keken nu even goed naar het bord. En toen dachten we even van, nou ja, in de tijdrace van tegenwoordig, misschien moeten we er wat mee.
1: Zo gezegd, zo gedaan. De zwart-witte vogels zijn vervangen door kleurrijke nieuwe exemplaren. Geschilderd door Bianca Krijgsman van Zorgboerderij op de Wurf in Nagelen. En wat zij ervan vindt, dat ze is gevraagd om dit te maken.
3: Ja, ik vind dat best wel een eer. Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat dat gebeurt.
4: Hoeveel vogels heb je geschilderd?
3: Volgens mij zijn het er een stuk of 12, 13 die ik gemaakt heb.
1: En ze kwam erachter dat het kleurenpalet van de duif bestaat uit zo'n 15 tinten grijs.
3: Daar dacht ik van, oh leuk, simpel een duif, een beetje grijs hier, een beetje grijs daar. En dan ben je bezig en dan heb je precies van, oei, die kop is anders grijs, dan de borst is anders grijs, de rug is anders grijs. Ja, en dan die kleuren heb je niet. Dus ja, dan ga je zitten en dan ga je alle kleuren mengen. Een beetje van dit en een beetje van dat.
1: Uiteindelijk is het gelukt. En de bordjes staan allemaal langs de route die vanochtend feestelijk is heropend. En daarbij mocht Bianca de openingshandeling doen. De vernieuwde route kostte bijna €700. Gewapend met pindaslingers gingen omwonenden de vernieuwde route bewandelen. En natuurlijk de QR-codes testen om die vogelgeluiden te horen.
5: We hebben nog heel veel vogels.
6: Dit is heel wat anders. Ook veel mooier, goed verzorgd. En op deze manier openen, heropenen. Nou, dat is gewoon grandioos. Met zoveel mensen. Klein, groot, perfect.
4: Hé, hey Lisanne, wat vind je ervan dat je zo naar het vogelgeluid kan luisteren?
7: Ik vind het wel leuk, want eerst kon dat niet en eigenlijk moest je dan de vogels opzoeken. En nu kan ik er wel naar luisteren.
8: Ja, mooi. Mooi vind ik ze wel.
4: Wat is nou de allermooiste?
8: Een duif.
4: En waarom is die van de duif nou het mooist?
8: Ja, omdat we hebben zelf thuis ook in de een duif thuis.
9: Je ziet geen vogeltjes, maar je hoort ze.
4: Ja. Ja, dat zou toch mooi zijn om ze ook te kunnen zien?
9: Ja. Maar misschien, wie weet, waar we nog tegenkomen.
4: En wat is nou het mooiste geluid wat je hebt gehoord? Van welk vogeltje was dat?
8: Een kraai.
4: En waarom is dat geluid zo mooi?
8: Nou, in de familie hebben wij, nou, familie, vrienden zijn we met. En die kunnen dat heel goed nadoen.
1: De vernieuwde route valt dus in de smaak. Nu is het alleen nog wachten op het oordeel van de twee kritische meisjes.
2: De dames hebben we nog niet weer gesproken, maar waarschijnlijk lopen ze af en toe toch nog een rondje.
4: Ja. Hopelijk zijn ze hier blij mee.
2: Ik hoop het ook.
0: Nou, dat zal toch vast wel. Je hoorde als laatste initiatiefnemer Susanne Biedron.
10: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
11: Dit is Flevoland.

0: gaan eens praten met Jeroen Elferink. Hij is onze weerman van dienst voor vanavond. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel het eens. Wat is het voor weer vandaag geweest? Want we zijn niet buiten geweest.
1: Ik ook niet. Maar ik weet wel dat het vandaag echt een prachtige dag was met veel zon en temperaturen van 20 graden. Maar inmiddels is de bewolking al toegenomen en is eigenlijk de zon op de meeste plaatsen al wel weer verdwenen. Daarbij staat niet al te veel wind en is het nog zo'n 19 graden. Dus het is buiten absoluut niet koud. En dan komende avond en nacht is dat het geval met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Vanavond ligt de temperatuur nog lange tijd boven 15 graden. En komende nacht zakt het kwik uiteindelijk naar 12 of 13 graden. Het is op zich niet zo heel koud. En morgen gaat de temperatuur dan nog één keer flink omhoog. We komen uit op waarde rond 18 graden. Maar de bewolking wordt wel dikker en dikker. En uiteindelijk volgt in de middag regen. En er is een koufront. En dat koufront dat brengt toch echt wel heel ander weer.
0: En is het voor de laatste keer 18 graden? Of blijven we...
1: Vooralsnog is die kans vrij groot. Okay. Maar er zijn wel signalen dat het misschien later deze maand nog een keer wat warmer wordt. Maar dat is ver weg, dus daar wil ik mijn handen nog niet aan branden.
2: Okay.
1: Voor nu in ieder geval is het toch wel even voorlopig de laatste dag met 18 graden. In de middag dus morgen regen en dan draait de wind naar het noorden. En dan komt dus ook echt koelere lucht de provincie binnen. Vrijdagavond is het nog maar 9 graden. En ook zaterdag is het met 13 of 14 graden echt wel een stuk frisser. Daarbij trekt een enkele bui over, maar tussendoor is ook veel ruimte voor de zon.
2: Ja, dat betekent dat het wel lekker aangenaam is dan.
1: Nou, op zich, de zon die is wel lekker. Dus als je uit de wind in de zon gaat zitten, dan is het prima. Maar als je wel in de wind zit met 13 of 14 graden... na die 18 tot 20 graden die we gewend waren, is het toch echt wel merkbaar frisser. Daarbij kan dus ook een enkele bui overtrekken. Ja, zeker tijdens een bui als de zon weg is. Ja, dan is het ook echt wel fris. Zondag, dan wordt het nog wat frisser met 12 graden en veel bewolking. Maar daarna lijkt het zonnetje toch wel terug te keren volgende week. Maar door een noordoostenwind is het met 14 graden toch wel wat minder warm dan we gewend waren.
0: En, wil je nog verder kijken of moet je aardappels schillen?
1: Aardappels schillen? Is dat een uitdrukking?
2: Nou, hij bedoelt, moet je koken? Ja.
1: Nou, we kunnen vooruit kijken en dan zien we toch wel een vrij zonnige week voor de boeg. Met 14 tot 16 graden. Op zich vrij gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Maar dat echte nazomerweer wat we bijvoorbeeld vanmiddag hadden... Ja, dat

0: zie ik nog eventjes niet terug.
1: Oké, Jeroen. Nou, het is in ieder geval vanavond goed weer. Daar ben ik heel blij mee, want ik ga het lichtfestival Luminous in Almere bezoeken. Dat is 5,5 kilometer lopen en dat is fijner als het droog en wat warmer is dan als het regent en kil is.
0: Nou, dat klinkt heel goed, want je hebt er echt uitstekend weer bij voor oktober.
1: Heel goed. Jeroen, eet smakelijk zometeen.
2: Hopen.

0: Voor slechtzienden ziet de wereld er heel anders uit. De meeste ziende mensen hebben dat niet door. Daar wil organisatie Bartimeus met de Dag van de Witte Stok verandering in brengen. Wereldwijd wordt vandaag aandacht gevraagd voor de veiligheid van blinden en slechtzienden. Verslaggever Yannick van der Wouw staat in Lelystad, waar een speciaal parcours is uitgezet.
1: Ja, en dan tel je even rustig tot 3, zodat de laatste mensen ook kunnen stoppen.
2: 1, 2, 3. Okay,
1: en dan kun je gaan lopen.
2: Ik ga lopen.
1: En met de stok voel jij de ondergrond.
2: Ja, klopt.
1: Waarmee je over kunt steken.
3: Goed luisteren, voorzichtig lopen en vooral voelen met een witte stok. Met deze bril kan je bijna niks meer zien. En dat is precies de bedoeling. In het centrum van Lelystad kan iedereen vandaag zelf ervaren hoe het is om slechtziend te zijn. Zoals ook Lelystedeling Saskia Bons.
4: Nou, ik zie jouw ogen niet scherp hoor. Ik zie überhaupt helemaal niet scherp. Maar ik zie wel contouren en de vorm en licht en donker, dat wel. Maar het is allemaal... Kijk, jij staat natuurlijk ook nu heel dichtbij. Dus dan kan ik nog wel onderscheiden wie je bent. Maar als jij 3 meter verderop gaat staan, dan wordt het al een lastiger verhaal.
1: Ja, je hebt nu een ervaringsbril op. Met een kokenvisie, wat heel veel ontstaat als mensen bijvoorbeeld glaucoom hebben. Waardoor hun gezichtsveld heel erg beperkt wordt, maar waarbij er nog wel een kleine restvisus is door een koken.
3: Ik spreek met Tamara Dekker. Ze is van Stichting Bartimeus en begeleidt mensen met een visuele beperking. Volgens haar komt het geregeld voor dat mensen niet veilig kunnen oversteken of hun weg geblokkeerd wordt.
1: Omdat in het verkeer mensen toch gebruik maken van deze stok. En heel veel mensen ook niet weten hoe zij daarop moeten reageren. Maar eigenlijk moet je dus altijd stoppen op het moment dat jij iemand tegenkomt met de witte stok.
5: Zo merk je dus op dat daar iets staat. Dus jij zult daar zelf niet overheen vallen.
2: Nee, precies. Maar wat, ik weet niet wat het is. Dat is het ding.
3: Tegels met ribbels of puntjes geven houvast als je niks ziet. Dat merken meer dan 300.000 Nederlanders dagelijks. Toch kun je ook grotendeels afhankelijk zijn van andere zintuigen, merken voorbijgangers.
4: Het is ook wel confronterend als je zo'n bril opzet. Want dan ervaar je eigenlijk pas echt goed hoe het werkt in het dagelijks leven, zeg maar. Waar je tegenaan loopt. En ja, dat je moet compenseren met al je andere zintuigen. Dat het best wel heel veel energie kost.
3: En dan is zo'n speciale dag voor de witte stok zeer welkom. Want lang niet iedereen weet wat te doen als ze zo'n stok zien.
4: Nou, het gekke is dat ik eigenlijk niet op de hoogte was dat er überhaupt een dag van de witte stok is, zeg maar. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat die er is.
1: Want mensen leren daar ook wel mee omgaan, hè, hoe ze moeten lopen met de stok. En dat je ook mag laten zien dat jij degene bent die over wil steken. Maar het is zeker niet verkeerd om daar jaarlijks een dag extra aandacht aan te geven.
5: Doe maar hoor. Nee, jij mag blijven.
2: Okay.
5: Ga jij maar. Nee, we moeten nog wat uitleggen. Dus ga je gang.
2: Maar dank u wel voor het wachten.
5: Ja, heel, heel goed. Dat zijn wel de regels inderdaad.
6: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
7: Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: De gemeente Almere heeft opnieuw een fout gemaakt rond de plannen voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Juan Grifstraat in Tussen de Vaarten. Een vergunningsaanvraag die eerder was ingetrokken is op 7 oktober toch goedgekeurd. En dat had niet mogen gebeuren, laat de gemeente weten. Het genomen besluit is volgens de gemeente niet geldig. De gemeente onderzoekt hoe dit misging en betreurt de gang van zaken. Almeerders die gisteren boodschappen wilden doen bij het overdekte winkelcentrum aan de Korte Promenade in Almere stad waren zeer verbaasd toen ze voor een dichte deur stonden. De winkels, waaronder Dirk Supermarkt, zijn gesloten omdat ze plaatsmaken voor de bouw van een nieuwe woontoren. Veel winkelend publiek wist niet dat de winkels zouden sluiten en verplaatst zouden worden. Op de begane grond van het wooncomplex keren uiteindelijk wel weer nieuwe winkels en een supermarkt terug. Naar verwachting is de woontoren over 3 jaar klaar. De A6 is van morgenavond tot maandagochtend dicht in zuidelijke richting tussen knooppunt Emmeloord en Lelystad Noord. Het groot onderhoud op de snelweg verplaatst zich dan van de ene naar de andere weghelft. Om deze reden gaat de weg ook even in noordelijke richting 1 nacht dicht. Van zondagavond tot maandagochtend kun je ook niet van Lelystad Noord naar Emmeloord rijden. En zal er dus omgereden moeten worden via Kampen over de N50. Dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor 1/3 van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 15 graden. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En de minima bereiken zo'n 12 of 13 graden. Bij maar weinig wind uit zuidwestelijke richting. Elke morgen beginnen we met vrij veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur loopt snel op naar 17 of 18 graden. In de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen een gebied met regen. Het is een kou front en daarachter stroomt ook echt duidelijk koelere lucht de provincie binnen. Tijdens de ochtend staat nog een zuidwestenwind, maar in de loop van de middag draait deze naar het noordwesten en trekt daarbij ook aan naar vrij krachtig aan het IJsselmeer. En tijdens het weekend is het dan ook echt een heel stuk koeler, met temperaturen van 12 tot 14 graden. Daarbij kan een enkele bui vallen, schijnt ook af en toe de zon, maar zeker zondag heeft ook de bewolking de overhand.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen alle aandacht voor Glazen Huisactie in Emmeloord. Ook dit jaar wordt er weer een glazen huis neergezet. Je weet dan, hè, er wordt er geld opgehaald voor het goede doel. En dit keer komt het niet in winkelstraat de Lange Nering, maar gewoon op het centrale plein De Deel. Je hoort er zo meer over.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Na 11 jaar afwezigheid was er in december weer een glazen huis in Emmeloord. Jongerenwerkers die haalden zo'n 32.000 euro op voor het goede doel Spieren voor Spieren. En nu hebben ze besloten om zich dit jaar ook weer in te zetten voor het goede doel. De jongerenwerkers kruipen opnieuw 48 uur achter de DJ-tafel. En dit keer niet in de winkelstraat De Lange Nering, maar op het centrale plein De Deel. Het doel dit jaar geld ophalen voor de Brandwondenstichting. Ik ga erover praten met David Dreunhuizen. Hij is een van de sociale werkers in Noordoostpolder. Voorheen Carrefour. David, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik wil eerst even van je weten, wat is vorig jaar het meest aangevraagde nummer geweest? Weet je dat nog?
1: Nou, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, er was wel in onze week, zeg maar, werd ook bekend dat nummer van Mo volgens mij ook het nummer zou zijn van het glazen huis die week erna, van het echte glazen huis. Of Bente was het. Maar volgens mij is dat nummer vooral heel veel aangevraagd. Maar,
0: en de dijk zat er denk ik ook wel tussen, af en toe.
1: Ja, die zat er wel tussen, ja. Maar ik kan ook geen antwoord geven op jullie vraag.
0: Nou, het begint al goed. Ja. Waarom hebben jullie eigenlijk besloten om opnieuw het glazen huis te bouwen? Wat is daar de reden achter?
1: Vorig jaar was natuurlijk, jullie zeiden het al, onwijs succes. Met een onwijs mooi bedrag wat we hebben opgehaald. Maar we zagen vooral ook dat er heel veel mensen uit Emmeloord en de dorpen uit de Noordoostpolder, dat die zich zo hebben verenigd en samen zijn gekomen om er iets fantastisch van te maken. En dat vonden we zo mooi dat we dachten, ja, dit willen we eigenlijk nog een keer doen. En we willen daarbij vooral de jongeren in de lead gaan zetten. We zijn natuurlijk jongerenwerkers. Vorig jaar hadden we een jongerenbestuur achter het glazen huis zitten. Maar we gaan dit jaar met allemaal jongerencrews werken. Dus we willen het echt een evenement van jongeren laten worden. Maar wel voor de hele Noordoostpolder.
0: En dit keer dus niet aan de Lange Nering, maar op De Deel. Is dat een soort promotie?
1: Ja, dat zou je wel bijna denken. Nee, eigenlijk was het, waar gaan we het doen? We hebben het heel even gehad over in de Poldertoren. Maar dan onwijs gaaf locatie natuurlijk, maar zijn we niet heel erg zichtbaar. Ja, en in De Deel, nu in het nieuwe werk- en welzijnsplein, zijn alle faciliteiten voorzien. Dus het leek ons een fantastische plek om het daar te organiseren.
0: En dan gaan jullie wat bouwen of ergens bestaand?
1: Ja, het is wel in het pand gewoon. Mensen kunnen wel gewoon lekker naar het werk- en welzijnsplein komen die een vraag hebben voor welke organisatie die daar ook maar zit. Maar wij gaan bij de hoofdingang gaan wij een stuk afsluiten waar wij 48 uur lang bivakeren.
0: En vorig jaar waren jullie ook via de lokale radio te horen en via YouTube. Hoe gaat het dit jaar de ether in gestraald worden?
1: Ja, we hebben gelukkig de mannen van RTV Noordoostpolder weer bereid gevonden om het in ieder geval via de FM weer uit te zenden. En we zijn druk in overleg met allerlei partijen, want we willen het liefst via een vaste stream te horen zijn. Want vorig jaar gaf het via YouTube toch wel wat problemen, omdat we dan soms zomaar van internet werden gegooid. Maar dat willen we dit jaar iets professioneler aanpakken en willen we gewoon overal goed te zien en te horen zijn.
0: Oké, en dat gaat dan via een ander kanaal, via internet of zo?
1: Ja, daar zijn we over in gesprek met partijen. En dat gaat helemaal goed komen, daar heb ik alle vertrouwen in.
0: Ja, en bij de vorige editie waren er ook randactiviteiten. Waar moesten we aan denken? Wat kunnen we dit jaar verwachten?
1: Ja, we willen echt weer van alles gaan organiseren. We willen natuurlijk iets gaan doen straks ook met de brandweer. Want het is natuurlijk de Brandwondenstichting is het goede doel. Maar ook voor de activiteiten gaan we een jongerencrew samenstellen. Die zelf mag bedenken wat er allemaal te doen is straks op De Deel. Natuurlijk hebben we zelf ook al wel wat ideeën. Het lijkt ons heel tof om een trailer neer te zetten waar bands of een DJ in kan spelen. Maar het lijkt ons ook heel tof om jongeren in de lead te zetten en die activiteiten te gaan laten organiseren.
0: En misschien, en misschien toch nog vuurwerk met de brandweer, toch?
1: Nou, wie weet.
0: Ja. Wanneer staat het glazen huis in Emmeloord op zijn plek?
1: 10, 11 en 12 december. Vorig jaar waren we op een maandag tot en met een woensdag te zien en te horen. Maar dit jaar dus van een donderdag tot en met een zaterdag. Dus we hopen dat het straks mooi vol is op het deel en dat mensen samenkomen daar.
0: David Dreunhuizen, we houden jou helemaal en jouw collega's natuurlijk helemaal in de gaten van Sociaal Werk Noordoostpolder. Dankjewel en tot december.
2: Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We gaan eens kijken naar het nieuws van buiten de provincie. Op de beurzen zijn de aandelen van techbedrijven flink onderuit gegaan. Beleggers twijfelen over AI-bedrijven, zegt onze verslaggever.
1: Afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. En de aandelen van al die tech- en AI-bedrijven gingen steeds maar verder omhoog. Nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
0: Ik zag trouwens nog wat beelden over datacenters. En die worden plom verloren in Amerika, gewoon her en der. Dan woon je daarnaast, dan hoor je er constant een fluittoon.
2: Ja. Ja, het is echt schandalig. Het is ook inzet nu van heel veel verkiezingen daar. Hè? Want er moet een nieuwe senaat gekozen worden onder meer. En dat is ook wel belangrijke punten.
0: Maar goed, vooral in Japan en Zuid-Korea daalden de aandelen flink. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. En die twijfels slaan ook over naar Nederland. Op de Amsterdamse beurs daalde de koers van chipmaker ASML.
2: Premier Jette vindt dat de EU Oekraïne te weinig steunt. Hij is samen met andere leiders in Brussel om het over de oorlog te hebben. Jette vindt dat de hele EU meer moet doen.
3: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
2: Ja, volgens Jette is er maar één reden waarom de oorlog nog steeds speelt. Namelijk omdat president Poetin daarvoor kiest.
0: Ja, en Oekraïne gaat ondertussen lekker verder met het bombarderen van olieraffinaderijen. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet aan de pauze houdt die president Trump had aangekondigd. Oekraïne heeft het nu extra zwaar vanwege problemen met het satellietnetwerk van Starlink. Het bedrijf heeft de snelheid teruggeschroefd, waardoor Oekraïnse drones minder hard kunnen vliegen, zegt deze expert.
4: Door nu de snelheid terug te draaien waarop dat dan werkt, moeten de drones langzamer vliegen. Ja, en zijn ze dus ook kwetsbaarder geworden voor de Russische luchtverdedigers, waardoor minder drones hun vernietigende werk kunnen doen.
0: Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering achter het afknijpen van de snelheid zit, omdat zij nu een deal met Rusland gesloten hebben over de levering van diesel. En dat is over het nieuws van buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
15: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
14: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Cheerio, inderdaad. Ja, we gaan naar Jeroen Wolfs. We worden net al eventjes financiële zaken, dus op de donderdag. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over de pensioenen. Hoe veilig is eigenlijk dat pensioen nog? En hoe staan die pensioenen ervoor? Ik gaf je net even als voorbeeld dat wij, Roy en ik en alle andere omroepmedewerkers bij de publieke omroep in Nederland zitten bij PNO Media. Dat pensioenfonds, daar staat de overstap voor het nieuwe pensioenstelsel gepland voor 1 januari 27, zo een maand of drie. Stel nou dat je nu zegt van nou, ik heb een nieuwe baan. Ik ga per 1 november weg.
2: Ja.
1: Nou, prima. Wat gebeurt er dan met dat geld dat in het PNO-potje zit?
2: Hoe oud ben je?
1: Ik ben nu, ja, je zou het niet zeggen, nee, maar ik ben... Dus wat, hoe zit dat dan voor mij?
2: Ja, dus met een leeftijd van...
1: 50.
2: Ben je een wat oudere jongere? En die zit in de gevarenzone. Want wat er gebeurt in die nieuwe pensioenregeling... daar krijgt iedereen een soort van dezelfde premieinleg. Vroeger had je als jongere minder inleg als oudere. Dus als je iedereen nu gelijk gaat trekken... dan gaan er dus bij die ouderen minder premie in. En om dat te compenseren worden eigenlijk geld uitgedeeld.
1: Ja.
2: En dat gebeurt als het pensioenfonds overgaat naar de nieuwe regeling... de nieuwe pensioenwet, het variabele pensioen. En dat gebeurt als de dekkingsgraad hoog genoeg is. Daar ga ik zo even iets over zeggen. Maar als er genoeg geld in de pot zit bij het fonds... kun je als ouderen een bedrag in je pot krijgen. Ja. En dan moet je wel op het moment dat het pensioenfonds overgaat... deelnemer zijn. Dus actief deelnemer.
1: En als je dus in december... Moment, ben je geen deelnemer.
2: Ja, als je in december opstapt, ben je op dat moment geen deelnemer meer. Nee. Wel als je naar een andere omroep gaat, want dan blijf je binnen de
1: zorg. Ja,
2: maar als je gaat werken bij het ziekenhuis, omdat je daar 's ochtends de mensen met een plaatje blij gaat maken in de eter.
1: Ja.
2: Dan ben je ziekenhuismedewerker, val je onder andere pensioenfonds.
3: Dus je moet nu niet eigenlijk van baan overstappen. Tenminste niet van pensioenfonds.
1: Ja, maar dat geldt dus voor een 50-jarige. Want jij bent natuurlijk dat ziekenhuis ook
2: niet.
1: Wel.
2: Nee.
3: Ik ben 27.
2: Jij krijgt die pot niet, want jij hebt ook het probleem niet. Dus dat is één ding.
1: Ja.
2: Maar goed.
1: Maar wacht even. Je bent allebei dan toch op dat moment even geen deelnemer meer?
2: Nee, dat klopt. Alleen jij wordt gecompenseerd omdat de premies gelijk worden. En jij hebt nu een hogere inleg. En die gaat eraf, want die wordt gelijk. Roy gaat al omhoog, want zijn inleg gaat omhoog. Dus die hoeft niet gecompenseerd te worden. Maar op het moment dat je dus ouder bent en gaat weg... dan mis je die invaarbonus. Zo heet dat.
1: Okay.
2: Maar dat is alleen als de pensioenfondsen er goed voor staan. Daar heb ik even naar gekeken. De 5 grootste pensioenfondsen. Ja. Het ABP, het PGN, de Zorg en Welzijn... PMT, de metaal. Het begint met die dekkingsgraad.
1: Ja.
2: Iedereen staat er goed voor. Gemiddeld staan de Nederlandse pensioenfondsen met 136% solvabiliteit. Dus ze hebben meer dan in de kast dan moet. 100 is de ondergrens en er zit meer in de pot. Dus dat gaat goed. Dus niks aan de hand.
1: Okay.
2: Dus dat gaat mijn telefoon af, omdat jij nog iets wou vragen.
1: Ja,
2: mij. Ging ik mijn internet aanzetten.
1: Ja.
2: Die zet ik nu weer uit, dacht mensen. En dat betekent wel wat, want bijvoorbeeld zo'n zorg en welzijn... die is vorig jaar al omgegaan.
1: Ja.
2: Let op, hè. Daar zijn de pensioenen van de mensen die al pensioen kregen... met 12% gestegen. Dat gaat om zo'n €240. Bij de bouw.
1: Per maand?
2: Ja.
3: Dat is toch...
2: BPF Bouw, dus het pensioenfonds voor de bouw... is ook vorig jaar omgegaan.
1: Ja.
2: Zat ook flink geld in de pot. Dus die hadden een goede solvabiliteit.
1: Ja.
2: Dat is dus flink uitgedeeld.
1: Ja.
2: En de mensen die daar pensioen hadden... die zijn 20% omhoog gegaan.
1: Ja.
2: Gemiddelde bouwvakker €416.
1: Zo. Per maand?
2: Als u bouwvakker bent en u luistert en u denkt... hé, dat geld mis ik... Bel dan even naar de omroep. Dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen doen.
1: Maar
2: nee, even zonder gekheid. Hè. Het is allemaal gemiddeld. Dus ik kan niet echt zeggen dat het voor iedereen geldt.
1: Ja.
2: Ik heb het ook niet gecontroleerd. Want ik werk niet bij het pensioenfonds. Maar dit is wat ik gewoon uit de stukken haal.
1: Maar ik maak me op dit moment even met name druk om de 50'ers in de omroepbranche. Hoe zit het met PNO?
2: Blijven werken.
1: Oh.
2: Lief zijn voor je baas.
1: Maar hoe is die dekkingsgraad? Is van PNO?
2: Nee, daar heb ik niet naar gekeken.
1: Zoek hem even hier naar op. Een omroep.
2: Maar de spelregel is simpel. Ga je over naar een nieuw pensioen, moet er voldoende geld in de pot zitten. Dat is de dekkingsgraad, die moet boven de 100% zijn. Als dat er is, dan is er ruimte om oudere medewerkers een infrabonus te geven. Als je daarvoor in aanmerking komt, moet je niet weggaan op het moment dat dat nog moet gebeuren. Dan blijf je gewoon zitten tot 2 januari en dan zeg je, dag, ik ben
1: dan
2: ben je op dat moment, op 1 januari,
1: veilig.
2: Wordt er ingevaren. Dus dat is belangrijk.
3: En dus voor de jonge hondjes zoals ik... maakt het allemaal nog niet zoveel uit.
2: Ja, in principe zijn jullie er al op vooruit gegaan... omdat die premies omhoog gaan. Wat natuurlijk wel spannend is. Van ja, hoe gaan dan de komende jaren de beleggingen? Want nu is het
3: Ik pak dan alvast mijn verhuisdoos.
1: Maar, je mag je... Ik heb even natuurlijk gecheckt wat je hebt nagelaten. De actuele dekkingsgraad van PNO Media is op dit moment 137,6%.
3: Nou, kijk,
2: bingo.
3: Dat is keurig.
2: Bingo.
1: Dus wat betekent dat?
2: Dames en heren, ik denk dat u vandaag Marco wat vrolijker aantreft dan normaal.
1: Nog vrolijker dan normaal.
2: Ja.
1: Zullen we zo meteen het tweede onderwerp behandelen?
3: Laten we dat doen.
1: Ja.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dus.
1: Ja, we hebben het net over de pensioenen gehad. Nu gaan we het hebben over de startersleningen. Daar hebben we het al eerder over gehad, Jeroen. Ja. Als je een huis wil kopen, kun je bij sommige gemeenten een starterslening krijgen. En als je die kan krijgen, is het ook in elke gemeente weer verschillend hoe hoog die lening dan mag zijn.
2: Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Dus,
1: Oké, dankjewel.
2: Tot volgende week. Nee,
3: maar klopt. Er zit best veel verschil in.
2: Ja, het is belachelijk. Kijk, we zijn een land met regeltjes. En vroeger werd het nog wel eens vanuit de overheid geregeld. Toen bedacht iemand van, nou, weet je, dan hebben we heel veel ambtenaren nodig. Dan doen we het naar de gemeentes, want daar weten ze precies wat er speelt. Nou, vanaf daar is het één grote lappendeken. Dus ik ben eens gaan kijken, wat gebeurt er nou als je in Flevoland woont en je wil een huis kopen.
1: Ja.
2: En je denkt, ja, kan niet genoeg hypotheek krijgen, kom ik in aanmerking voor een starterslening.
1: Ja.
2: Ja. Nou, en je woont al jarenlang in Dronten. Nou, in Dronten, ik moet even kijken, want het zijn hele kleine lettertjes.
1: Moet ik het voorlezen getalletjes.
2: Ja,
3: ik kan het ook voorlezen.
2: In Dronten kan je een starterslening krijgen, maar tot een woningprijs van €347.800. Kan je verklappen, er zijn niet veel woningen in die prijskaart.
3: Ik heb toevallig laatst een huis gekocht. Nou, die zat wel boven dat bedrag, want anders dan is er gewoon niks.
1: Ja. En het was nog een
3: bouwval. Het was nog een bouwval ook.
2: Ja. Dan moet je ook nog een aantal jaren al in Dronten wonen en economisch verbonden zijn voordat je ervoor in aanmerking kan komen. Dus oké. Hier in Lelystad kan je tot 470.000 een starterslening krijgen.
3: Dat is dan wel weer
2: en ook best een forse, 65.000. In Dronten kan je maximaal 40 krijgen, in Lelystad 65. Maar goed, die pot is leeg. Dus in Lelystad kom je niet meer aan de beurt.
1: Oh. En hoe lang moet je dan doen over het terugbetalen van die lening?
2: 15 jaar en de eerste jaar betaal je wat minder. En dan gaan ze kijken naar je inkomen. En zo krijg je een beetje een boost. Oh. Maar voor de aardigheid, Zeewolde kun je dus 35.000 krijgen. Emmeloord 36.000, Dronten 40. Lelystad 65. Almere heeft geen starterslening.
1: Nee? Is een stad met zoveel...

0: landelijke starterssubsidie. Hè? Zoals we vroeger de premie A-woningen hadden en allerlei andere potjes. Ja, daar valt ook wel iets voor te zeggen. Want het is
1: lastig
0: natuurlijk best
1: frustrerend. Een woning in het westen van het land is een stuk prijziger dan een woning in het noorden van Groningen.
0: Ja, dat is dan de motivatie waarom je die gemeentes ertussen gaat zetten. Maar voor de aardigheid, dus de ene Zeewolde 35.000, Lelystad 65.000 verschillen in woningen. Ja, dat is wat is het, hemelsbreed, 15 kilometer?
1: Zoiets.
0: En dit is €30.000 verschil. Dus het is nogal wat. Nou, Lelystad is de pot leeg. In Zeewolde is die nog gevuld, want je krijgt maar de helft. Dus dat is dan weer het verschil. Ja, het is een lappendeken.
2: Maar het is toch ook niet eerlijk? Maar ja, het heeft natuurlijk ook te maken met hoe rijk is je gemeente waar je woont, hè, denk ik. Of hoe verdelen ze dat geld? Want het gaat om de grote pot.
0: Het gaat om de grote pot. Alleen elke gemeente kan het op verschillende manieren verdelen. Er gebeurt op heel veel vlakken. De ene gemeente wordt wel inderdaad een brug gebouwd. De andere doet dat niet. Die heeft subsidie van het Rijk nodig. Die heeft een gat. Ja. Iets verderop bij Kampen hebben ze geloof ik een begroting. Die zit ver onder nul. Zeewolde stroomt het weer over de klippen heen.
1: Iets meer centraliseren dan misschien?
2: Of ja, toch vanuit het Rijk weer verdelen.
0: Dan kom je dus weer op die wat jij net zei, die landelijke verschillen. Want als ik in Amsterdam een starterswoning wil kopen of in Delfzijl. Nou, in Delfzijl kan ik al met de subsidie een starterswoning kopen
1: provincie.
0: In Amsterdam. Ja, zeg het maar.
2: Ja. Nou ja, goed, ik vind wel toch opmerkelijk dat Almere geen starterslening heeft. Want het is juist een jonge stad met veel jonge inwoners die graag in die stad willen blijven wonen.
0: Ja, maar ja.
2: Zijn er veel gemeenten, of is dit een uitzondering?
0: Nou, de meeste gemeentes hebben wel een vorm van starterslening. Hmm. Maar goed, weet je, je kunt natuurlijk ook een subsidiepotje creëren waar bijna niemand voor in aanmerking komt. Hè? Dus door te zeggen, nou, we hebben startersleningen, maar het geldt tot woningen tot 300 zoveel duizend euro. Ja, weet je, hoeveel woningen zijn er?
2: Ja, dan heb je wel een potje, alleen niemand maakt
0: gebruik van. Ja, een potje, maar niemand kan er gebruik van maken. Dus u mag naar binnen, maar alleen als u groen bent.
2: Ja, oké,
0: dat wordt lastig.
2: Ik ben het eens in de week of zo, groen.
1: Eens in de week?
2: Als ik misselijk ben of zo.
0: Met dit soort verschillen kan je misselijk worden. Want dat betekent voor heel veel mensen dat ze niet kunnen wonen waar ze willen wonen.
2: Zelfs zie je ook al behoorlijk groen trouwens, als ik naar even kijk.
0: We zijn aan het schilderen, dus de kast moest even opgeruimd worden. Dus het eerste truitje wat ik tegenkwam heb ik aangetrokken.
1: Ja. Succes met
0: schilderen. Nee, sorry. Nee.
1: Succes met schilderen dan. Dankjewel weer. Hè.
3: Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland.
4: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, en ook op donderdag is bijna elke week Denise Gela er ook. Denise, goedemiddag. Of goedemorgen nog eigenlijk.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij zit weer heerlijk in Theater Het Voorhuis. Een warm bad, een volle zaal.
4: Het is weer druk.
2: Ja, het is druk als een vroeg in de ochtend.
3: Zoals altijd.
2: Ja, ik weet het. Wat heb je allemaal op de planken staan daar vanavond? Een ode aan Ramses Shaffy en Lisbeth List.
3: Ja, klopt inderdaad. Voorstelling laat, maar hebben we vanavond al. En natuurlijk staan bijna niet bij ons op de planken. Dat is denk ik wel spreken, maar ik laat het toch even benoemen. Maar Pim Muda en Sabine Krol trokken deze rollen. En dat is inderdaad wat je al zei, een ode aan Ramses Shaffy en Lisbeth List. De grootheden, een beetje natuurlijk van de Nederlandse chanson.
2: Ja.
3: En dus verwacht natuurlijk ook echt de grote klassiekers en eigenlijk vertolkt door eigenlijk ook twee hele goede artiesten.
2: Ja, dus, ik ken Pim Muda meer als acteur. Ik wist niet dat hij ook kon zingen eigenlijk.
3: Nou, blijkbaar wel.
2: Ja, dat hoop ik wel, want anders dan gaat hij af vanavond.
4: Een aardige avond. en morgen dan is Juf Roos bij jullie, hè?
2: Ach.
3: Ja, het is natuurlijk herfstvakantie en dan mag natuurlijk een kindervoorstelling ook niet deze week ontbreken. En deze is voor de allerkleinste, althans 2+. Die voor mij zijn inmiddels alweer te groot voor, maar ook ik heb alle liedjes wel mee moeten zingen destijds. En,
2: ken je er nog één?
3: Ja. God, zet je me wel.
4: Zeg maar gewoon moet je zingen.
3: De wielen van de bus, de wielen van de bus.
2: Oh, natuurlijk, ja, die gaan rond en rond. Ja, die ken ik zelfs, ja.
3: Mijn zangstem leent zich niet voor de radio. Dus ik sla die even over. Mm. Maar ik denk wel natuurlijk echt een hele leuke voorstelling. Met alle nummers. Gewoon lekker meezingen. En natuurlijk Juf Roos en Gijs. Na afloop even een handje schudden.
2: Leuk. Ja. Die geeft 2 voorstellingen trouwens, hè, op dezelfde dag.
3: Klopt inderdaad. Ja. Om 2 uur en om 4 uur.
2: Ja.
3: Morgen.
2: De Gouden Jaren. Gaan we daar alvast ook nog iets over zeggen? Ja, hè?
3: Jazeker, die hebben we dinsdag. Dat is een theater overdag voorstelling. We hebben natuurlijk sinds vorig seizoen ook een aantal voorstellingen die we niet 's avonds, maar overdag laten plaatsvinden. Ook om bezoekers die misschien 's avonds niet de deur uit willen of niet kunnen tegen moeten komen. En in dit geval gaan we naar de Gouden Jaren. De jaren 50, 60, 70 van de vorige eeuw. In deze voorstelling gaan Cor Bakker en Erik van Muiswinkel het publiek meenemen op muzikale reis, maar ook anekdotes, leuke weetjes, historische beelden. Dus eigenlijk een beetje van alles wat, zodat je na afloop denk ik ook wel met heel veel kennis en weer naar huis gaat.
2: Ja, leuk hoor. Werkt dat een beetje goed trouwens, die middagvoorstellingen? Want ik vind dit, ik snap het wel, hè, want oudere mensen vinden het dan toch wel fijn als het 's avonds donker is en dat ze dan overdag naar theater kunnen. Maar ja, ik had hier bijvoorbeeld ook graag naartoe gewild. Maar ja, de meeste mensen werken natuurlijk overdag. Dus ook wel een beetje een gemiste kans voor de mensen die dit willen zien en niet overdag kunnen.
3: Snap ik. Ja, zo moet je altijd natuurlijk wel weer keuzes maken. We merken wel dat er echt wel animo voor is. In dit geval hebben we bijvoorbeeld ook nog een ontmoetingstafel op deze middag voor mensen die misschien ook niet echt iemand hebben om mee naar het theater te gaan.
2: Oh.
3: Tegen moeten komen. Dus we hebben daar ook vrijwilligers aan de tafel zitten. Dus als je denkt van, ik vind het een beetje spannend alleen te gaan, is dat wel ook een voorstelling om juist wel te gaan.
2: Ja.
3: En misschien ook gelijkgestemden te ontmoeten.
2: Ja.
3: En in die zin is het toch wel weer iets waarin we bezoekers die dus niet altijd de mogelijkheid hebben om 's avonds naar theater te gaan.
2: Ja, het is sowieso een mooi initiatief. Zijn we er doorheen voor deze week, Denise?
3: Dan zijn we er doorheen, ja.
2: Goed, dankjewel. Tot volgende week weer.
3: Tot volgende week.
0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
5: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 15 graden. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En de minima bereiken zo'n 12 of 13 graden. Bij maar weinig wind uit zuidwestelijke richting. Elke morgen beginnen we met vrij veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur loopt snel op naar 17 of 18 graden. In de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen een gebied met regen. Het is een koufront en daarachter stroomt ook echt duidelijk koelere lucht de provincie binnen. Tijdens de ochtend staat nog een zuidwestenwind, maar in de loop van de middag draait deze naar het noordwesten en trekt daarbij ook aan naar vrij krachtig aan het IJsselmeer. En tijdens het weekend is het dan ook echt een heel stuk koeler, met temperaturen van 12 tot 14 graden. Daarbij kan een enkele bui vallen, schijnt ook af en toe de zon, maar zeker zondag heeft ook de bewolking de overhand.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De Almeerse Selena Schiedom was dat. Die dus komende, wat is het, oktober? 22 oktober staat ze in de Meerpaal.
1: Volgende donderdag.
0: Jazeker, en zij is hier dus nu te gast in de herberg. Je hoorde haar net al even.
1: Ja, Selena, ga lekker zitten. Dat is, hoe was dat om eventjes zo te beginnen?
2: Ja, voor het eerst voor het publiek doen, hè?
1: Dus ja,
2: ja, heel leuk.
1: Ja, ja. Vertel eventjes, Selena, want je komt uit Almere.
2: Ja.
1: En je volgt een opleiding momenteel.
2: Klopt.
1: Dus je wil graag musical actrice worden?
2: Zeker weten.
1: Oké, en wil je dat al heel je leven?
2: Ja, ik wil dat wel echt al een tijdje lang. Ja, ja, ja. Ik ben vroeger danste ik heel veel. En later kwam ik eigenlijk meer op het musical gebied. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk mijn droom geworden.
1: En wat is je droomrol? Heb je die ook al in je hoofd zitten?
2: Nee, ik vind het heel veel leuk. Gewoon in musical spelen, ook al is het ensemble, vind ik heel leuk.
1: Ja.
2: Ja. Hey,
1: en wanneer wist jij voor het eerst dat je kon zingen?
2: Dat is een goeie. Vroeger zong ik altijd heel veel met K3 liedjes en zo. En ik zong altijd heel veel thuis. En later ben ik dus op musicallessen gekomen. En sindsdien weet ik eigenlijk dat ik kan zingen.
1: Zijn dat nou die K3 liedjes? Dat lijkt misschien heel makkelijk. Zijn die ook makkelijk als zangeres? Of zeg je van nou nee, daar moet je niet op verkijken?
2: Sommige zijn makkelijk, sommige niet.
0: Ja, ik zing ze ook vrolijk mee. Maar
1: ja, ik denk vaak dat ik ze goed zing of zo. Ja. Ik denk dat zijn geen moeilijke liedjes. Maar dat is dus niet altijd zo.
2: Nee, niet altijd.
1: Nee. Maar nou ga jij dus in de Meerpaal staan. Dat is niet zomaar een zaal. 22 oktober in de Circle of Life van de Diamond Baritones. Die zijn hier wel eens eerder geweest trouwens. Hoe ben je nou met die mannen dan in aanraking gekomen?
2: Ik kreeg van een oud docent de oproep naar mij doorgestuurd. Toen heb ik auditie gedaan, moest je een filmpje doorsturen en toen ben ik uitgekozen.
1: Ja, oké. Okay. Maar kende jij ze, die Diamond
2: Baritones? Nee, ik kende ze niet. Nee, ik had wel opgezocht wie het waren. Ik had hun gezien bij Holland's Got Talent, hun optreden.
1: Ja.
2: Maar voor de rest kwam ik ze niet bekend voor.
1: Nee.
2: Nee.
1: Maar zij zingen natuurlijk van alles, ook het musical repertoire.
2: Ja.
1: Hoe is dan bepaald wat jij daar gaat zingen?
2: Je mocht zelf kiezen wat je kon zingen. Je mocht popmuziek kiezen, musical. Dat was eigenlijk gewoon helemaal je eigen keus.
1: Mm-hmm. En wat heb je gekozen?
2: Ik heb een zoektocht door de tijd gekozen van Anastasia de musical.
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel... Oké. Okay. En maar wat ik me dan afvraag, als je dat dan... Hè, je doet dan auditie. Je weet eigenlijk helemaal niet per se nog wat Diamond Baritones zijn. Je hebt wel wat onderzoek gedaan. En dan hoor je dus in één keer van... Ik mag dat gaan doen. Ik mag daar samen met hen in de Meerpaal staan.
2: Ja.
0: Wat denk je dan?
2: Ja, ik had dat als eerst echt niet zien aankomen. Omdat het best lang duurde voordat ik een reactie kreeg. Dus ik was het eigenlijk al een soort van een beetje vergeten. En toen hoorde ik dus dat ik daar moest staan. Dus ik was echt van, hè, wat? Wat? Oké, lijp. Heel cool. Heel veel zin in. Dus ik was meteen echt helemaal excited.
0: Ja, dat snap ik wel. En heb je eerder voor zo'n groot publiek gestaan?
2: Ja, ik heb in de kunstunie gestaan in Almerestad.
0: Oké.
2: Okay. Heb ik wel eens
1: een grote zaal?
2: Ja, ja.
1: Wat heb
2: je
1: daar gedaan dan?
2: Heb ik een kerstconcert gedaan met de Theaterschool Almere.
1: Ja.
2: En daar had ik ook een solo optreden. Daar zong ik Part of Your World.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Mooi. Van de Kleine Zeemeermin.
2: Ja.
1: Oh ja. Hey, en is dit nu eenmalig dat je dit gaat doen in de Meerpaal met die Diamond Baritones?
2: Ja. Klopt, ze gaan natuurlijk op meerdere plekken in Nederland gaan ze optreden.
1: Ja.
2: En per plek kiezen ze een jong talent uit die daar als gast komt optreden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vind je het jammer dat dat maar één keer is? Of?
2: Ja, tuurlijk wil ik ook. Ik zou het heel leuk vinden om meerdere keren dat te doen. Maar het is ook heel leuk als het eenmalig is. Dat je denkt van ja.
1: Zodat meerdere mensen ook die kans krijgen.
2: Ja.
0: Want hoe gaat het daarna? Wordt er dan contact met je opgenomen? Je moet ook repeteren, denk ik.
2: Ja, ja, we hebben al een paar workshops gehad. En hebben ze inderdaad verteld hoe en wat. En hoe je dan moet opkomen. Zo. Dus hebben we al een beetje gerepeteerd. Maar daar gaan we natuurlijk ook voor de voorstelling gaan we natuurlijk ook nog dingen zetten en zo. En hoe dat dan gaat op het podium.
1: Ja, maar echt een repetitieperiode is er niet echt. Nee.
2: Nee,
1: dus je wordt ook een beetje dieper gegooid natuurlijk dan. Hè?
2: Ja.
1: Vind je het spannend ook? Of?
2: Ja, maar het is wel goede spanning hoor.
1: Okay,
2: ja.
1: Ga je dat nummer bij ons nu zingen wat je ook die avond gaat zingen?
2: Nee, want dat wil ik natuurlijk surprise houden.
1: Ik wou dat horen, want het is een verrassing eraf natuurlijk.
2: Ja, zeker weten. Dus
1: wat ga je dan voor ons doen?
2: Ik ga nu Far From The Home I Love zingen van Fiddler Off The Roof.
1: Oh, dat is ook niet een heel makkelijk nummer, hè?
2: Nee.
1: Je hebt een goed bereik, hè? Want je stond net al even voor te zien. Dus ik denk, nou...
2: Ja.
1: Dat is niet verkeerd.
0: Ja, dat is wel knap, hoor. Dat,
1: ja, vind ik heel knap, ja.
0: Ga je denk ver mee kopen, denk ik.
1: Hoe lang moet je nog?
2: Met de opleiding?
1: Ja.
2: Ik zit nu in mijn eerste jaar van MBO en het duurt 3 jaar, dus hierna nog 2 jaar.
1: Oké, dus je bent nog niet te zien op het podium, althans nog niet professioneel voorlopig.
2: Nee, nog niet, nee.
1: Ik voorspel je een gouden toekomst, Selena. Dat komt volgens mij hartstikke goed. Ik wens je heel veel toi, want je mag natuurlijk niet zeggen succes, dat weet je.
2: Dankjewel.
1: 22 oktober dus, The Circle of Life van de Diamond Baritones. Ze komen trouwens later ook nog in Corneel in Lelystad met Wonderland. Dat is waarschijnlijk dus een kerstvoorstelling.
0: Dat is dan, denk ik wel.
1: 27 december. Selena, ga nog een keer op het podium staan. Je voelde je volgens mij behoorlijk thuis daar. Dat en dan gaan we nog een keer naar de luisteren. Ja, zullen wij naar de Diamond Baritones gaan? Dat is misschien wel leuk.
0: Zullen we doen?
1: Ja?
0: Dank je wel. Gezellig.
1: Ik ga het licht aan doen. Als jij Selena wil aankondigen, dan komt het helemaal goed.
0: Ja, Selena uit Almere hoor je nu hier live in de herberg.

0: frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Films.
2: Here's Johnny.
1: De premières.
3: Go ahead, make my day.
1: De successen.
4: Good morning, Vietnam.
1: En de flops.
5: And I will kill you.
1: Filmkenner Jules Wolthuis.
6: Ja, daar ben je gewoon weer, Jules.
7: Ja, joh.
6: Hoe is het met je?
7: Ja, altijd goed, maar niet klagen.
6: Nee?
7: Nee.
6: Nou, niet doen dan ook.
7: Doe maar niet.
6: Hoe gaat het met de bioscoopfilms op dit moment? Het is natuurlijk herfstvakantie in een deel van het land. Wat zijn nu echt de toppers? Hallo?
7: Ja, wat zijn de toppers?
6: Ja, wat zijn de toppers?
7: Daar verras je me mee. Altijd even die titels.
6: Goeie vraag wel, hè?
7: Ja, jongen, even die titels. Wat draait er op het ogenblik?
6: Nou, de films
7: noem
6: die
7: eens
6: even
7: op. Ja, ik heb ze niet paraat.
6: Oh.
7: Heel veel.
6: Ja. Nou goed, zal ik het zelf even zeggen dan? Op 10 The Invite, op 9 The Drama, op 8 nog steeds Toy Story 5. Hartstikke leuk.
7: Ja.
6: Op 1 Variety. En op 2 Heart of the Beast heb ik van het weekend gezien. Op 3 Resident Evil heb ik ook van het weekend gezien. The Odyssey op 4, Spider-Man op 5 en Insidious op 6. En Michael staat nog steeds op 7, terwijl die ook al op Blu-ray is.
7: Nou ja, eigenlijk zijn dat films die al weken en soms al maanden draaien.
6: Ja.
7: En dat met over het algemeen met veel succes.
6: Maar de Tata's, waar staan die dan, vraag ik mij af? Want dat
7: die staan niet in de top 10.
6: Nou, op 1 staat Wender maar aan trouwens. Dat is het weekend top 30. Dan heb je ook de week top 30.
7: Ja.
6: En daar staat natuurlijk nog niet die Tata's in. Want volgens mij is die pas daarna. Die Downtown doet het niet zo goed van Michiel van Erp. Dat valt mij op trouwens.
7: Nee,
6: die is ook bijna nergens. Het gaat over
7: de Tata's staat ook niet in de top 10.
6: Nou, maar de eerste Tata's had geloof ik 1 miljoen bezoekers.
7: Ja, de eerste. Maar daarna zakte alles heel snel in.
6: Nou, ik zou je dit zeggen.
7: Ongelooflijk.
6: Hij draait in 105 zalen.
7: Nog
6: de Tata's. Tata's. Ja, nog steeds. Draait er pas een week. Hij staat op 4. De Tata's.
8: Nou, dat is dan toch best keurig. Toch?
6: €305.000 als box office.
8: Kijk, dan nieuwe films die er weer aan staan.
7: Ik heb me daar even inderdaad op geconcentreerd, op die twee.
8: Waaronder welke
7: en,
8: van de
7: ja, soms zijn er 2, 3, 4, soms 7, soms meer.
6: Ja.
7: Maar in de meeste gevallen gaat het altijd in Flevoland om 2, 3 of 4 films.
6: We gaan het hebben over Street Fighter.
7: Ja.
6: Nou, dat is echt een film van Roy, denk ik.
8: Zeker. Ja, ik ben echt een Street Fighter.
7: Ja, voor de liefhebber, Street Fighter op zich bestaat als computerspelserie al heel lang. Hè?
6: Ja.
7: Sinds 1987 al.
6: Mm-hmm.
7: Dus bij de liefhebbers heel erg bekend. En dit is een filmversie met in de hoofdrol Jason Momoa. En het is een echte vechtsportfilm. En ja, af en toe hebben we die. En kritieken zeggen dat dit qua genre, qua vechtsport, van een zeer hoog niveau is.
6: Oh.
7: Er wordt ongelooflijk goed in gevochten. Regelmatig natuurlijk over de top met slow motion en noem maar op. Maar de actie en het vechten wordt zeer hoog aangeslagen. Het verhaal, zo gaat dat meestal, krijgt een minnetje.
6: Oh.
7: En ook af en toe de humor is niet om over naar huis te spreken.
8: Ja, het gaat echt een beetje om dat vechten.
7: Het gaat puur om het vechten.
6: Je schrijft naar huis, niet je spreekt.
7: Ja, precies. Ja, even anders.
6: Ja.
7: Dus nee, het gaat over twee straatvechters die deelnemen aan een toernooi.
6: Ja.
7: Maar dan komen ze terecht in een gevaarlijk complot. Natuurlijk ook weer met mannen die ook van vechten houden. Je snapt het al. En dat dwingt ze beide om tegen elkaar te gaan vechten. Ja, vechten staat centraal.
8: Dus als je niet van vechten houdt, moet je die naartoe. Maar
7: absoluut
8: ben je daar wel fan
7: niet
8: van?
7: Nee, het is echt een vechtsportfilm.
6: Ja.
7: Ja, en dat is knap in elkaar gezet.
6: Lijkt mij niks aan, mag ik dat
7: nee,
6: even
7: maar
6: zeggen?
7: Het is voor de liefhebbers.
8: Ja, ik denk dat het ook zo'n genre is waar niet heel veel mensen van houden. Tenminste, dat is
6: niet meer.
8: Ik zelf
6: niet
8: persoonlijk
6: meer
8: ook niet.
7: Nee, vroeger had je veel meer van dergelijke films natuurlijk.
6: Ja, de lopende band in de jaren 80, 90, 70 ook al werden die films uitgebracht. Dat heb je natuurlijk allemaal niet meegemaakt.
7: Nu incidenteel. Maar niveau van vechten absoluut goed.
6: Ja. Waar gaat deze draaien?
7: Deze gaat draaien, overal.
6: Oh,
7: jazeker.
6: Okay.
7: Breed uitgezet. Ja. En als je de trailer wil zien, wat is een hele lange trailer van 3 minuten.
6: Ja.
7: Nou, dan heb je denk ik
6: Nou, dat scheelt in een
7: de mooiste fragmenten in een wel hele lange trailer van 3 minuten. Vaak duren de trailers iets korter, 1,5, 2 minuten. Maar dit is 3 minuten trailer. Goed. Dus ik zou zeggen, ga ik eens even naar die trailer kijken.
6: Ja.
7: Dan weet je wat je kan verwachten.
6: Het is duidelijk. Dan gaan we naar de tweede film. En dat vind ik wel leuk. Want we hadden het er vanmorgen op de redactie met Odeke nog even over. Met onze collega Odeke de Jong. Over dat je vroeger natuurlijk als kind heel veel tekenfilmpjes op televisie had. En dat heb je tegenwoordig helemaal niet meer.
7: Nee.
6: Ook niet die Roadrunner. Maar daar is nu een hele film van. En die doet het in Amerika schijnbaar heel goed.
7: Nou, je hebt het al gezegd. Ik heb dit wel even nagekeken. dat dit qua waardering op Rotten Tomatoes de beste film van dit jaar is.
6: Oh,
7: want
6: nou?
7: Op Rotten Tomatoes 96% van de critici en 94% van het publiek. Nou, dat is wel heel hoog.
6: Ja.
7: Dat is heel hoog. En het is een, er zit van alles in. Het is een live-action animatiefilm.
6: Ja.
7: En de animatie, dat is natuurlijk, dat zijn alle Looney Tunes figuren.
6: Mm-hmm.
7: Als Coyote, Bugs Bunny, Daffy Duck, de Roadrunner en noem maar op.
6: Zitten die er allemaal in?
7: Die zitten er allemaal in.
6: Leuk.
2: Leuk, ja.
7: En ja, de live-action, dat is dus met acteurs. En het verhaal gaat ook over Coyote, dat is dus die prairiewolf, een zwijgzame prairiewolf. Die krijgt het ruzie met een bedrijf, Acme geheten. Vandaar de titel Coyote versus Acme. En dat bedrijf verkoopt producten die niet goed aanslaan, die zijn helemaal verkeerd en dat pikt hij niet en dat wordt een rechtszaak. Dus het is een verhaal met aan de ene kant animatie, aan de kant met heel veel slapstick zit erin. Heel veel slapstick. En daar krijgt de film zeer hoge waarderingen voor. Dat hebben ze zeer goed gedaan. En daarnaast dat dramatisch verhaal met een rechtszaak tussen die Coyote en die advocaten en van dat bedrijf.
6: Acme, ja.
7: En er zit ook nog een mooie boodschap in, ook als rode draad. Want het gaat vooral over dat je doorzettingsvermogen moet hebben als mens en dat je niet bang hoeft te zijn om te falen.
6: Ja.
7: En het is een eerbetoon aan alle Looney Tunes. En de Looney Tunes.
2: Leuk.
8: Wie is er niet mee opgegroeid?
7: Geschiedenis.
6: Hè? Ja, niet denk ik.
7: Dus apart.
6: Ja,
7: vanaf slapstick.
6: Vanaf 28 augustus in de bioscoop zie ik.
7: En hij is alleen nog in de Emmeloord te zien.
6: Nou, dat
7: bij
6: kan
7: jou in de buurt, Marco.
8: Maar dus hij wordt dus supergoed gewaardeerd.
7: Wordt zeer goed gewaardeerd. Nee. Ja.
6: Goed. Jules, je hebt er heel lang over gedaan. Over slechts twee films. Dus heel graag dankjewel en tot volgende week.

0: is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter, toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, ik denk het niet.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
7: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
8: even een tweetje afwijden.
7: Ja, nee, gewoon een statement maken.
6: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Meerdere jonge topsporters uit Flevoland die kregen het afgelopen half jaar de kans om niet alleen beter te worden in hun eigen sport, maar ook zichzelf beter te leren kennen. En wie ben je als sporter? Wat drijft je en hoe ga je om met de druk die bij social media komt kijken?
2: Ja, ze deden mee aan het Flevolands Talentprogramma. Een traject waarin jonge sporttalenten werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. De 17-jarige judoka Nova van Driel uit Lelystad was een van de deelnemers. Nova, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, en ook hier aan tafel zit Celine van Gerner van Sportservice Flevoland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Hey Celine, even om met jou te beginnen. Jij bent een van de begeleiders van die jonge sporters. Heeft Flevoland een beetje fatsoenlijk aantal jonge sporters?
4: Ja, zeker wel. Ja, het leuke is dat ik dat nu een klein beetje zicht op heb natuurlijk, doordat ik bij Sportservice Flevoland werk. Maar ik denk dat we zo'n, zeker wel 150 talentvolle sporters in de provincie hebben. Ja. Die wij kennen. Daarnaast zijn er misschien nog wel meer.
2: Daar zitten natuurlijk wel voorwaarden aan dat je talentvol maakt. Moet je dan veel prijzen al gewonnen hebben? Of ja, waar kijk je naar?
4: Ja, dat is natuurlijk ook per sport wel een beetje verschillend. Wanneer iemand talentvol wordt bestempeld. Maar wij kijken vaak naar of iemand al regionaal actief is of verder. Dus landelijk, internationaal, noem maar op.
1: Ja, Nova, je bent zo'n jonge topsporter dus. Hè? Je doet aan judo. En welke band heb jij?
3: Ik heb de tweede dan.
1: De wat?
3: De tweede dan.
1: Wat houdt dat in?
3: Dat houdt in dat je eigenlijk heel goed de technieken beheerst. En dan ben je eigenlijk al verder dan de normale sporters. Dus je hebt wel heel veel kennis over judo.
1: Oké, en welke kleur heeft die? Of heeft het
3: zwart.
1: Zwart.
3: Met twee streepjes.
1: Oh, zwart is altijd gevaarlijk dan, toch?
3: Ja, klopt.
1: Ja. En hoe lang heb je erover gedaan om die band te halen?
3: 12 jaar, zolang ik erop zit.
2: Wanneer dacht je, hier ben ik wel goed in deze sport?
3: Nou, eigenlijk sinds dat ik erop zat, dacht ik, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil doen.
2: Ja, en Celine, zo iemand als Nova, die meldt zich dan aan. Hè, voor zo'n, of benader je Nova dan? Van, ik heb jou een beetje zo in de smiezen. Wil je dat talentenprogramma volgen?
4: Vaak komt het een beetje van beide kanten. Nova en ik die hadden elkaar vorig jaar al gesproken over een eventuele deelname. Toen hebben we gekeken naar de roosters en toen paste het niet. En dit jaar meldde Nova zichzelf.
2: Ja, zie jij jezelf, Nova, als topsporter?
3: Ja.
2: Wat maakt jou een topsporter?
3: Ik denk de tijd en de discipline die ik in mijn sport geef, dat wel mijn topsporter mag maken.
1: En wat is dan die tijd? Discipline?
3: Ja, de tijd. Gewoon elke dag trainen.
1: Elke dag?
3: Elke dag trainen. 2,5 uur. En dan zit er wel een verschil tussen judo en krachttraining. Dus dat is dan bij elkaar. En ja, dat is gewoon doorzetten.
2: Want hoe gaat het dan? Want jij bent dan toptalent. Niet iedereen is toptalent. Tegen wie kun jij dan? Wat doe jij dan met de training? Want er is natuurlijk niemand op jouw niveau, denk ik.
3: Nou, de trainingen zijn ook op Papendal. En daar trainen we gewoon met Team NL mee van de senioren. Dus daar is zeker wel uitdaging voor mij. En op mijn eigen club is het vooral tegen de heren, de jonge gasten, judoën. Het is natuurlijk wel een krachtsverschil, maar dat is ook top.
1: Maar kunnen die er wel tegen als jij ze dan op de mat klem ligt?
3: Ja, hun kunnen er heel hard om lachen.
1: Lachen?
3: Ja.
1: Als een boer met kiespijn.
2: Celine, wat doen jullie nou met dit programma?
4: Ja, je kunt het eigenlijk zien als een stukje maatschappelijke voorbereiding. Hè. Ze zijn natuurlijk nog super lekker bezig in hun sport en hopen daar helemaal carrière te maken. Maar er komt een keer een moment dat de sport ophoudt. Al dan niet uit eigen keuze. En wat wij proberen in het programma is om ze alvast wat tools en handvaten mee te geven binnen de eigen provincie. Ze een netwerk op te bouwen, een goede cv te schrijven, waarmee ze uiteindelijk de maatschappelijke wereld in kunnen.
2: Ja, want jij bent topturnster geweest. Had jij die begeleiding ook?
4: Veel later pas, toen ik echt gestopt ben. En dat kwam, dat kon ik krijgen vanuit Team NL, omdat ik een geslaagde sportcarrière had. Heel lang aanstaande sporter ben geweest. Maar dat is natuurlijk niet iedereen gegeven die er wel hetzelfde voor doet en laat. En omdat zij nog zo lekker vol op hun ontwikkeling zitten, proberen we ze juist op jonge leeftijd, dicht bij huis, dit al mee te kunnen geven. Ja.
1: En als dat niet gebeurt, wat zou het dan betekenen voor je als topsporter als je dan klaar bent?
4: Ja, ik denk dat veel mensen het welbekende zwarte gat wel kennen. Die is voor iedereen wel echt iets anders. Maar je stapt gewoon een compleet nieuwe wereld in. En het doet er niet meer toe hoe goed jij kan sporten. Je moet je geld op een andere manier gaan verdienen. En En om dan goed te weten wie je bent en waar je voor staat, dat is best wel even ingewikkeld. En dat vraagt wel wat uitzoekwerk.
2: Ja. Nova, dat programma loopt al een tijdje, maar hoe lang zit jij er nou bij?
3: Sinds juni zijn we begonnen met dit traject.
2: Ja. Heb je al, wat heeft dat je al gebracht?
3: Als mens heb ik me ontwikkeld. Want ik kwam erachter dat ik op de judomat eigenlijk een heel ander persoon was dan in het echte leven.
1: Ja? Nu word ik nieuwsgierig.
3: Ja. Ja, ik nam op de judomat wist ik het verschil niet tussen serieusheid en de gezelligheid. En daar moest ik eigenlijk wel een tussenweg in vinden. Want ik merkte dat ik de plezier miste. Of ik had te veel plezier. Waardoor mijn trainster dacht van, je moet wel iets harder gaan trainen om je doelen te bereiken. Maar in het normale leven kon ik dat wel. Had ik wel de tussenweg gevonden.
2: Ja, en hoe heeft dit project of dit er dan bij geholpen? Op wat voor manier hebben ze je daarbij begeleid?
3: Nou, we hebben mentale...
2: Een mental coach of zo?
3: Ja, een mental coach hadden we gehad. Daar hebben we een workshop over gehad. En daar gaf hij goede tools en tips wat wij konden gebruiken. En we hadden ook een heel mooi verhaal gekregen over een andere topsporter die eigenlijk hetzelfde probleem had. En daar heb ik veel uit kunnen halen.
1: Kun je zo'n tool of tip noemen die je hebt gehad?
3: Bijvoorbeeld, je gaat met een open of een gesloten hand gaan we de training in. En de open hand betekent dat je er goed in staat. Dat je veel wil bereiken met de training. En de gesloten is eigenlijk dat je er geen zin in hebt. Dat je heel veel spanning voelt. Dat eigenlijk.
2: Ja, maar dus je bent je heel bewust geworden van je lichaamstaal ook, denk ik dan.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Céline, herken je dit een beetje?
4: Ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk van alle sporters die je ook op de foto's ziet, de ontwikkelingen, die zie ik. En de ene die haalt er echt iets uit op het gebied van sponsoring en sponsors gaan benaderen. En de ander pakt het veel meer op in het mentale. En ik vind het heel mooi dat Nova dit zo omschrijft en wat ze daaruit haalt. Want ik weet zeker dat dit gaat haar nu helpen op de judomat. En daar ligt ook echt haar prioriteit. Maar dat ze dit al mee gaat nemen later de persoonlijke leven en de maatschappelijke leven in, dat weet ik zeker.
2: Ja, en even over die groep, hè? Want judo, een judoka is daar dus één van. Wat voor sporten zitten er nog meer tussen? Wat voor sporters?
4: Dit jaar hadden we schaatsers, een schermer, een triatleet, badminton, zwemmen. Motorsport, autosport, dus echt heel breed. Ja.
3: Zeilen
4: ook nog.
1: En inderdaad. Hebben jullie ook wat aan elkaar?
3: Ja, we konden eigenlijk best wel veel van elkaar leren. Want iedereen heeft natuurlijk een eigen verhaal. En ook iedereen is op zijn eigen manier bij de topsport gekomen. En dat is best wel mooi om te horen. En de ene die had meer informatie over social media. En daarbij konden we elkaar ook ondersteunen en helpen.
2: Ja, Céline, nu luisteren er misschien wel vooral ouders, denk ik. Want de jongeren zitten op school. Maar die kunnen denken, dit is wel iets voor mijn kind. Zijn jullie alweer bezig met inschrijvingen voor de volgende periode?
4: Ja, we zijn nog niet bezig met de inschrijvingen. Maar we denken zeker wel na over een vervolg. Al dan niet misschien net in een andere vorm. Maar ik weet zeker dat als je Topsport Flevoland in de gaten houdt, dat daar wat over gaat verschijnen.
2: Ja. Nova, wanneer is je volgende wedstrijd?
3: Mijn volgende wedstrijd.
2: Even naar mama. Oh, wat is je moeder die mee is? Ja, wat zegt je moeder? Oh, die weet het ook niet.
3: Nee. November.
2: November.
1: En welke band ga je nou uiteindelijk behalen?
3: Weet ik niet. Het liefste doe ik geen examen. Dat vind ik te spannend, heel eerlijk gezegd.
2: Ja? Oh ja.
3: Dus ik behaal ze eigenlijk met mijn wedstrijden. En wat ik bereik, daardoor kan je banden krijgen.
2: Ja. Nou ja, Céline die heeft op de Olympische Spelen gestaan. Is dat ook iets waar jij van droomt?
3: Ja, ik zou graag in 2032 op de Olympische Spelen willen staan.
2: En waar is dat? Weet je het nog?
3: Zou ik niet weten.
4: Nee, volgens mij.
2: Oh ja, Australië. Nou goed. Heel leuk om even kennis met je te maken. En we gaan je in de gaten houden. En Céline, hopelijk kan hier een vervolg aangegeven worden. Want het is heel belangrijk voor jonge sporters.
4: Ja, zeker weten. Dankjewel.
2: Dankjewel. Judoka Nova van Driel en Céline van Gerner van Sportservice Flevoland.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Volwassen worden klinkt misschien leuk, maar er komt ook een hoop op je af als jongere. Van je geldzaken regelen, tot een woning vinden, een studie kiezen en omgaan met de druk van natuurlijk de sociale media.
2: Ja, in de nieuwe bibliotheek in Almere kunnen jongeren daar zaterdag terecht tijdens het Ready or Not Festival. En daar gaat het allemaal over dit soort thema's. We praten erover verder met Mirjam Pardijs van de nieuwe bibliotheek. Mirjam, ja, als je bijna 18 wordt, nou, dan verandert er ineens een hele hoop. Waarom is het belangrijk dat deze groep een beetje op gang wordt geholpen?
3: Nou, je merkt vooral dat jongeren heel erg zoekende zijn in wat ze allemaal moeten regelen. Er komt ook heel veel op hun af. Je moet opeens je zorgtoeslag regelen, je duo, je OV-chipkaart, je studiekeuze. En wij hopen eigenlijk op deze manier hun een beetje op weg te helpen daarmee.
1: Ja, maar wij deden het vroeger gewoon zonder Ready or Not. We moesten het zelf een beetje uitzoeken. We zijn best goed terechtgekomen, of niet?
2: Ja, ik denk het wel, maar ik had wel een steuntje. Ja, sommige dingen zijn echt best lastig. Studie. Ik bedoel, als je ouders hebt die nog niet gestudeerd hebben bijvoorbeeld, en je moet ineens studiefinancieringen zo gaan lopen aanvragen, dat is best wel complex.
1: Ja, inderdaad.
3: En we hopen ook op deze manier jongeren toch op een interactieve manier informatie te geven. En hopelijk blijft dat ook wat beter hangen dan een foldertje of een briefje in de brievenbus krijgen.
2: Ja, jullie hebben 5 thema's. Geld, studie, werk en op jezelf en lekker in je vel zitten. Hoe hebben jullie nou bepaald waar jongeren behoefte aan hebben?
3: Nou, het festival zelf is georganiseerd met een aantal jongeren. We hebben een festivalcrew van 8 jongeren die mee hebben gedacht over deze thema's en over de invulling van het festival. Ik kan dat als programmeur misschien wel bedenken, maar wie weet slaat dat helemaal niet aan. Dus het is echt de bedoeling dat het festival neergezet wordt met en voor jongeren.
1: En festival, denk ook meteen aan een soort feestje. Is het een soort feestje? Hoe ziet dit eruit?
3: Nou, het is een beetje een verdeling tussen infotainment en inderdaad een feestje. We hebben ook nog een thema dat heet Ontmoet en Ontdek. Daar komen jongeren dus hopelijk op een laagdrempelige manier bij elkaar. Daar draait er ook een DJ, hebben ook een feestje, kan je games spelen en andere jongeren ontmoeten.
2: Ja, jullie werken dit jaar met Ready Points. Wat zijn dat voor punten?
3: De Ready Points zijn eigenlijk de 5 thema's die je net benoemde. En elke Ready Point is ingedeeld met een culturele instelling of organisatie die wat kunt vertellen over dit bepaalde thema en jongeren daarmee op weg kunnen helpen.
2: Ja, laten we iets erbij pakken. Stel, ik ben 18, ik heb geen idee hoe ik mijn geldzaken moet regelen. Maar wat kan ik dan concreet leren zaterdag?
3: Nou, dan kun je zaterdag bij de Ready Point Geld langskomen. Daar hebben we de skere student staan. Die helpen jongeren op weg betreft geldzaken. Je kunt aan het Rad van Fontijn draaien. Je kunt er vragen stellen. Je krijgt ook quizvragen hoe je bepaalde geldzaken moet regelen of kunt regelen. Ook hele leuke prijzen winnen meteen.
2: Ja. Er is ook een slim online survival lab waar jongeren kunnen testen of ze AI, scams en nepnieuws van echt kunnen onderscheiden. Nou, daar hebben we allemaal moeite mee volgens mij.
1: Ja, mag ik ook meedoen?
3: Kom vooral langs, ja.
2: Ja, wat is dat echt iets wat jongeren bezighoudt?
3: Ja, je merkt wel dat de jongeren steeds meer bezig zijn met AI, maar ook een beetje anti-AI zijn. En we hopen eigenlijk met die slim online survival lab dat jongeren een beetje doorkrijgen van oké, hoe kan je AI inzetten? Hoe kan je het ook tegengebruikt worden?

0: Maar ook heel belangrijk, wat zet je online en wat zet je niet online? Want wat je eenmaal online plaatst, blijft online.
1: Ja, daar weten we alles van.
2: Jullie hebben ook talks, moet ik zeggen, met Stijn de Vries en Cyriel Guts. Wie zijn dat en wat gaan ze delen? Of zeg ik nu iets bijzonders?
1: Nee? We zeggen het goed.
0: Nee, we hebben op basis van de jongeren hebben we eigenlijk uitgekozen deze twee talks. Dit zijn twee mensen die heel veel hebben meegemaakt in het verleden, maar ook mentale strijd hebben gehad, of in ieder geval mentale issues. In de zin van identiteit, wie ben je, hoe beslis je je pad, wat komt erbij kijken. En Cyriel is regisseur van de film Loverboy 1 en Loverboy 2.
2: Oh.
0: Die heeft ook heel vaak met jongeren te maken gehad. En Stijn de Vries heeft natuurlijk recent nog een boek uitgebracht over coming of age verhaal, maar over je eigen identiteit vinden als jongere.
1: Ja, nu hebben jullie dit festival samen georganiseerd met de jongeren van Stichting James Almere. Hoe is dat eigenlijk om met jongeren samen te werken op dit gebied?
0: Ja, heel erg leuk en wild en heel enthousiast en creatief. Het is juist leuk om als programmeur van de bibliotheek daarin mee te denken van goh, hoe kunnen we dit dan neerzetten in de bibliotheek? Hoe kunnen we die ideeën eigenlijk tot het programma gaan neerzetten?
2: Wanneer is deze editie geslaagd?
0: Ik denk dat het geslaagd is als in ieder geval de jongeren van James. Dat vind ik namelijk nog het leukst, want zij hebben dit natuurlijk bedacht. Dat zij met het gevoel naar huis gaan van oké, we hebben iets neergezet voor de jongeren die iets hebben geleerd of in ieder geval iets meenemen mee naar huis.
1: Ja, nou kunnen er heel veel mensen in de bibliotheek, maar ik denk dat je niet allemaal tegelijk naar die talks kan. Hè? Dat zal wel in een wat kleinere ruimte zijn. Of kan iedereen gewoon aankomen waaien?
0: Nou, de talks die staan geprogrammeerd in onze grote zaal van de bibliotheek en daar kunnen 112 mensen in.
1: Oh, oké. Dus je hoeft niet van tevoren een kaartje te regelen of zo?
0: Net allemaal gratis, lekker naar binnen lopen. En pak vooral de onderdelen die voor jou relevant zijn.
1: Ja, van hoe laat tot te laat is het?
0: Het start om 11 uur en het duurt tot 4 uur.
1: Heel goed. Mirjam Pardijs van de Nieuwe Bibliotheek Almere. Dankjewel en heel veel succes aankomende zaterdag.
3: Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland.
4: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 15 graden. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En de minima bereiken zo'n 12 of 13 graden. Bij maar weinig wind uit zuidwestelijke richting. Elke morgen beginnen we met vrij veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur loopt snel op naar 17 of 18 graden. In de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen een gebied met regen. Het is een kou front en daarachter stroomt ook echt duidelijk koelere lucht de provincie binnen. Tijdens de ochtend staat nog een zuidwestenwind, maar in de loop van de middag draait deze naar het noordwesten en trekt daarbij ook aan naar vrij krachtig aan het IJsselmeer. En tijdens het weekend is het dan ook echt een heel stuk koeler, met temperaturen van 12 tot 14 graden. Daarbij kan een enkele bui vallen, schijnt ook af en toe de zon, maar zeker zondag heeft ook de bewolking de overhand.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Een paar weken geleden verscheen er een onderzoek van Greenpeace waaruit blijkt dat er te veel PFAS in het kraanwater zit. De Consumentenbond krijgt veel telefoontjes over dit onderwerp.
3: Ja, we praten erover met Joyce Donat van de Consumentenbond. Joyce, goedemiddag. Wacht even, want ik moet natuurlijk wel je geluid aanzetten. Joyce, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, Joyce, waren jullie eigenlijk geschrokken van die uitkomsten van dat onderzoek van Greenpeace?
4: Ja, wel over de hoeveelheid. Kijk, we weten dat PFAS in het leidingwater zit, helaas. We weten dat er nog steeds veel PFAS in producten zit. Dat blijkt uit onderzoeken van onszelf. Maar ja, dan schrik je toch weer van de hoeveelheid. En ja, ook gewoon zelf als consument zijn. Als je dan net in een gebied woont waar dan ook nog net even wat meer in het kraanwater zit dan elders in het land. Ja, dan ga je ook zelf een beetje nadenken van jeetje, wat moet ik hiermee?
2: Kun je nog even in het kort zeggen hoe dat PFAS nou in het kraanwater en op de grond en zo terecht is gekomen?
4: Ja, PFAS, dat zijn chemicaliën. Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep chemicaliën. En die worden gebruikt om producten te maken die waterafstotend, vetafstotend of vuilafstotend moeten zijn. Zoals, nou ja, we kennen allemaal wel de koekenpan, de anti-aanbakkoekenpan. En bij die productie komen deeltjes van die PFAS, die komen in het milieu terecht. En ook bij het afdanken, dus als ze op de stort terechtkomen, komen deeltjes van die PFAS in het milieu terecht, dat in de grond, in het grondwater en via het milieu dus ook in ons kraanwater. Maar ook bijvoorbeeld een tijd geleden was er ineens in het nieuws dat er in eieren van hobbykippen PFAS zit. Dat komt omdat die kippen die eten wormen uit de grond. In de grond zit PFAS, dan gaat het in de kip en dan in het ei en dan in ons.
3: Hmm. Ja, en nou wil ik heel bewust zijn als consument en denk, nou, ik wil dat PFAS zo min mogelijk in mijn leven hebben. Staat het op een label eigenlijk als ik iets koop?
4: Zelden. Heel soms wel. Maar veel te weinig. Je ziet nu wel bij pannen, dat is het bekendste. Daar weten consumenten vaak ook van. Daar kan PFAS in zitten en consumenten willen dat niet. Dus dan hebben die fabrikanten zelf ook wel door van, oh, als we dan PFAS-vrije pannen maken, dan zetten we dat er ook groot op. Dan weet de consument dat. Dat is hartstikke fijn. Maar ik heb het nog nooit op mijn waterproof mascara gezien. Of bijvoorbeeld op de tuinstoel kussens de smeermiddelen voor mijn skis. Daar kan ook allemaal PFAS in zitten. Het staat er bijna nooit op. En dat is wel een probleem. Je wil dat er ofwel staat PFAS vrij, maar nog liever wil je eigenlijk, want als er niet staat blijf je twijfelen, liever wil je dan in ieder geval opstaan, hier zit PFAS in, dat je het ook in de ingrediënten ziet. En het allerliefst willen we natuurlijk gewoon dat er een totaalverbod op PFAS komt, zodat het nergens meer in zit. Maar goed, zolang dat niet zo is, wil je dat het wel op de verpakking zit. En dat is zelden zo. Je kan het vragen aan de verkoper, aan de winkel, maar vaak weten zij het ook niet. Dus je hebt weinig handelingsperspectief als consument.
2: Wat krijg ik er eigenlijk van? Ga ik dood?
4: Nou, je gaat niet gelijk dood natuurlijk, maar het is wel een hele giftige stof. Het staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen, zoals het dan heet. En een teveel aan PFAS kan leiden tot verschillende soorten kanker, aantasting van je immuunsysteem, hart- en vaatziekten, dus echt serieuze gezondheidsproblemen. En ja, dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel PFAS je binnenkrijgt. We hebben, dat blijkt ook uit onderzoek van de RIVM, we hebben allemaal eigenlijk te veel PFAS, of veel PFAS, laat ik zo zeggen, veel PFAS in ons lijf al zitten. We gaan niet allemaal meteen dood, maar je wil in ieder geval zo min mogelijk PFAS in je lijf hebben.
3: Nou, ja, je zegt het al, jullie pleiten voor een verbod. Maar je vraagt je toch af, waarom is het zo moeilijk om dit nou te verbieden? Want we weten allemaal inmiddels hoe slecht het voor ons is. En voor de dieren ook. Je zou toch denken, dat is toch makkelijk besloten? We stoppen ermee.
4: Ja, was het maar zo. Maar dat zien we natuurlijk heel vaak met giftige stoffen. Ze hebben ook een nut. Hè. Ze maken bepaalde producten vuil of vet of waterafstotend. Overigens blijkt uit onderzoeken dat die producten ook prima zonder PFAS op die manier gemaakt kunnen worden. Maar je hebt natuurlijk een belangrijke lobby aan de fabrikanten die hiermee werken en niet heel graag ermee willen stoppen. Het is ook een Europees ding. Een verbod moet Europees worden geregeld. Niet alle landen staan er even sterk in. Nederland is wel een voortrekker hierin. Maar ook hier hebben we gezien dat toen een enige tijd geleden in de Tweede Kamer werd gestemd over een motie voor een verplicht vermelding van PFAS op het etiket. Ook een politieke partij, de VVD, toch zegt van, nou ja, het is misschien dan toch wel verplicht. Maar nou ja, eigenlijk is het dan toch vrijwillig en het is aan de fabrikant. Dus die wil dan toch de fabrikanten ruimte geven om zelf te kiezen voor zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Terwijl ja, we weten dat het allemaal heel slecht is.
3: Ja, hadden we dus laatst het onderzoek over kraanwater. Hè? Nou duikt overal wel op dat je daar ook filters voor kan aanschaffen. Er zijn allerlei bedrijven die dat aanbieden. Filtertjes die je dan op een kan zet of zo, voordat je het inschenkt.
4: Ja. Werkt dat? Of op je kraan? Nee. Tenminste, we hebben ze niet onderzocht, hè, al die filters die aangeboden worden. Maar je kunt ervan uitgaan dat als het de waterinzuiveringsbedrijven niet lukt om PFAS uit het water te halen met hun hele grote koolstoffilters en allerlei andere dingen die zij gebruiken om het water te filteren, ja, dan lukt het natuurlijk ook niet met een huistuin- en keukenfilter op je kraan of je kan. Dat is gewoon onzin. Maar dat zien we altijd als er iets actueel is. En zeker als het dan ook nog inspringt op gezondheid, ja, dan springen daar bedrijfjes op in die denken, oh, daar kan ik aan verdienen. En die spelen in op de angst van mensen. En daarom zeggen wij ook van, trap er alsjeblieft niet in.
3: Nee, bij deze dus. En op naar een verbod van PFAS.
4: Zeker.
3: Joyce Donat van de Consumentenbond, dankjewel.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dit is Flevoland.
1: Er ligt nog steeds alleen maar zand.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is hele vrolijke muziek en dat geeft ook wat aan de lichtjes.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe meer woningen, hoe beter toch?
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik denk het niet.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
7: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
6: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland. Let's

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking toe, maar er blijft droog. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 15 graden. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En de minima bereiken zo'n 12 of 13 graden. Bij maar weinig wind uit zuidwestelijke richting. En ook morgen beginnen we met vrij veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur loopt snel op naar 17 of 18 graden. In de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen een gebied met regen. Het is een kou front en daarachter stroomt ook echt duidelijk koelere lucht de provincie binnen. Tijdens de ochtend staat nog een zuidwestenwind, maar in de loop van de middag draait deze naar het noordwesten en trekt daarbij ook aan naar vrij krachtig aan het IJsselmeer. En tijdens het weekend is het dan ook echt een heel stuk koeler met temperaturen van 12 tot 14 graden. Daarbij kan een enkele bui vallen, schijnt ook af en toe de zon, maar zeker zondag heeft ook de bewolking de overhand.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Schepert nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 15 graden. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En de minima bereiken zo'n 12 of 13 graden. Bij maar weinig wind uit zuidwestelijke richting. En ook morgen beginnen we met vrij veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur loopt snel op naar 17 of 18 graden. In de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen een gebied met regen. Het is een kou front en daarachter stroomt ook echt duidelijk koelere lucht de provincie binnen. Tijdens de ochtend staat nog een zuidwestenwind, maar in de loop van de middag draait deze naar het noordwesten en trekt daarbij ook aan naar vrij krachtig aan het IJsselmeer. En tijdens het weekend is het dan ook echt een heel stuk koeler, met temperaturen van 12 tot 14 graden. Daarbij kan een enkele bui vallen, schijnt ook af en toe de zon, maar zeker zondag heeft ook de bewolking de overhand.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking toe, maar er blijft droog. De temperatuur ligt nog lange tijd boven de 15 graden. Komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En de minima bereiken zo'n 12 of 13 graden. Bij maar weinig wind uit zuidwestelijke richting. Elke morgen beginnen we met vrij veel zon, maar ook wat wolkenvelden. De temperatuur loopt snel op naar 17 of 18 graden. In de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen een gebied met regen. Het is een koufront en daarachter stroomt ook echt duidelijk koelere lucht de provincie binnen. Tijdens de ochtend staat nog een zuidwestenwind, maar in de loop van de middag draait deze naar het noordwesten en trekt daarbij ook aan naar vrij krachtig aan het IJsselmeer. En tijdens het weekend is het dan ook echt een heel stuk koeler, met temperaturen van 12 tot 14 graden. Daarbij kan een enkele bui vallen, schijnt ook af en toe de zon, maar zeker zondag heeft ook de bewolking de overhand.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook? Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Waypoint helpt mensen die te maken hebben met verslaving en andere problemen. Maar minstens zo belangrijk, voorkomen dat problemen ontstaan. Aanstaande woensdag gaat Jordi Bouw in Studio Flevoland op pad. Hij duikt achter de schermen bij Waypoint. Van de kringloopwinkel en het preventiecentrum tot de bouw van een bijzondere escape room. Wie waren 20 jaar geleden bij de oprichting? Wat betekent Waypoint vandaag de dag voor Urk? En vooral, wat brengt de toekomst? 20 jaar Waypoint Urk. Woensdag in Studio Flevoland.

Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Vanavond bij ons op tv.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag. Oh, jij...

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

connecten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Vanavond bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in.